0: Goedenacht. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een groep amateursportclubs werkte aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: hele goede morgen. Het is 6 uur, de Koen en Sander Show. Begin met het nieuws, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Bevrijdingsdag begonnen. En dat is gebeurd met het aansteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen om middernacht. De stad waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. Deze veteraan van 105 jaar oud vertelt bij de NOS dat het belangrijk is dat het bevrijdingsvuur brandt.
2: Het teken van het bevrijdingsvuur is om de mensen onder aandacht te brengen dat de bevrijding niet automatisch is gekomen. Maar de bevrijding heeft een heleboel offers gevraagd.
3: Freedom is everything.
1: Hij heeft veel offers gevraagd, zegt hij dus. Estafettelopers brengen het vuur nu naar alle provincies en naar de bevrijdingsfestivals die vanmiddag zijn. Dan even terug naar dodenherdenking. Voor zover bekend zijn er geen grote problemen geweest in ons land. Wel werden 13 mensen opgepakt bij de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. Dat ze de boel verstoorden of protesteerden wat daar op dat moment niet mocht. De meeste zijn volgens hun advocaat inmiddels wel weer vrij. Het wordt steeds grimmiger in de supermarkt. Agressie en geweld tegen personeel, het komt volgens het AD vaker voor. Ook Albert Heijn start nu met bodycams. Beveiligers krijgen die in een paar winkels als proef. Werkt het, dan wordt het verder uitgerold. Ook supermarkt Dirk heeft bodycams en daar dragen verschillende medewerkers ze. En in de supermarkt kopen we vaker snoep, nu chocola zo duur is. Snoepmaker Haribo verkocht vorig jaar meer snoep dan ooit. Het zit ook vaker in bijvoorbeeld cadeaupakketten. We zijn dol op zowel zoet als zuur snoep. Het weer van Weerplaza. In het zuidoosten grijs en wat regen en 12 graden. In het noorden en westen droog, zonnig en daarin gaat het 15.
0: Dankjewel, Mart. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nou is het, ja, je hoort het al in het nieuws, bevrijdingsdag. Veel mensen zijn vandaag vrij. Toch één melding op de A27 Breda richting Gorkum. Een kapotte auto tussen Nieuwedijk en Werkendam en 20 minuten extra rijstijd.
4: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Voor de dinsdagochtend, Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Koen en Sander Show begint met Michael Jackson. Hier is Big.

0: Goedemorgen, het is dinsdagochtend, 5 mei, bevrijdingsdag. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. Met vandaag in de gelederen. Zal u niet verbazen, Sander Lantinga.
1: Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Fijne bevrijdingsdag.
0: Fijne bevrijdingsdag.
1: Ja.
0: En nieuwslezer Mart Gol.
2: Ja, goedemorgen, hartelijk goedemorgen. Bevrijding.
0: Goedemorgen. Ben je nog gegaan gisteren, Sander?
1: Ja, ik ben nog gegaan.
0: Want jou, ja. Jij zei gisteren in de ochtendshow ook van, nou, ik ben van plan, misschien wel, je woont in Amsterdam,
1: ja,
0: om naar de Dam te gaan met mijn kindjes.
1: Inderdaad, dus ik ben denk ik half acht op de fiets gestapt met mijn twee oudste, Klaas en Molly. Dus zijn we richting de Dam gefietst. Daar wel iets van tevoren afgestapt en de rest te voet gedaan. Ja, het was indrukwekkend, wederom. En gelukkig, ja, dat moet je toch zeggen, gek genoeg, dat in die tijden leven, gelukkig is het goed gegaan. Los van wat arrestaties, maar dat heb ik zelf niet zo meegekregen. Ik heb wel wat gekuch gehoord. En ook ergens in de verte een schreeuw. Maar ja, er zijn ook nog gewoon toeristen. Dat is het mooie van als je op de Dam bent. Daar staat 95% staat daar uit Nederland te herdenken. Of zijn mensen die uit het buitenland komen, in Amsterdam wonen of in Nederland wonen, en ook dan willen meedoen. Hè? Die willen een soort van eerbetoon plegen. Maar dan heb je ook nog 3-4%. Dat zijn gewoon toeristen. En die komen uit Madame Tussauds gerold of uit de Kalverstraat. En die denken, oh nice, there's a party going on over here. En die gaan dan gewoon al luid pratend gewoon de menigte in. En die hebben geen idee wat het is.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook, dus ik dacht, misschien is die schreeuw wel gewoon een dronken toerist. Maar ik las later in het nieuws dat het toch wel weer protesten waren.
2: Ja, 13 arrestaties inderdaad zijn er geweest. Maar zat er spanning op of niet voor je?
1: Nou, we hebben natuurlijk 16 jaar geleden alweer de damschreeuwen gehad.
2: Ja.
1: Het wordt elk jaar wel weer wat minder.
2: Ook naar die bekladding gisteren van het monument.
1: Ja, maar goed, het is toch wel iets wat je in je achterhoofd meeneemt. En dan ben ik altijd wel iemand, kijk, niet dat het interessant vindt, maar ik kijk dan toch, hoe is de beveiliging?
0: Zo, nou, ik zat tv te kijken.
1: Ja.
0: Ik deed hetzelfde.
1: Ja, je kijkt toch hoe, wat, maar het is, dat moet ik toch weer alle complimenten geven aan alle politiemannen en vrouwen, moet je tegenwoordig zeggen. Dat gewoon. Ja, ik had een keer een interview. Toen zei ze, wie wil je een compliment geven? Toen zei ik, alle ambulancebroeders. Toen kreeg ik heel veel commentaar dat ik daarmee vrouwen uitsloot. Dus bij deze ook de vrouwen natuurlijk met terugwerkende kracht. Maar op gebouwen, op de Dam, op Madame Tussauds, op de Bijenkorf, zie je echt gewoon de scherpschutters.
0: Ja. Ik heb daar een vraag over. Want op een gegeven moment komt dan het koninklijk paar en onze minister-president. Die komen dan natuurlijk de kerk uitgelopen zo en die gaan naar voren. En dan lopen daar dus een hele trits aan beveiligers lopen mee. En die hebben allemaal een koffertje in hun handen.
1: Ja, die gaan door naar miljoenenjacht.
0: En toen hadden wij nog de discussie, wat zit er in dat koffertje?
2: Nou, kan ik jou vertellen.
0: Vertel.
2: Er zit een uitklapbaar scherm in tegen kogels. Dus zij doen dat koffertje open alsof je zo'n pop-up tent. Die je in de lucht gooit. Dat koffertje gaat open, er zit een soort kogelwerend scherm in.
0: Wow.
2: Dat houden ze dan voor.
0: Wow.
2: Het is de beveiligde gast, niet voor zichzelf.
1: Wat interessant dit.
2: Ja.
1: En dan zie ik voor me dat je dan inderdaad, kut, wat is de code ook weer? Oh nee, jij hebt het sleuteltje. Nee, die zou Henk meenemen. Nee.
2: Dat is wat ik begrijp uit de beveiligingswereld, ja.
1: Ja, en dat ziet er wel wat beter uit dan dat je meteen al een uitgeklapt ding hebt.
2: Ja, want dan zie je de koningin niet meer.
1: Nee.
0: Oh. Grappig, ja, dat wist ik ook niet. Goed, want dat weet je toch veel, maar het is ongelooflijk.
2: Dankjewel.
1: En één heeft de notulen van vorig jaar mee, hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik vond het wel, ik moet echt zeggen, misschien omdat we allemaal wat ouder worden of zo, omdat we in een gekke tijd. Maar het greep me echt aan.
1: Ja. Ja.
0: Het greep me echt aan. Ik zat echt. Er werden ook mooie dingen gezegd. Milan hadden we gisteren nog aan de lijn. Hè? Jongen van 16 jaar die na de 2 minuten stilte zijn eigen geschreven gedicht. Ik vond het prachtig allemaal.
1: Ja, nou, we gaan nog even 1 keer terugluisteren naar de 2 minuten stilte.
0: Nou, laten we dat niet doen, zeg. Het is nu bevrijdingsdag.
1: Ja, hoe ga je dat nog? Hoe vind je dat? Moeten we nog iets doen? Is
0: nou,
1: dat eten tot poesen?
0: Ik werd vanmorgen wakker. En ik ben gewoon kwaad op mijn vriendin.
1: Wat dan?
0: Ja, dat ga ik zo even vertellen.
1: Oh!
0: Ja.
1: Nou, ik was ook kwaad op jou.
0: Oh, nou. Eerst Agda en de Munnik bij Joe. Goedemorgen.

0: hits van Joe uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Chicago en If You Leave Me Now.
1: Ja, toch wel mooi gewoon. Dus even lekker rustig, rustig.
0: Is rustig, hè?
1: Tempodiserend wakker worden.
0: Ja. Nou, ik werd vanmorgen... Ik was een beetje boos, was ik?
1: Ja, jij was boos. Ik was een beetje...
0: Ja. Nou, het zat namelijk zo. Kijk, gisteren dodenherdenking. Ik vind dat echt een uitgelezen mooie dag. Wat ik echt mooi vind als ik de straat inrij en ik zie de vlaggen half stok hangen. Vind ik echt mooi. Dus daar heb ik ook gedaan.
1: Vlag ja, half mooi, ja.
0: Opgehangen, vind ik mooi. Dus ik zei tegen mijn vriendin, schat, zal ik als ik naar bed ga, ik ga ook vroeg naar bed, zal ik dan een vlag binnenhalen of doe jij het vanavond? En ik weet, kijk, je krijgt er geen boete van, maar het is gewoon niet mooi. In de schemering moet die vlag gewoon weg. Je moet niet s'nachts vlaggen laten hangen.
1: Dat mag niet zelfs, er is een protocol voor.
0: Nou, je krijgt er geen boete voor.
1: Nee.
0: Maar het is inderdaad, het mag officieel niet.
2: Ja, zonsondergang moet hij binnen zijn.
0: Moet hij binnen zijn, ja. Nee, schat, dat doe ik, zegt ze. Nee, ja. maar weet je het zeker? Toen werd ze een beetje geïrriteerd van, hallo, ik kan toch wel een vlag binnen? Oké. Nou, je raadt het al. Ik reed vanmorgen weg bij mijn huis en ik kijk zo. En ik denk, shit, die vlag hangt er nog. Maar ik had geen tijd om terug te gaan. Ik moest hierheen.
1: Ja.
0: Maar hij hangt dus nog steeds half stok bij mij aan het huis.
2: 5 mei.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik dan. Ja, sorry. Daar kan ik gewoon niet tegen.
1: Snap ik. En de sfeer was denk ik ook wel in huis tussen Zwijnenberg en half stok.
0: Die hangt vandaag half stok. Ja. Kan ik jou vertellen. Ja.
1: Weet je. Ja. En maar erger nog, kijk, je woont quasi landelijk.
0: Ja.
1: Ondanks dat hij half stok was. Dat je hem ook gewoon ondersteboven had, die vlag.
0: Nee, had ik niet. Nee, dat had ik niet. Sander,
1: ja.
0: Heb jij voor ons, maar vooral natuurlijk voor iedereen die nu op deze 5 mei aan het luisteren is, een leuke spreuk in petto?
1: Ja. Als de bomen oren hadden, wijden ze eerder om.
0: Ik hoorde toch een lachje van Martin.
2: Klein beetje.
1: Morgen heb ik er een voor jou, Mars. Speciaal voor jou.

0: half zeven. Martgel, waar ga je het over hebben?
1: Agenten en ambulance mensen hebben het druk gehad. En ik heb ook nieuws over deze Joe-artiest.
2: Well, hey there, it's Dolly.
1: Ja, wat er met Dolly aan de hand is, hoor je zo.
0: Leuk, ja, je hoorde Tina Turner, de best. Nou hoorde je hier ook al Dolly, denk dan Dolly Parton. De vraag is, gaan we ze ook allemaal aanstaande vrijdag horen?
3: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Nigel. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
1: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
4: Choose premium. Choose Napoleon.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan

0: 16 graden. In het zuiden en oosten grijs, wat regen en ook wat frisser vandaag. Dan is er verkeersinformatie. Er is natuurlijk nog niet zo heel veel. 5 vertragingen. 2 daarvan die zijn ietsjes langer. Op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend Noord. Een kwartiertje extra. Vertraging op de A27 is een stuk langer. Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam staat een kapotte vrachtwagen. 7 kilometer file en nu al 50 minuten vertraging. Dit is jou. Goedemorgen, de Koen en Sander Show en het nieuws van 6:30. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Met het aansteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen is Bevrijdingsdag begonnen. Dat vuur brandt in de stad waar het einde van de Tweede Wereldoorlog werd vastgelegd in 1945. Hardlopers brengen het nu, dat vuur, naar alle provincies en de bevrijdingsfestivals die vandaag overal zijn. En deze man die loopt mee voor zijn opa, hoort het NOS.
2: Mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 eigenlijk dezelfde route weer terug dan ik vandaag. Maar ja, die had geen zekerheid.
1: En dat ontsteken van dat vuur was natuurlijk een paar uur na dodenherdenking. Wat we vanochtend weten is dat de meeste van de 13 mensen die tijdens de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam werden opgepakt, volgens hun advocaat inmiddels vrij zijn. Ze zouden hebben geschreeuwd of geprotesteerd op een plek waar dat niet mocht. Dan hebben hulpdiensten een drukke avond gehad, los van het beveiligen natuurlijk van allerlei dodenherdenkingen. Zo waren er verschillende steekpartijen, vooral in Noord-Holland. In Den Helder vielen 2 gewonden, zijn 3 mensen opgepakt, onder wie 1 van de gewonde mensen. In Zaandam ook een gewonde in een arrestatie na een steekpartij. En in Den Haag ook gestoken daar. Ook een gewonde en daar wordt nog gezocht naar een dader. De man die in de Duitse stad Leipzig met een auto inreed op mensen is een Duitser van 33 en hij zou in de war zijn geweest. Zeker 2 mensen kwamen gisteren om. Ook vielen volgens de burgemeester meerdere, soms ook ernstige gewonden. Justitie in Duitsland denkt aan opzet, maar zonder een echt motief nog. En het onderzoek is in volle gang. En countryster Dolly Parton heeft haar shows in Las Vegas geannuleerd. De zangeres van 80 had allang optredens moeten geven. Die waren ook al uitgesteld. En nu zegt ze dat ze vanwege haar gezondheid meer tijd nodig heeft om weer op het podium te kunnen staan. Ze heeft een medicijnen die ze gebruikt, die slaan aan, vertelt ze in een video op sociale media.
3: I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level.
1: Ja, ze kan nog een beetje duizelig worden namelijk. Ze draagt hakken en dat is natuurlijk niet handig op een podium. Dan valt ze zo om en ze is dus 80. Maar haar dokters zeggen wel dat het allemaal goed gaat komen. Met onze Dolly.
4: Nou is het toch al een tijdje het gerucht dat het niet goed gaat met haar gezondheid.
1: Ja, klopt. Ja. Haar zus heeft vorig jaar nog gezegd tegen fans van bid voor Dolly. Toen zei ze zelf, ik ben nog in leven. Er is helemaal niks aan de hand. Maar ja.
4: Nou goed, ik hoop dat ze natuurlijk helemaal erboven komt en 121.000 keer Las Vegas doet. Maar goed, waar er ook is toch ook een beetje vuur vaak.
0: Ze klinkt nog wel gewoon.
4: Ze klinkt monter. Ja.
1: Fris en fruitig. Ze ziet er ook wel fris uit. Er zit ook een hoop plastic en make-up.
0: Misschien. Oh, is het niet allemaal echt bij Dolly?
1: Is goed strak getrokken.
0: Maarten, dankjewel. Belangrijkste nieuws voor deze dinsdagochtend. En wij spelen zoals elke dag, en speel zeker met ons mee, de beroepentest. Dan trachten wij het beroep te raden van een van onze luisteraars. En vanmorgen is dat naamgenoot van jou, Sander.
4: Hey, Sander.
0: Sander, goedemorgen.
4: Hi.
5: Goedemorgen.
0: Uit Boren-Bergum.
5: Correct.
0: Waar ligt dat?
5: Friesland. Bij Drachten. Dicht bij Drachten.
0: Ah?
4: Boren-Bergum. Mooi.
0: Sander uit Friesland aan de lijn.
4: Nou, ja, dat ben ik ook. Ja, ik kan een hand geven. Ja, maar ik ben nu heel benieuwd toch wat je werk is, Sander.
0: Ja.
4: Zeg het maar.
5: Vraag maar raak.
4: Nou, dan begin ik met vraag 1.
0: In het Fries, alsjeblieft.
4: In Fries. Doog je wol?
5: Ja.
4: Oké, okay, dat was vraag 1.
5: Nou.
0: Was dat vraag 1?
4: Ja, ik hoor de evaluatie alweer. Als je vraag stelt is, nee. Ik doe daar even een Nederlandse vraag dan. Oké, Sander. Bevrijdingsdag. Is dat volgens jouw CAO een officiële vrijdag vandaag?
5: Nee.
0: Zijn we daar iets mee weer opgeschoten?
4: Ja, geen leraar.
0: Geen
4: leraar, geen ambtenaar.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Want dat, voor ambtenaren en leraren is officiële vrijdag.
1: Ja, en rechtszaken zijn er vandaag.
0: Ja. Zijn ook niet.
4: Nee, we kunnen een grote hap kunnen we uitsluiten.
0: Oh, oké. Heel goed. Nou, gelukkig hebben we nog 6 vragen over. De beroepentest gaan we zo dadelijk spelen over 4 minuutjes. Hier

0: niet over mijn Sander, want die speelt iedere dag de beroepen test natuurlijk. Nee, hoofdpersoon Sander, Joe-luisteraar uit Born-Berchem in Friesland, 36 jaar. Sander, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, we hebben 7 vragen om samen met onze luisteraars achter jouw beroep te komen. 1 vraag is al gesteld, namelijk is Bevrijdingsdag volgens jouw CAO een officiële vrijdag? Het antwoord is...
1: Nee,
0: het antwoord is nee. 6 vragen over, we gaan naar de tweede.
2: De volgende vraag. Wat binnendien werkt hier?
1: Ik begin vaak om zo'n oren.
2: Ja.
1: En we eindigen vaak om een oren of jouw.
0: Nee, maar jongens.
3: Even hier mee op, zo kunnen we het niet volgen.
0: Ik vind het heel leuk. Ik denk dat jij hebt gevraagd wat zijn je werktijden.
2: Ja, heel goed, Koen.
0: Hij begint vaak om 7 uur en je eindigt om 4 uur?
1: Ja, om 4 uur.
0: 7 tot 4, oké. Okay. Zullen we de rest van de vragen gewoon in het Nederlands? Ik weet dat je dit helemaal hebt voorbereid, Sander. Hij heeft gewoon helemaal geen zin in.
2: Ah, gewoon een volgende vraag. Rukia Gaiten? Nee, Koen is...
0: Ja, je hebt een vraag gesteld.
2: Ja, maar de vraag was ruik je geiten?
0: Oké. Okay. Ik ben er helemaal uit. Bevrijdingsdag is geen officiële vrije dag... en je werktijden zijn van 7 tot 4. Oké. Okay. Zou jij, Sander, jouw werktenue willen omschrijven aan ons? Wat trek je aan op een werkdag? En hoe ziet het eruit?
1: Nou, vandaag heb ik een werkschoen aan. Ik heb een korte broek aan. En voor vandaag een polo.
0: Oké. Okay.
2: Wat heb jij het meeste in je hand tijdens je werk?
1: Oeh, ik denk toch dat dat het potlood is.
2: Oh.
0: Wat is het materiaal waar jij het meeste mee werkt, Sander?
1: Hout.
0: Hout, hè? Ja,
2: ja.
0: Vermoeden had ik ook al een beetje.
2: Ja.
0: Ik heb nog 2 vragen.
2: Timmer jij aan de weg?
1: aan de weg? Nee, niet aan de weg.
2: Ja, we hebben wel een idee, hè?
1: Het is een moeilijke, hè?
0: Ja. Gebruik je ook vaak een rolmaat?
1: Die is denk ik nummer 2.
0: Ja, dat waren de 7 vragen.
1: Ja, dit is een hele moeilijke, hè?
0: We kunnen natuurlijk ook gewoon vragen of je timmerman bent.
1: Zou je kunnen vragen.
0: Ben jij timmerman?
1: Dat klopt.
0: Ja! Nou, gisteren was hij makkelijk, vandaag was hij ook...
2: Ook makkelijk, ja, maar we stellen ook goede vragen, hè, in het Fries.
0: Ja,
1: dat is het.
0: Ruik je geiten.
1: Ja. Probeer het nog cryptisch te houden, maar nee.
2: Weet je wat timmerman in het Fries is, Koen?
0: Nee.
2: Timmerman.
0: Is dat gewoon timmerman? Ja.
2: Hey, maar wel een prachtig beroep, hè. Ik vind timmerman van alle... Ja, ik wil niemand tekort doen, maar je hebt natuurlijk in de bouw... Hè, zoveel soorten werk, maar timmerman vind ik altijd gewoon een soort van... De finishing touch, ik vind het zo echt
0: ik
2: gewoon
0: ook.
2: Mooi. Gewoon, ja.
0: Nou, ik ben ook altijd gewoon jaloers, want ik heb 2 linkerhanden. Ik ben gewoon, en dan zie ik die gasten, het zijn vaak gasten, soms ook vrouwen natuurlijk.
2: Nee, je hebt 2 rechterhanden.
0: En die, heb ik 2 rechterhanden?
2: Ja, je bent links. Jij hebt dan 2 rechterhanden. Ja.
0: Maar dan zie ik ze gewoon zo gaan, pap, pap, pak, tak, tak, tak. En dat komt dan precies uit, dan denk ik, ja, wat is het? Het is echt een vak.
2: Ja, het is echt een vak.
0: Echt fantastisch.
2: Ja.
0: Sander, kan je alles maken als ik zeg, ik heb even een kassie nodig, iets op maat? Mag ik jou dan bellen?
1: Ja, ik kan op zich alles wel. Maar ja, tegenwoordig is er zo ontzettend veel werk in de bouw... Dat je ook wel een beetje selectief mag zijn in wat je wil gaan.
2: Kortom, hij wil geld zien.
0: Ja. Nee. Oh ja, maar jij kan wel lekker een factuur schrijven nu tegenwoordig, hè?
1: Ja, weet ik niet. Ik weet niet. Ik doe het niet anders.
2: Nee, daarom heeft hij altijd zijn nummer 1 potlood. Ja. Voor de facturen.
0: Sander, we vonden het hartstikke leuk dat jij meedeed aan de beroepentest. Ik moet ook nog even zeggen dat Joey en Jorin en Hardy en Charles en Boris... en vele anderen ook in de app van Joe, die hadden allemaal hetzelfde. Die hadden allemaal het idee dat jij timmerman was. Hè? Dat is het goede antwoord. Fijne dag vandaag.
1: Mooi zo, dankjewel. En jullie een fijne uitzending.
0: Moeten we nog even de afscheid nemen in het Fries?
2: Ja. Dikke tuut.
1: Otjen.
2: Otjen.

0: Mister. Kiri, hoor je in de Koen en Sanne Show. Vandaag 5 mei. Het leuke is dat dit jaar de Josti Band een van de ambassadeurs van de vrijheid is. En 3 weken geleden, Mart, ik weet niet of je het nog kan herinneren.
1: Ja,
0: jij had nieuws over de Josti Band. We gaan even terug naar 14 april.
1: En elke artiest heeft tegenwoordig een merchandise, t-shirts, sleutelhangers en ga zo maar door. Ook de Josti Band is om. Ze verkopen nu de Josti sok.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
2: Zal ik een paartjes bestellen?
0: Ja, wil ik dat doen?
2: Ja, ook Mart.
1: Maatje 44. Ze hebben dus ook al bandana's, mutsen en zonnebrillen. Wisten jullie dat?
0: Oh!
1: Ja, ze hebben
0: al. Wil jij er een bandanaatje bij bestellen, ja. Sander? Voor Mart?
2: Ik heb... Nou, het duurde lang voordat dat kwam. Ik heb zelfs een mailtje. Ik kan een van de weinige mensen die kan zeggen dat hij ruzie heeft gehad met de Josti Band. Maar ze kwamen niet over de brug. Maar kijk, ik heb voor jullie bio-katoen Josti sokken.
0: Hey!
2: Eentje voor Koen, eentje voor Mart.
0: Thanks.
2: En eentje voor de grote baas zelf.
1: Wat zijn ze mooi, hè?
0: Ik vind ze mooi.
1: Ja.
0: De vrijheid om te
2: zijn wie je bent.
0: Met een hartje en een...
2: Ja.
0: Een driekleur van een oude.
2: Wij komen op voor vrijheid om te zijn wie je bent. Maar goed, je hoort het in het fragment al. Koen zei nog iets. Kun je voor Mart ook een bandanaatje bestellen?
1: Nee. Oh god.
2: Kijk Mart.
1: Is het echt gelukt?
2: Een echte Josti Band bandana. Ik zal hem even aan je toe komen geven.
1: Is die lelijk.
0: Nou lelijk. Ik denk dat hij je beeldig staat, Mart.
1: Denk je dat? Het is een blauwe lap. Met een... blauw logo van de Josti Band.
2: Ik weet niet hoe te knopen, maar ik
1: heb er een bandana op.
0: Mart, ik krijg allemaal de hele redactie van social media... wil dat jij hem echt eventjes nu omknoopt.
2: Dat jij de komende 3 uur...
1: Hoe werkt dat? Hoe doe je een bandana op?
2: Als de komende 3 uur als een soort van Josti Jack Sparrow. Gewoon... Ja, goed,
1: is dit
2: Mart.
1: Genoeg?
2: Ja.
0: Oh, mensen, check de beelden. Die komen natuurlijk allemaal online.
2: Ik zie een imago uit het raam vliegen.
1: Nou, bedankt, hè.

0: Earth, Wind & Fire. Niet te verwarren natuurlijk met Earth and Fire, want dat was een heel ander bandje.
1: Dat was een heel ander bandje, ja.
0: Journey Kaagman.
1: Ja.
0: A Fantasy was dat.
1: Met de band Journey, want dat was weer een ander bandje.
0: Dat was weer een ander bandje, jazeker. Bijna 7 uur, Mart Grol, wat heb je straks in het nieuws?
2: Het bevrijdingsvuur is onderweg door het hele land en op wc's op Schiphol is iets bijzonders gevonden.
0: Oef. Wat het is, hoor je straks over in een paar minuten. En wat je ook hoort is één liedje in zijn geheel een grote Joe-hit. Maar nu alvast één noot. Kijk of je weet welke hit dit is. Sander.
1: Ja, dit vind ik een ongelooflijk onderschat, maar bovenal heel goed liedje. Dit is denk ik You Win Again van de Bee Gees.
0: En dat is goed.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Dit is jouw... En de bevrijdingsdagochtendshow met het nieuws van 7. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Het vuur brandt. Het bevrijdingsvuur in Wageningen, de stad waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. Hardlopers brengen het nu het hele land door, zoals deze man. En hij vertelt bij Hart van Nederland wat dat voor hem betekent.
20: Dat je van hier naar heerlijk kunt lopen zonder dat er iemand je tegenhoudt. Vrijheid gewoon. Dat ik vrij kan zijn om te bewegen.
2: Dat vuur gaat onder meer naar de bevrijdingsfestivals die vandaag zijn. Dodenherdenking verliep over het algemeen rustig. In Amsterdam zijn wel 13 mensen opgepakt vanwege protest of geschreeuw. Maar de meeste zijn volgens hun advocaat weer vrij. Er zijn waarschijnlijk 7 gevallen van het Hanta-virus op het Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië. Naast 3 doden en een patiënt op de IC hebben 3 andere mensen aan boord lichte klachten, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn nu nog bijna 150 mensen aan boord. Deze man onder meer, die iedereen op het hart drukt in een filmpje op social media, dat er mensen schuil gaan achter dit verhaal.
1: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families. With lives. With people waiting for us at home.
2: Ja, emotionele tijden voor hem en de andere passagiers dus. Ons land wil verschillende opvarenden evacueren, maar heeft nog geen toestemming daarvoor. Er lijkt een vechtpauze aan te komen in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky zegt dat komende nacht een staakt het vuren in moet gaan. Een einddatum wordt niet genoemd. Rusland kwam zelf eerder met een wapenstilstand vrijdag en zaterdag, als zowel Rusland als Oekraïne de Tweede Wereldoorlog herdenken. En Oekraïne wil dat het eerder begint. En een tropische vondst op Schiphol. In een wc-hokje zijn levende boomgifkikkers gevonden bij de vertrekhal op dat vliegveld. Ze zaten in een bakje en die dieren komen normaal voor in de jungle. De douane denkt dat iemand die kikkers in ons land illegaal heeft gekocht, maar dat het op het gebied van smokkelen iets te heet onder de voeten werd. Het weer van Weerplaza. Een dag met 2 gezichten. In het zuidoosten grijs, wat regen en 12 graden. In het noordwesten wat warmer en veel zon.
21: Dankjewel, Mart.
22: Verkeersinformatie is er toch ook wel op deze bevrijdingsdag. Eigenlijk een paar korte vertragingen. En 1 lange op de A27, namelijk Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam vielen inmiddels opgelopen tot de 7 kilometer en 3 kwartier extra reistijd. Ja, nou ben ik 29 april jarig geweest.
21: Ja.
22: Ja, ben ik 46 jaar geworden.
2: Nog gefeliciteerd.
21: Gefeliciteerd, leuk.
22: Dankjewel, jongens, dankjewel. Maar dat viel in onze vakantie.
21: Ja.
22: Ja. En nu is mijn vraag, en die is de vraag eigenlijk voornamelijk even aan de luisteraars van Joe. Als je dan vervolgens weer op je werk komt, dat was in ons geval gisteren weer, 3 mei, ja, dan ben je dagen verder, dan ben je eigenlijk alweer vergeten dat je jarig bent geweest. Moet je dan, of wordt eigenlijk dan nog van je verwacht, dat je trakteert op je werk? Laat ik het zo zeggen, Sander. Gisteren gebeurde er iets heel raars in deze uitzending. Een hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show, terwijl ik Sander hier door de studio zie. Wat ben je aan het doen?
21: Nou, ik zoek alvast bordjes en een beetje vorkjes voor de tractatie zometeen. Ja, ja, dat zie ik nog niet staan, maar het zal waarschijnlijk in de keuken staan en in de koelkast.
22: Ja. Ja, kijk, ik dacht, het is, jongens, het is allemaal weer vergeten. Niemand denkt eraan. Het waait wel over.
2: Wel de trek.
22: Maar daar denk je een beetje anders over.
21: Nou, kijk, op het moment dat jij gewoon hier binnenkomt op maandagochtend en gewoon als een grote kerel van 2 meter die alle felicitaties en gelukwensen tot je neemt, cadeautjes ontvangt, vind ik dat er wel wat tegenover kan staan.
23: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
22: Ik ben even benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Laat het weten natuurlijk. Mag in de gratis app van Joe. Goedemorgen. Ciao.

0: feest om je radio aan te zetten. En wakker te worden met de Bee Gees en You Win Again.
1: Joehoe, de Bee Gees. Wat een supermooi begin op deze bevrijdingsdag.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. Ja. De Koen en Sander Show.
0: Marion in de app van Joe is ook blij met de Bee Gees.
4: Ja, gek verband om You Win Again te linken aan bevrijdingsdag.
0: Ja.
4: Ging niet op voor de Duitsers?
0: Nee, die niet, nee. Dinsdag 5 mei, ja, wij vieren de vrijheid vandaag. En ja, ik weet niet hoe ik bij jou zit, Sander, maar ja... Ik voel toch wel met alle ontwikkelingen in de wereld... dat het toch belangrijk is dat we er weer echt goed bij stilstaan.
4: Absoluut. Vrijheid is zeker in deze tijden absoluut niet vanzelfsprekend. Of het nou fysieke of maatschappelijke of landelijke... of misschien ook wel fysieke vrijheid is. Ja. Ja, het komt gewoon natuurlijk niet. Daar word je ook, als je naarmate je ouder wordt, je steeds meer bewust van. Dat vrijheid wel je recht is, maar niet vanzelfsprekend.
0: Ambassadeur van de vrijheid is de Josti Band dit jaar. En die gaan, dat wordt echt een super spannende dag voor ze. Ze gaan daadwerkelijk de helikopter in.
4: Ja,
0: en het land door.
4: Ze mogen ook zelf vliegen, heb ik begrepen.
0: Nou, dat denk ik niet. Dat lijkt me sowieso niet verstandig. Dat moeten de professionals doen van de Defensie. Andere ambassadeurs zijn DJ La Fuente, Karsu en ook Rolf Sanchez. Wij gaan over een half uurtje bellen met Evelien. Evelien is van de Josti Band.
4: Ja, ze zit er heel lang bij ook. En ze is toetseniste sinds de jaren 80. Dus een van de gezichten van de Josti Band.
0: Ja, leuk. Ja. Dat allemaal straks over een half uurtje. Maar eerst even terug naar gisteren. Ik moet eerlijk toegeven, jongens. Ik zat met een schuldgevoel in de auto onderweg naar huis... toen wij gisteren de Koen en Sander Show hadden gemaakt. Want wat is het geval? Ik ben jarig geweest, dat was 29 april. En ik dacht, nou ja, goed, daar hoeven wij dan niet... op 3 mei, maandag na de vakantie, op terug te komen.
4: Ja.
0: En dan is dat niet omdat ik dan te knieperig ben om een tractatie te verzorgen. Maar als ik een tractatie verzorg, dan betekent het ook meteen dat ik een soort dat jullie dan misschien een klein cadeautje moeten geven.
4: Ja.
0: Ik denk, ja, dat vind ik allemaal ongemakkelijk, dat doe ik niet. En toen bleek dat jullie voor mij behoorlijk hadden uitgepakt.
4: Ja, dat is precies andersom eigenlijk.
0: Ik had geen tractatie.
4: Nou, en natuurlijk met oud en nieuw nieuwjaar. Je mag tot en met 6 januari, 3 koningen, mag je nog de beste wensen doen. Dus jij valt nog binnen de window van 6 dagen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En ik heb ook gevraagd van, maar wat is gebruikelijk? Hoe doen onze luisteraars dat bijvoorbeeld?
4: Ja, goede vraag.
0: Nou, er komt van alles binnen in de app van Joe. Nou, Jeroen die zegt dat ik een knieperd ben. Want die zegt, ja, natuurlijk moet je tracteren. Dat vindt Shirley ook. Het leven vieren. En daar hoort op een verjaardag een stuk fly bij.
4: Nou,
0: dat zegt ze, want ze komt uit Maastricht.
4: Hoef ik niet per se fly, maar iets anders zou ik wel lekker vinden.
0: Dan zegt Sabina, goedemorgen Koen en Sander. Bij ons pakken ze iedereen die de maand jarig is. En dan delen we de kosten voor de tractatie.
4: Oh!
0: Huh? Ja, nou ja, dus iedereen die in de maand mei of in dit geval apriljarig is, die.
4: Ja.
0: Handig toch?
4: Ja, je mag mij een tikkie sturen zo. Ja.
0: Even kijken, dat zegt ook nog René. Die zegt: nee, natuurlijk niet. Je gaat toch niet achteraf tracteren. Maar daar is René wel de enige in, want eigenlijk vindt iedereen dat het gewoon moet.
4: Ja, oké. Okay. Ja, nee, er komt. Ja, Koen, ik heb slecht nieuws voor je. Er is een soort van meerderheid die vindt dat je toch wel moet tracteren. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen: niet tracteren, dan hadden ze maar op je verjaardag zelf naar je toe moeten komen. Dat heb ik geprobeerd, maar er ging geen vlucht en kreet aan meer.
0: Nou, jongens, ik heb iets bij me.
4: Oh!
0: Ja.
5: Wat een verrassing. Ja.
4: Ik heb wel zin in het biefjeworst.
0: Nou, jullie hebben gisteren natuurlijk, jij Mart, maar jij ook Sander, je wensen uitgesproken.
5: Ja.
0: Dus, jongens, ik ben

0: eigen doe, Sander. Ik zie die bakkers alweer van je.
1: Maar je hebt naar onze wensen geluisterd.
0: Ja.
1: Dat zei ik gisteren ook weer.
0: Je weet niet meer wat je hebt gezegd.
1: Ja, ik hoop een high-end escort.
0: Kijk eens wie er voor de deur staat. Hey, ik heb iets geregeld. Dat ga ik straks jullie geven. Eerst even wakker worden met Bon Jovi in de Coen en Sander Show. Hier is Always.

0: beste van. Samen met de Miami Sound Machine natuurlijk. Met de Rhythm is Gonna Get You hoor je bij Joe. Het is 7:50 op 5 mei. Terug naar 29 april, toen was ik jarig. Toen hadden wij vakantie. Inmiddels zijn we natuurlijk gisteren weer terug. Zijn we er gewoon iedere dag tussen 6 en 10 met de ochtendshow. Het werd eigenlijk niet gewaardeerd dat ik gisteren niet heb getrakteerd. Van alle luisteraars ook begrepen dat het toch echt wel de bedoeling is. Dus,
1: ja,
0: Sander.
1: Ik ga mijn jas er vastpakken. Mart, jij ook?
2: Ik ga met jou mee.
1: Want ik denk dat er een frietkraam voor de deur staat.
2: Het zal wel groot zijn.
1: Ja.
2: Oh, joh. Je hebt wel wat goed te maken, toch?
1: Ja. Ja. Ruik ik de barbecue lucht op?
0: Ja, ik heb iets. Gisteren hebben jullie ook meteen, want ja, zo bescheiden als jullie zijn, jullie wensen uitgesproken.
1: Ja.
0: Dat klonk zo. Wat zou je willen hebben, Sander?
1: Gewoon een lekkere bossenbol-achtig iets.
0: Een bossenbol-achtig
1: iets? Ja, zoiets. Gewoon veel slagroom.
0: Ik ga het regelen.
1: Of gewoon lekker een slagroompunt.
0: Slagroompunt.
2: Ik wil wel boterkoek.
0: Jij wil. Oh, oké. Okay, ja. Iedereen wat anders. Vond ik overigens verrassend, Mart, dat jij met boterkoek.
2: Zo kwam. Lekker. Zo ja, lang geleden.
0: Boterkoek.
2: Ik denk, het komt van een goede bakker bij jou. Dus dan zal het ook wel goede boterkoek zijn.
0: Ho.
2: Ben jij naar de supermarkt gegaan?
0: Bij het weggaan. Ik liep gisteren, toen zei Mart ook nog, ja, maar wel een beetje een knappe boterkoek, hè? Niet eentje van de supermarkt.
1: Nee, Mart heeft helemaal gelijk.
2: Ja, het moet een goede koek zijn.
0: Laat ik beginnen met de belangrijkste mensen van dit programma. Dat zijn onze redactieleden en de mensen achter de schermen.
1: Dus die zijn er ook.
0: Dus ik heb meegenomen, dit is echt een specialiteit bij mij uit het dorp. Dit is een aardbeiensloft, die is echt om je vingers bij op te vreten zo lekker.
2: Van de Jumbo of wat?
0: Dit is van Tops Edelgebak.
2: Oh, okay, ja.
1: Oh ja.
0: Edelgebak is dit.
1: Okay. Zo, dat is gratis dus.
0: Nee, ik heb hier gewoon voor betaald. Heb ik hier ook nog een hele lekkere chocolade schuimtaart. Dan heb ik hier ook nog een doos met soesjes. Dat is allemaal voor de mensen achter de schermen.
1: Japanse soesjes.
0: En dan heb ik hier voor jou, Sander, een doosje. Oh. Alsjeblieft. En voor Mart, sorry dat het prijsje er nog op zit.
2: Oh, wauw.
0: Een boterkoek.
2: Zo.
0: Alsjeblieft, jongens.
2: Wat lief.
1: Oh. Nou, die ga ik lekker in de vriezer leggen en zo na de zomer eten. Nee, lekker. Ik heb een bossenbol.
0: Je hebt een bossenbol.
1: Ga ik even heel lekker kanen.
2: Geweldig. Even proberen, hoor.
0: Nou, zijn jullie er blij mee, jongens?
2: Heel dank blij, je wel. Dankjewel. Ben je een stukje?
0: Nee, ja, boterkoek vind ik wel echt heftig om 7:30.
2: Oké. Okay,
0: nou. Ja, gaat het gewoon echt eten nu ook?
2: Even proberen, ja.
1: Ja.
0: Oh, het gaat ook. Hij heeft al de eerste hap genomen.
1: En?
2: Lekker bros.
1: Lekker, Robert.
0: Lekker bros. Nou jongens, we gaan even aan de tractatie.
1: Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.
0: Ja, lief jongens.
2: Heel lekker. Heel lief.

0: Let your love flow.
1: Ja, en als je naar een van de desbetreffende bevrijdingspoppen gaat, pops, bevrijdingpops,
2: festivals,
1: festivals gaat, let de alcohol ook flow. Toch, pilsje erbij. Ja. Kijken naar een van de beentjes, altijd leuk.
0: Gewoon genieten. Ja. Genieten van deze mooie en belangrijke dag. Straks het nieuws van 19:30 krijg je van Mart Gol.
3: Goedemorgen met erin ook meer over Bevrijdingsdag. Je hoort zo wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. En ook nieuws hierover.
4: Buurman, wat doet u nu?
3: Ja, gedoe over deze flodderscène.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: Leg bij de verfzaak.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Amster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
5: Play.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Even over laat.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.

0: vertragingen op de weg. Een paar zijn er ietsjes langer. Bijvoorbeeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Een ongeluk geweest daar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Een half uur vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Klaverbolder. 20 minuten extra. Dit is jou. Het is 19:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. Ja, Bevrijdingsdag is bezig. Er worden vrijheidsmaaltijden gegeten vandaag. En door het hele land gaat het bevrijdingsvuur nu rond. Hardlopers die hebben het in Wageningen opgehaald om middernacht. Onder meer deze veteraan van 105 jaar oud was erbij. En hij vertelt waarom dat vuur volgens hem belangrijk is.
2: Om de mensen onder aandacht te brengen dat de bevrijding niet automatisch is gekomen. Maar de bevrijding heeft een heleboel offers gevraagd.
1: Ja, bevrijding heeft offers gekost, zegt hij. Het vuur gaat nu onder meer naar de bevrijdingsfestivals die vanaf vanmiddag zijn. Met onder andere DJ La Fuente en de Josti Band. Ja. Als ambassadeurs die met de helikopter van provincie naar provincie gaan.
0: Ja, wij bellen straks met Evelien over een minuutje of 10. Evelien van de Josti Band.
1: Leuk. Dan een explosie in een vuurwerkfabriek in China. Dat is minder leuk nieuws. Ruim 20 mensen zijn namelijk omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen. De oorzaak daar wordt onderzocht. Ook een explosie in Colombia. Daar zitten 14 mijnwerkers vast. Er is een ontploffing geweest in de kolenmijn waar ze zijn. Alleen een paar mensen wisten daar te ontsnappen, maar het is niet bekend hoe iedereen eraan toe is. Dan wordt het steeds grimmiger in de supermarkt. Steeds meer agressie en geweld tegen personeel, schrijft het AD vanmorgen. Ook Albert Heijn start nu met bodycams. Beveiligers die krijgen in een paar winkels zo'n bodycam als proef. En als het werkt, wordt het verder uitgerold. Ook supermarkt Dirk heeft bodycams, maar daar dragen verschillende medewerkers ze.
0: Ja, dit, ja. Ja, dan flapperen mijn oren bij het horen van dit nieuws. Bodycams, dan denk je toch aan zware misdaad. Ja. Dan denk je aan de politieagenten die een huis een deur intrappen. Maar in de supermarkt?
3: Ja, het heeft misschien preventieve werking dan, denk ik dan maar. Maar het is inderdaad...
0: Ja, maar ja, joh.
3: Ik kom toch, denk ik, nog 2 keer per dag in de supermarkt. Ik woon er ongeveer naast. Ja, de mensen die hebben, het is wel echt agressief aan het worden.
0: Maar ik maak dat nooit mee in een supermarkt. Waarom zou je agressief...
3: Omdat ze van... Er zijn mensen een tas aan het inpakken, dan krijgen ze een steekproef. En dan
0: moeten
3: er 12 producten. Ja, dat geduld hebben we gewoon niet meer. En dan worden mensen toch in één keer... We worden gewoon boos. We slaan stappen over in het proces van boos worden. Irritatie is er niet meer. Geagiteerdheid is er niet. Het is gewoon van 0 naar 100 in 2 seconden.
1: Ja. Of als die flessenautomaat kapot is, ben je met je hele zak met lege flessen.
0: Ja, maar dan ga je toch niet agressief worden?
1: Nee. Dat zou ik ook niet doen, maar dit ben je wel geïrriteerd. En misschien dat op een gegeven moment ontvlamt als je een rotdag hebt. Ja, ja, geen idee hoor. Maar...
3: En datzelfde geldt natuurlijk in het verkeer of in het OV. Ja. Of ja, wat is gewoon... Wat...
0: Hij heeft een kort lontje, dat is waar.
3: Ah, en hele lange tenen.
1: Dan de SGP in Barneveld. Die partij maakt zich zorgen over de Flodder Musical. Die is volgend jaar te zien in een groot theater daar op de Bible Belt. Gaat over deze beroemde scène onder meer met dochter Kees... die het intiem heeft met de buurman.
4: Buurman, wat doet u nu?
1: Ja, oeh, die beroemde zin.
3: Meteen weer warm.
0: Zo, dat was wat, hè, jongens?
3: Oh.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, van genoten vroeger.
3: Ik denk dat er geen scène is die ik zo vaak heb teruggekeken... en ook weer zo snel heb kunnen uitzetten.
1: Vorige week spraken we nog de producent van de Flodder-voorstelling... Gert Verhulste hier in de ochtendshow... En hij zei al dat dit stuk over die buurman ook zeker te zien gaat zijn in de voorstelling.
5: De musical zonder die zin over Flodder, dat zou niet kunnen, want zo simpel is.
1: Ja, volgens Gert hoort het erbij. De SGP in Barneveld is alleen bang, volgens de Telegraaf, dat er ongepaste zaken te zien zijn natuurlijk. Ja, die zitten natuurlijk net anders in met hun christelijke achtergrond.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, diepe zucht, lang nadenken.
3: Ik denk op de Bijbelbelt dat ze er wel pap van lusten.
0: Wat zeg jij nou?
3: Nou, dat toch?
0: Jij zegt dat ze pap lust op de Bijbelbelt.
3: Nou, ook dat inderdaad.
1: Ja. Grote gezinnen bedoel je. Zo, mijn stem slaat ervan over.
3: Nou, eigenlijk, ik denk dat... Er is natuurlijk heel veel verkapt...
0: Kijk uit wat je nu gaat zeggen.
3: Eigenlijk wordt de zin helemaal daar. Oh, buurman, wat doet u nu?
1: Een soort Zonnendaal.
3: Ja, precies, ja.
1: Oh ja. Punt?
0: Ja, of... Ja. Dit is een beetje het nieuws waar je op kon zitten wachten. Dat de SGP hier een probleem van gaat maken. Ja.
1: Die makers hebben wel gezegd, we gaan er rekening mee houden. Ze hebben deze voorstelling eerder in België neergezet. Daar werd veel in gescholden. Dat wordt in ons land minder gedaan. Ze gaan aan het kijken wat kunnen doen richting Barneveld. Maar de scène zal er sowieso in zijn, maar misschien een beetje gekuist.
3: Nou, ja.
1: Vind je dat jammer?
3: Ja, ik zit even te denken, kijk, het is zo heftig. Kijk, het was dat het Tatjana, dat het gewoon voor 12-jarigen in die tijd fantastisch. Maar goed, zo spannend verder was die scène toch
0: ik vond het wel
3: niet.
0: Spannend hoor.
3: Ja, maar waar het
0: als ik er nu aan denk, krijg ik het bijna weer. Ja, wat vond je dan spannend? De borsten?
1: Ja, natuurlijk. Je ziet gewoon blote borsten. Ja, dat ben je... Dat,

0: Dat ben je niet gewend.
1: En hij deed de garagedeur dicht en zijn broek open. Ja, en toen, ja. Maar goed, en nogmaals, ik denk dat ze op de Bijbelbelt ook wel van een goede auto houden, toch? Van een goede garagedeur.
2: Straks meer over deze heugelijke dag, bevrijdingsdag. En wij bellen straks met Evelien van de Jost

0: Red Red Wine. Op de kalender staat dinsdag 5 mei. Het is vandaag bevrijdingsdag. We vieren de vrijheid. En dat doen we natuurlijk ook met de ambassadeurs van de vrijheid. En dat is vandaag onder andere de Jostie-band.
1: Ja, hoe leuk is dat, zeg.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is leuk. Ja, en het spannende dag natuurlijk voor de Jostie-band. Want ze gaan daadwerkelijk ook het land door. Met helikopter, mogen ze straks. Dan hebben wij één iemand van de Jostie-band aan de lijn. Dat is Evelien. En Evelien zit al heel lang bij de Jostie-band. Maar jij hebt even iets georganiseerd voor Evelien.
1: Ja, het is natuurlijk, dit zijn een van de allergrootste artiesten van de Nederlandse bodem. En die vind ik, die moet ook met deze EK's de hele dag behandeld worden. En ook het welkom in het programma mag wel eventjes met respect en met wat showbiz.
0: Nou, daar gaat hij dan. Introduceer Evelien.
1: Het zijn bruggenbouwers, standvastige doordouwers, muzikale toeschouwers, humanitair getrouwers, drugschema, weinig tijd. Maar toch vandaag ambassadeur van de vrijheid. Ga haar vandaag allemaal zien. Dames en heren, van de Jostie-band is dit Evelien.
0: Hey! Goedemorgen, Evelien.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey Evelien, een spannende dag denk ik, hè, voor jullie vandaag.
2: Nee, dat valt wel mee. Je bent lekker opgestaan, lekker gedoucht. En dan ga je gewoon verder en niet denken wat je gaat doen op zo'n dag. Want dan word je helemaal gek in je hoofd.
0: Ja.
1: Oh ja, dat snap ik, ja. Maar hoe ziet jouw dag eruit, Evelien? Kun jij gewoon puur qua programma?
2: Nou, we zijn nu aan het ontbijt.
0: Ja.
2: En dan gaan we met z'n allen naar de pers. Die komt dan allemaal vragen stellen.
1: Ja.
2: En dan gaan we naar de helikopter met de bus naar de platform van de helikopter. En dan gaan we 4 mee, plus begeleiding. En de ander gaat met de spoedbus naar Vlissingen om de politie. Om de politie een beetje. En dan gaan we richting Reen. En als we daar aankomen, dan gaan we denk ik Simon Baan en Renier Sonneveld.
0: Ja, ja.
2: En als we dat gedaan, dan moeten we denk ik op onze plekken zitten. En dan gaan we spelen. En we hebben maar 40 minuten, dus u mag niks gek doen. Want we moeten echt die 40 minuten aanhouden.
1: Ja, en dat ga je dus 4 keer doen, hè? Want je gaat naar Wageningen, Zwolle en Groningen.
2: Ja, Groningen kan nog wat langer uitlopen, want dat is niet zo erg. Maar als je Vlissingen kan echt niet, want we moeten door.
1: Ja, je moet door. Maar Evelien, dat is wel ontzettend intensief van lange dag.
2: Ja, ja, je moet gewoon denken, we gaan ervoor. En dan vanavond in de bus, dan kan je lekker je ogen dicht doen. En als je onderweg bent, kan je ook je ogen nog dicht doen.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Dat is ook weer zo. Hey, en nou ben jij al lid van de Jostie-band, Evelien, sinds 1988.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is echt ontzettend lang, hè?
2: Ja, ik vind dat. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik vind het gewoon zo warm gevoel bij de Jostie-band. Elke woensdag komt met plezier. Iedereen eigen doen we het op woensdag gaan. Is voor iedereen. En dit is een uitzondering dat je dit mee mag maken.
0: Ja.
2: Maar de mensen die niet dat mee kunnen maken, hebben het allemaal wel gezien op de Jostie-band met Renier en Maan. En dat vind ik wel heel goed dat ze dat ook gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dat mensen die medeleven zijn, die dan ook mee kunnen genieten wat we gaan doen op de festival.
0: Hey, en nou speel jij keyboard en je zingt. De tweede stem, heb ik begrepen.
2: Ook zing niet, want ik kan niet zingen.
0: Oh.
1: Nou, tweede stem wel een beetje, toch?
2: Ja, nee, ook niet. Ik speel tweede stem.
1: Oh, je speelt tweede stem?
0: Oh.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik kan niet zingen. Nou, dan loopt iedereen weg.
0: Hey, wat gaan jullie spelen eigenlijk vandaag?
1: Ja.
2: We gaan beginnen met Terug in de Tijd.
1: Ja.
2: Oh. Dan gaan we 2 emmertjes water halen.
1: Ja.
2: Bloed, zweet en tranen komt na Terug in de Tijd. En dan 2 emmertjes water.
1: Ja,
2: en
1: dat bij zijn er 4 al.
2: En als we dat gedaan, dan gaan we Loco Loco van Renier Sonneveld.
1: Ja.
2: Dus dan gaan we het dak even losmaken, al die mensen.
0: Ja.
2: En dan gaan we Viva Viva. En dan gaan we Louise op. Dus we gaan heel veel. Maar ik heb nog een vraag. De mensen die sokken willen van de Jostie-band, je mag het zijn wie je bent, die kunnen bestellen via de site.
0: Nou, Evelien. Weet jij wat wij hier in onze handen hebben?
2: Sokken.
0: Ja. Wij hebben jullie sokken besteld.
1: Gekocht gewoon? Ja, absoluut. Voor het goede doel ook. En onze nieuwslezer Mart heeft zelfs een bandana ook.
0: Ik heb een bandana gekregen.
2: Oh, dat is leuk. Ja. En dat ga je over je haar doen? Of gewoon?
3: Ik doe hem over mijn hoofd. Ik ga lekker de straat op zo.
1: Ja.
2: Oh, leuk. Heb je ook sokken aan nu?
3: Ja, de sokken kan ik wel even aantrekken ook.
0: Ja. En Mart wilde weten of er ook boxershorts zijn van de Jostie-band.
2: Nee, die heb je niet. Die gaan we volgend jaar doen.
0: Oh, nee, nou, ik hou mij aan me vast. Ja.
1: Hey, en ga jij, want dus de helft gaat met een helikopter en de andere gaat met een spoedbus.
2: Ieder mag 2 keer in de helikopter en 2 keer in de bus.
1: Oh, en heb je ooit wel eens in een helikopter gezeten? Goed.
2: Nou, we hebben een rondvlucht gedaan in Den Helden. Dat was zo mooi.
1: Ja.
2: Dat was echt uniek. En al die knappe mannen die meegingen, die waren ook heel gaaf.
1: Ja. Nou, Evelien, het is fantastisch dat je dit doet. Ik hoop dat je vooral heel erg gaat genieten vandaag.
0: Ja.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik weet niet of je ook naar een festival gaat bij ons.
1: Nou, misschien dat ik even heen en weer ga naar Zwolle. Je weet het niet.
2: Ja, dat is leuk. Doe maar. Gezellig. Ja.
0: Komen nou, wij kijken.
1: Geniet ervan. Neem het allemaal lekker in je op. Geniet van de helikopter en maak er een onvergetelijke dag van.
2: Ja, dankjewel, Koen.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, dat was Sander.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Dankjewel, Evelien. Fijne dag.
1: Dag, Evelien.
0: Doei.
1: Doei. Doei.

0: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe met Sting. And if you love somebody, set them free.
1: De mop van Cato.
2: Cato, Doortje Lantega. Inmiddels 7,5 is mijn dochter. En is dol op moppen, is dol op raadsels ook. Ik denk dat het meer in de raadselhoek zit dan in de mophoek. Maar als het allemaal maar een beetje onder het mom van humor is, dan is ze al snel tevreden. En dan wil ze dat graag met een ieder delen.
0: Ik vrees dat we een raadseltje hebben klaargezet.
2: We gaan nu een raadseltje
0: kijken. Oh, leuk. Nou, ja. Cato, kom er maar in.
1: Wat kent de wereld en zegt miauw?
0: Wat kent de wereld en zegt miauw?
2: Ja.
3: Iets katterigs natuurlijk. Maar...
0: Kat, poes, kat, ook een katalig, katalig.
1: Een kat.

0: to be alive. En dan straks het nieuws van 8 uur, Mart.
1: Zeker op deze bevrijdingsdag de vraag, staat vrijheid onder druk? En ook nieuws over deze Joe-artiest.
2: Well, hey there, it's Dolly.
1: Dan gaat het wel goed met onze Dolly.
0: Dolly Parton?
1: Ja.
0: Ja, de laatste tijd steeds meer berichtjes over de gezondheid van Dolly.
3: Ja, ze is natuurlijk al op leeftijd ook.
0: Nou.
3: Hè, als ziet ze eruit als 43.
0: Ja, ze heeft wat nodig laten doen, inderdaad. Het nieuws over Dolly hoor je over een paar minuten. Wat je ook hoort is deze grote Joe-hit. Nu alvast één noot. Maar welke hit is dit?
3: Ja, nou, ik geef hem even aan Mart.
0: Oh, Mart.
1: Mag ik er twee? Dit is U2-erig, toch?
3: Ja, absoluut.
1: En dat nummer heet... Ja, dan moet je me even helpen. Ja, dit gaat heel lang duren hoor, als we hierop wachten.
3: Hoe noem je dat als in Amsterdam, de eerste zaterdag van augustus, al die
1: mannen... Pride.
3: Ja, ja, ja, natuurlijk.
1: Nou, samenkomen worden.
0: Knap hoor. Pride van U2, hoor je zo.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hé, hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
18: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
23: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Onlineveilingmeester.nl.
23: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Dit
0: is Joe. Hartelijk welkom bij de dinsdag van Joe. Het nieuws van 8 uur. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Vrijheid staat onder druk. 8 op de 10 van ons vinden dat, heeft een vandaag uitgezocht op deze bevrijdingsdag. Mensen zijn bezorgd over alle oorlogen in de wereld en de wereldleiders die aan het roer zijn. Bevrijdingsvuur brandt ondertussen in Wageningen. In die stad werd het einde van de Tweede Wereldoorlog in ons land vastgelegd. En hardlopers brengen dat vuur nu het hele land door, zoals deze man die bij de NOS vertelt waarom.
24: Wij lopen in vrijheid, maar dat is niet normaal. En dat vinden wij in Nederland heel normaal. Maar als je er goed over nadenkt, je ziet wat er gebeurt in de wereld momenteel. Ja, dan is dat best bijzonder dat we dit gewoon kunnen doen.
1: Dodenherdenking verliep trouwens zonder grote problemen. In Amsterdam wel 13 arrestaties vanwege protest of geschreeuw, maar de meeste zijn volgens hun advocaat weer vrij. Hulpdiensten hebben een drukke avond gehad. Los van het beveiligen van dodenherdenking waren verschillende steekpartijen, vooral in Noord-Holland. In Den Helder vielen 2 gewonden, zijn 3 mensen opgepakt, onder wie 1 van de gewonde mensen. In Zaandam ook een gewonde en ook een arrestatie na een steekpartij. En in Den Haag, daar werd ook gestoken, daar viel een gewonde en daar wordt nog gezocht naar een dader. De man die in de Duitse stad Leipzig met een auto inreed op mensen is een Duitser van 33. Hij zou in de war zijn geweest. Zeker 2 mensen kwamen om. Ook vielen volgens de burgemeester meerdere, soms ook ernstige gewonden. Justitie in Duitsland denkt aan opzet, maar heeft nog niet echt een motief gevonden. Het onderzoek is in volle gang. En countryster Dolly Parton heeft haar shows in Las Vegas geannuleerd. Zangeres van 80 had eerder al optredens uitgesteld. En ze zegt nu dat ze vanwege haar gezondheid meer tijd nodig heeft om weer op dat podium te kunnen staan. Ze heeft wel een medicijnen die aanslaan, vertelt ze in deze video op social media.
25: I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level.
1: Ja, een beetje geduld dus, vraagt Dolly. Ze kan duizelig worden namelijk nog en maakt zich zorgen over optreden op hoge hakken. Volgens haar dokters komt het uiteindelijk allemaal goed. Het weer van Weerplaza. Een tweedeling vandaag in het land. In het zuidoosten grijs, daar soms regen en 12 graden. In het noordwesten zonnig en een paar graden warmer.
0: Mart, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Er is vrij weinig te melden natuurlijk. Veel mensen die genieten van de bevrijdingsdag. Toch een paar vertragingen. Het zijn er 5 in totaal. Met een langere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is een ongeluk geweest tussen het Rotterpolderplein en Vels. Op dit moment 35 minuten extra. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk Noord. 25 minuten.
26: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, Sander.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, daar zijn we weer, de Koen en Sander Show, dinsdag. Het is, ja, vandaag 5 mei. Ja. Gewoon even een vraagje, Sander. Ga je nog soep eten vandaag?
3: Nee. Jij wel?
0: Ja, natuurlijk.
3: Wat voor soep?
0: Vrijheidssoep.
3: Oh. Heb je gebloot?
0: Nee. Nee, heel veel mensen weten niet van het bestaan. Wist jij dat, Mart?
1: Ik wist dat het was met maaltijden en zo, maar soep had ik nog niet van gehoord.
0: Vrijheidssoep. En Jannie van Heijden, natuurlijk van Heel Holland Bakt, heeft de vrijheidssoep bedacht.
3: Oh.
0: Je hoort haar straks in de show.

0: Ach, nou, dat gaat zeker als wij deze dame mogen introduceren. Zij is niet alleen het geweten, maar ook de smaak van Nederland, dames en heren. Jannie van der Heijden.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jannie.
1: Goedemorgen, hallo, ja.
0: Ja, Jannie, ja, voordat we naar de vrijheidssoep gaan... Hebben wij een andere kwestie rondom zoetigheid en eten. Nou, daar zijn we aan het juiste adres.
1: Dat is helemaal voor mij, ja.
0: Koen was vorige week jarig.
2: Ja.
0: Die heeft een mooie leeftijd van 54 gehaald.
2: Nee, 46.
0: Maar dat viel midden in de vakantie. Dus gisteren kwam die hier op het werk. En we hadden cadeautjes en bossen bloemen. En heel leuk, echt van die sketches voor me gekocht. En dat soort dingen. Maar heel ondankbaar. Hij dacht, ja, het was mooi in de vakantie. Dus ik hoef niet te trakteren. Nou, ben jij natuurlijk iemand die alles weet van zoetigheid en taart en gebak. Tot wanneer hoor je te trakteren op je werk? Na je verjaardag? Nee,
1: ik denk dat het open is of je dat wel of niet doet. Ik vind het enig, dus ik vind als je het leven kan vieren, moet je het ook vieren. En dan het liefst met vlag en wimpel en taart.
0: Ja.
1: Maar als jij cadeautjes krijgt, vind ik wel dat je ook... Ja, dan moet je ook wel even een paar taartjes halen, toch?
0: Ja, jij zet mij... Dankjewel, Jannie, voor het gesprek. Tot de volgende keer, hè?
2: Ja, maar jij zet mij nu... Kijk, ik doe niks liever... Luister, ik doe niks liever dan taart eten en trakteren. Maar ik dacht als volgt, Jannie, ik kom hier op werk. Ik pak helemaal uit met taart. En dan denken die lieve collega's van me... Oh shit, dan moet ik ook nog... Een cadeautje regelen.
1: Oh,
2: dus het was uit een soort bescheidenheid dat ik dan denk... jongens, we hoeven niet stil te staan bij mijn verjaardag. Niet wetende dat ik hier gisteren zou komen. Dat er daadwerkelijk cadeautjes voor me waren. Dus vandaag heb ik alsnog... Sander heeft poedersuiker nog om zijn neus.
0: Volgens deze redenatie ga ik nooit dood. Want anders verplicht ik anderen met kransen te komen.
2: Nee. Ik heb een inschattingsfoutje gemaakt.
0: Ja, maar goed. Vandaag heeft hij getrakteerd.
1: Maar het is helemaal goed gemaakt.
0: Ja, het is goed gemaakt. Hij heeft zijn cadeautjes gekregen. Hij heeft zijn kerstjes lekker aan.
2: Jannie, het is
0: boterkoek. Alleen het enige is, Koen, je hebt nu getrakteerd voor ons. Nu roert de rest van het bedrijf zich. Wanneer je in de pantry wat M&M's gaat neerzetten... voor de rest van het bedrijf.
2: Is voor jou
0: natuurlijk
2: ook nooit goed, hè?
0: Ja, voor mij wel. Maar voor alle 88 andere medewerkers van deze persgroep.
2: Jannie.
1: Ja.
2: Het is vandaag bevrijdingsdag. En ik wist het echt niet, maar elk jaar is er dus ook een vrijheidssoep.
1: Ja, sinds 7 jaar wordt dat nu gedaan. En ik mocht hem dit jaar bedenken en ontwikkelen. Ja.
2: Nou, ik hoop dat hij lekkerder is dan vorig jaar. Want ik krijg namelijk een appje van Daan die zegt... die vrijheidssoep is niet te eten. Vorig jaar gehad tijdens de langdurige inzet van de brandweer... maar iedereen heeft hem weggegooid.
1: Nou, ik ga niet zeggen wie hem vorig jaar gemaakt heeft. Oh, dat weet ik wel, maar dat vind ik dan niet aardig.
2: We zoeken het even
1: maar
2: op.
1: Ik heb wel gehoord dat deze zeer gewaardeerd wordt.
2: Die van jou is gewoon lekkerder.
1: Ik heb er ook een hele gedachte achter. Hè? Want ik dacht, ik kan nou wel een soep ontwikkelen... maar het moet iets meer zijn dan dat. Dus het is een witte soep waar je eigen kleur en smaak aan kan geven.
2: Wow.
1: Dus de basis is... Ja, als zeg maar een witte vlag, de witte vrijheidsduif.
0: Ja.
1: En of jij hem nou met crispy chili olie wil maken... en nootjes en koriander, of je wil hem met pesto maken.
2: Ja.
1: Het mag allemaal. En dat is eigenlijk net als wat ik vind. Je hebt de vrijheid om je eigen keuzes te maken... en ga met elkaar in gesprek waarom je iets doet.
0: Ja.
1: Dus dat is mijn gedachte erachter.
0: Dus je hebt eigenlijk zeg maar een basissoep gemaakt waarop men kan variëren.
1: Ja, maar precies. Dan kan je dus helemaal naar je eigen smaak. Wil je hem pittig, wil je hem zacht?
0: Leuk.
1: Dus,
0: het is een witte soep. Ja. En als je hem lang laat staan, wordt hij vanzelf oranje.
1: Of blauw.
0: Of blauw. Of rood, maar dan moet je hem weggooien. Nou, we weten inmiddels wie de soep van vorig jaar gemaakt heeft.
2: Nee,
0: dat,
2: maar
0: dat gaan we niet zeggen, anders wordt de vader boos.
1: Nee.
2: Nou, kijk, luister. We gaan het zeggen als jij hebt opgehangen, want dat zou een beetje onaardig zijn natuurlijk. Maar het is van vorig jaar was het minestrone met boerenkool en witte bonen.
0: Oh ja.
1: Ja, en ik vind dat je een smaak moet creëren die bij iedereen goed valt.
2: Ja, deze valt bij iedereen niet goed.
0: Nee. Heb je net hongerwinter gehad, krijg je dit.
2: Nee, maar hoe kunnen we als nu luisteraars die denken... nou, ik wil die soep van Jannie wel proberen. Hoe komen we daar dan aan?
0: Ja, goede vraag.
1: Je kunt aanschuiven bij heel veel vrijheidsmaaltijden.
2: Ja.
1: Dat kun je opzoeken bij het comité 4 en 5 mei. En het recept is ook te downloaden. geworden. Kun je ook op de site vinden. Oh. Dus dan kun je hem zelf ook maken. Ja. Maar schuif vooral aan op plekken. En het is echt door het hele land heen. Ja. Waar de soep geserveerd wordt.
0: Ja. Ja. Sowieso is dat toch blijft een ondergewaardeerd kindje, soep. Soep is altijd goed en lekker.
1: Het is echt fantastisch. Comfortfood, toch?
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Ja, een goede soep, jongens. Heerlijk.
0: Ze zouden een keer een goede soep van tomaten moeten maken. Die bestaat nog niet, hè?
2: Mijn vader maakt altijd tomatensoep met appelsap erin.
1: Huh? Met appelsap? Ja. Oh, echt?
2: Ja, dat is lekker.
1: Dat kan. Dat is vast lekker.
2: Ja, ja precies. Ja.
0: Ja, ik denk, je maakt een grap. Nee. Appelsap.
2: Is echt, ja, heerlijk.
0: Lekker, nou, dat heb je wat geleerd.
2: Neem ik morgen voor je mee. Ja. Hé, Jarny, dankjewel. We gaan ophangen. Dan gaan wij even aan onze luisteraars vertellen... Van

0: minestrone.
1: Nou, die gaan, dat gaan we zo vertellen.
0: Oh!
1: Denk maar aan die doornuistertijd. Oh! Ja, het is toch Vrijdag.
0: Laat helemaal nergens.
1: Het is toch Bevrijdingsdag.
0: Maar goed, de hint is al gegeven. We mogen het eigenlijk niet zeggen, anders wordt haar vader.

0: In dit geval vrijheidssoep. Ik had echt nog nooit van gehoord, maar sinds 7 jaar wordt die geschonken op Bevrijdingsdag. Vrijheidssoep. En ieder jaar door iemand anders wordt het recept samengesteld. Dit jaar dus door Jannie van der Heijden, we hebben net gesproken, van Heel Holland Bakt. Maar vorig jaar, we krijgen daar dus meerdere appjes over. Onder andere van Daan, die werkt bij de brandweer. En die hebben daar die soep dus allemaal weggegooid, want die was niet te vreten. Nee. Minestrone met boerenkool en witte bonen.
1: Ja. Ingrediënten, preien ringen, 2 wortels in plakjes... 2 stengels bleekselderij in stukjes, 1 courgette in blokjes... 150 tot 200 gram boerenkool of palmkool.
0: Ja, hier gaat het mis.
1: Ja, nee, daarvoor gaat het. Courgette is toch meest overschat wat er is?
0: Nee. Nee.
1: Is 1 ding goorder dan courgette?
0: Ach, nee toch, soriander.
1: Aubergine.
0: Nee, aubergine vind ik ook niet te kanen.
1: Niet te doen, toch?
0: Maar kijk, luister. Je
2: bleekselderij.
1: Dat vind ik ook niet lekker.
0: Maar je moet het niet gewoon zo kaal als een hamster gaan zitten opeten. Die moet het wel lekker maken.
1: Ja, maar dan is het nog steeds courgette en aubergine. En ik ben elke verjaardag ben ik weg op het moment dat er zo'n borrelglaasje komt... met selderij en een worteltje en met een dippie ernaast.
2: Humus.
1: Ben ik weg. Ik ga weg. Ja.
0: Ja. Ja, humus vind ik wel lekker.
1: En dan heb je ook nog ook daar weer variant in. Baba ganoush.
0: Oh, lekker. Ja.
1: Mm, ja. Lekker.
0: Ja, baba ganoush vind ik heerlijk.
1: En ben je een patrouille of een boerzijm?
0: Het is Koen Boerzijm Zwijnenberg.
1: Oh ja, Boerzijm. Ja.
0: Maar luister nou, de soep van vorig jaar.
1: Ja.
0: We moeten nog steeds vertellen wie die ranzige, niet te kale soep van vorig jaar heeft bedacht. Nou, daar gaat hij.
1: Nou, zal ik eerst zeggen wie hem dus in 2024 maakte? Toen lag de lat hoog.
0: Laten we het anders uitstellen tot 8:45.
1: Toen was hij gemaakt, 2 jaar geleden, door Nick Toet.
0: Nick Toet.
1: Nick Toet.
0: Wie is dat?
1: Geen idee.
2: Ja. Een sterrenchef, toch?
1: Ja. Ja, chef, ja. Is goed. Nou, dat zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen. En dus vorig jaar ging de eer naar... en ze heeft ongelooflijk verneukt. Rettekatet van Nieuwkerk.
0: Jet van Nieuwkerk.
1: Ja.
0: De dochter van.
1: Ja. Zo, gooi jullie even goed voor de bus.
0: Ja. Maar gelukkig is daar een nieuw jaar en een nieuwe soep. En wat we vandaag dus... Wordt die uitgedeeld.

0: Man at Work. Down Under bij Joe. Nieuws van 8:30 komt eraan. Mark Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen met zo'n update over dat Hanta-virus op die Nederlandse cruiseboot. En je hoort wat we volop snacken nu chocola zo duur is.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Hoi, dag.
7: Hoi, hallo.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
16: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
17: Ai, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
21: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Ja, en dan het weerbericht. Een tweedeling in het land vandaag. In het noorden en het westen vandaag de beste papieren. Daar de meeste zon, 16 graden. In het zuidoosten grijs, regen en wat koeler. Dan is er verkeersinformatie, niet veel aan de hand. Er zijn 3 vertragingen in het land. Op de A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, een half uurtje. De A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk Zuid, 15 minuten. En een korte vertraging op de A37, knooppunt Holsloot richting Meppen, dat is in Duitsland, voor de Duitse grens, 5 minuten. Dit is jou. Het is alweer 8:30 in de ochtendshow. Mart Groen met het nieuws.
0: Goedemorgen. Op deze bevrijdingsdag, hè, volgens miljoenen mensen in ons land gaat het niet goed met de vrijheid hier.

0: Een nieuw zonneveld. Dus dan gaan we het dak even losmaken, al die mensen.
1: Nou, dat dak, ook al zit het niet op zo'n festival, want het is natuurlijk allemaal in de open lucht. Dat kan er wel af voor, want zo klinkt dat nummer van DJ Reinier Zonneveld.
2: Ken ik het repertoire van Reinier Zonneveld een beetje.
1: Het kan nog wat harder, hè?
2: Dit is nog heel rustig, hoor.
1: Ja. Dit is best wel chill voor hem.
3: Ja. Ik ben ook benieuwd naar zijn remix van Twee Emmertjes Water aan.
1: Ondertussen brengen hardlopers op dit moment het bevrijdingsvuur door het hele land. Dat is in de stad waar het eind van de Tweede Wereldoorlog werd beklonken. Eigenlijk en vastgelegd, aangestoken in Wageningen.
3: Ja, en daar heeft jouw wiegje gestaan, toch, Mart?
1: Nou, en letterlijk tegenover Hotel de Wereld, waar het dus allemaal gebeurd is, ben ik opgegroeid. Mijn ouders hadden daar een schoenmakerij, een orthopedisch schoenmakerij, ja. Jarenlang. Dus wij op het balkonnetje vanuit ons woonkamer konden wij ieder jaar Prins Bernhard zien met zijn anjer.
2: Ja.
1: Die daar natuurlijk langskwam om dat defilé af te nemen.
3: Maar jij was geboren in het epicentrum van Bevrijdingsdag, als het ware.
1: Ja.
3: Heeft het voor jou nog een speciale betekenis dan?
1: Ik moet zeggen, als ik het woord Wageningen hoor, dan moet ik wel altijd aan de bevrijding denken in ons land. En ik vind het ook wel mooi dat, want toen, nou, als kind, dus dan heb ik het over 15 jaar geleden of zo, iets langer nog, 20. Dan denk je, oh, dan zullen we nu wel voor het laatst de veteranen gaan zien,
2: ja,
1: in hun jeeps die, ja, er voorbij komen. Maar nog steeds zijn ze er.
2: Ja.
1: Ook al wordt het natuurlijk steeds lastiger met mensen die ouder worden. Maar ze zijn ook gisteravond waren ze er weer bij in, ja, in Wageningen.
2: Televisie ook prachtig, hoor, gisteren om te zien met dodenherdenking. En de verhalen die je dan hoort, inderdaad, echt oude mensen. Het geeft me echt aan. Het is toch zo bijzonder.
3: Het is 81 jaar geleden, ja, dat we bevrijd waren. Ja.
1: Ja. Dat waren natuurlijk jongens van een jaar of 20.
3: Ja, ja. En er komt natuurlijk een dag dat niemand, nee, meer de Tweede Wereldoorlog, nee, heeft meegemaakt.
1: Ja. Ja.
3: Dat is ook gek, hè?
1: Ja.
3: Moeten we dan stoppen met herdenken?
1: Natuurlijk niet.
3: Oké. Okay.
1: Dan zijn er waarschijnlijk zeven gevallen.
2: Maar je gaat toch niet stoppen vragen.
3: Ja, maar je gaat toch niet in 80 jaar.
2: Iedereen is dood.
3: We gaan toch niet de inval in Brielen herdenken nog?
2: Nee, maar dit is toch
1: een andere orde, toch?
3: Ja, dat is waar, dat is waar.
1: We gaan verder met dat Hanta-virus op dat Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. Ja, zeker, komen ook gezellige dingen aan, hoor. Waarschijnlijk zeven gevallen daar van dat virus op dat schip. Naast 3 doden en een patiënt op de IC. Het is echt wel ernstig daar. Hebben 3 andere mensen aan boord lichte klachten, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Nu zijn er nog 150 mensen bijna daar aan boord. Onder meer deze man die je nu gaat horen. Want ja, die drukt eigenlijk iedereen op het hart. Ook al gaat dit verhaal rond in de media, het is emotioneel, want er gaan mensen schuil achter dit verhaal.
4: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families. With lives. With people waiting for us at home.
1: Ja, die mensen zitten dus allemaal in die hut daar te wachten tot ze weten wat er verder gaat gebeuren. Ons land wil helpen om verschillende opvarenden te evacueren, maar heeft nog geen toestemming daarvoor gekregen. Dan is er nog een supermarkt in ons land. Die gaat voor bodycams. Albert Heijn gaat de proef mee draaien, omdat er steeds meer supermarktpersoneel het voor de kiezen krijgt tijdens hun werk, schrijft het AD vanmorgen. Agressie en geweld tijdens het boodschappen doen dus. Beveiligers in Rotterdam en Amsterdam in Albert Heijns krijgen die bodycams in een paar winkels. Het zou er dus veiliger moeten gaan maken in die supermarkten. En Dirk, die andere supermarkt, die kondigde het eerder al aan om daar met bodycams te werken. Maar daar dragen medewerkers ze. En in de supermarkt kopen we vaker snoep. Nu chocola zo duur is, snoepmaker Haribo verkocht vorig jaar meer snoep dan ooit. Het zit ook vaker in bijvoorbeeld cadeaupakketten. En we zijn dol op zowel zoet als zuur snoep.
3: Even heel snel, jullie top 3 van lievelingssnoep.
2: Nou, mag het een top 100 worden?
3: Ja, nee, dat is even top 3.
2: Boy.
3: En dan mag het wel willekeurige volgorde.
2: Van snoep.
3: Ja.
2: Nou, waar ik heel goed op ga, en we hebben het hier een tijdje ook hier gehad bij Joe, dat is die voorverpakte zoete popcorn. In van, ja, ik kan ook het merk noemen, maar goed, dat is zo verschrikkelijk lekker.
3: Popcorn is geen snoep, hè?
2: Nou, hoezo niet?
3: Dat valt
2: toch. Zoet. Werd dus echte. Helemaal met karamel,
3: ja,
2: erin.
3: Popcorn valt toch meer onder
1: ik vind het ook meer bij de hartige snack.
2: Hartige snack?
1: Ja, dat is gewoon, hoort toch bij de chipsafdeling?
3: Het ligt bij de chipsafdeling.
2: Ja. Nou, deze niet, hoor.
3: De popcorn met wetters.
2: Ja, maar dit is namelijk echt ontzettend zoete popcorn.
3: Ja, maar het is nog wel popcorn. Al gooi er 21 Haribo's
1: en suikerpinda's dan? Dat is toch ook een hartige snack? Ja, dat is hetzelfde idee.
3: Ja.
2: Jezus, wat smaakt
1: het? Ja, maar even, ja.
2: Ja, nou, wat vinden jullie dan?
1: Ik vind dat het bij de hartige snack, bij de chips en de nootjes.
2: Ja.
1: Ik had het over gomballen Snickers.
3: Nee, Koen heeft de boterkoek tussen het leverworst te vandaag gehad.
2: Ja. Nou, dit ligt gewoon volgens mij echt bij de zoetigheid. Want het is namelijk zo zoet. Je tanden vallen bijna uit je maal, zo zoet is het.
3: Nee, in de supermarkt heb je...
2: Je hoeft mij niet uit te leggen op de supermarkt. Ik kom daar iedere dag, ouwe reus.
3: Nee, helemaal niet. Links heb je heel veel kauwgom. Dan ga je over naar de
2: gaat hij mij niet uitleggen hoe de supermarkt...
3: En dan ga je door naar de chocolade.

0: En aan de andere kant van het pad, daar ligt de chips met de popcorn.
1: Ik zweer je, ik ga direct naar deze show weg. Ik ga naar de supermarkt. En ik ga op zoek naar mijn popcorn.
0: Wij gaan nu even...
1: Ik weet dat de popcorn, heel veel popcorn, zoute popcorn... En dat is al, ligt allemaal daar. Maar deze ligt volgens mij echt bij de snoep.
0: Popcorn bij de snoep. Nou, de mensen, misschien zijn er mensen in de supermarkt die nu in de supermarkt zijn... of mensen in de supermarkt die werken in de supermarkt. Misschien zijn er wel op de supermarkt mede-eigenaren. Laat even weten, popcorn, snoep of zoutje?
1: Ik vind het wel heel mooi dat vandaag 5 mei is. We vieren bevrijdingsdag. We zijn bevrijd van oorlog en noem maar allemaal op. En wij hebben het hier over zoete popcorn.
0: Ja, maar dat die Amerikanen kwamen het land binnen. Die deden kauwgom en zoete popcorn uit. En dachten, ja, ze hebben behoefte aan snoep waarschijnlijk. Ja, ja.
1: Nou, laat het mij even weten in de app van Joe. Deze de hoogoplopende discussie inmiddels. In de Coen en Sander Show op bevrijdingsdag.

in de supermarkt. En we hebben een nieuwe uitvinding, lieve mensen. Voorgesneden brood, we hebben natuurlijk de inkeping in het beschuit. We hebben de iPhone, een smartphone waar je van alles mee kan. Bedacht je van GPS op je telefoon of Tiki. Maar er is een nieuwe uitvinding. En die heeft iets te maken met ons toilet. Welke dat is, hoor je zo.

0: 1993. Corona. This is the rhythm of the night. And the rhythm of the night. Goedemorgen. Het is de ochtendshow voor Bevrijdingsdag. En we hebben een technologische vooruitgang te melden. Nou ja, een nieuwe uitvinding eigenlijk wel. We hebben al het voorgesneden brood natuurlijk, kennen we al heel lang. Sinds een tijdje ook de inkeping in het beschuit. Ook wel een goeie, hè? Ja. Heel simpel, maar ja, bedenk het allemaal maar eens een keer.
1: Ja.
0: De zelfscankassa, nou ja, zo kunnen we heel lang doorgaan. Maar er is iets nieuws en het heeft alles te maken met het toilet.
1: Ja, de wc-rol in zijn huidige vorm, zoals we die kennen, die gaat veranderen. Het kartonnen kokertje, zeg maar het middelpunt letterlijk van de wc-rol, waar je natuurlijk ook de hanger doorheen steekt, zodat je de wc-rol kan ophangen. Het kartonnen kokertje gaat verdwijnen.
0: Ja, het is groot nieuws.
1: Revolutie is dat.
0: Ja, de vinding is in de markt gezet door Edet. En heeft ook al een prijs gewonnen, deze, ze noemen het dan de slimme toiletrol. Nou ja, vind ik dan wel vrij ver gaan. Maar goed, de innovatieprijs Wheel of Retail. Nou ja, dus het is niet zomaar even iets.
1: Nee. Maar wat denk je, hoeveel wc-rolletjes wij als Nederlanders per jaar bij het oud papier dienen te gooien? Hoeveel wc-rollen gaan er doorheen? Hoeveel van die kokertjes komen er blijven?
2: Per persoon?
1: Over? Nee, in totaal. Een jaar lang collectief.
0: Nou ja, miljoenen en miljoenen toch?
2: Ja, denk ik ook.
1: Ja, 3 miljard heb ik hier gehoord.
0: Jeetje. 3 miljard?
1: 3 miljard, ja. Ja, daar zijn natuurlijk grote eters bij, hè? Maar ik vind dat toch. Kijk, ik vind het heel goed voor het milieu. Maar als ouder van 4 kinderen, en misschien jullie allemaal met Sinterklaas. Kijk, die wc-rolletjes zijn natuurlijk wel ontzettend handig, die kokertjes, voor Sinterklaas-surprises en allerhande versieringen. Ga jij maar eens een palmboom maken zonder wc-rolletje. Wat moet je dan? Ja,
0: dan pak je toch wat anders.
2: Ja,
0: wat
2: of een dan? Stoomboot.
1: Een stoomboot?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, het is zo goor.
1: Of hoe maak je dan voor een kind een verrekijker?
0: Dan doe je gewoon even zo je handen zo voor die ogen zo.
1: Ja, maar dat niet achter in de koffer.
0: Ja, maar dat, ja.
1: Ja, nee, het is toch wel.
0: Ah, kijk, weet je waar mijn zorg ligt? Kijk, ik vind zo'n wc, zo'n wc-rol moet gewoon een beetje knap hangen.
1: Ja.
0: En het moet niet, als je begrijpt wat ik bedoel, doorhangen. Dat ziet er gewoon een beetje klunzig uit.
1: Ja.
0: Het moet wel, dus daar ben ik benieuwd naar. En weet jij dit, Sander? Want wat komt er dan voor in de, ja, komt er iets voor in de plaats?
1: Het is één bepaalde producent die dat maakt. Een Nederlands bedrijf weliswaar. Maar die geeft het geheim van de smid nog niet prijs. Maar ze rappen over een technologie waarbij het papier zeer precies wordt opgerold. En belangrijker nog, gestabiliseerd. Want ik was dus afgelopen zaterdag nog in het hotel op de Schelling. Een cadeautje, bekend van de mop, die zat even lekker te bouten.
0: Nou,
1: ja, dat doen de kinderen ook.
0: Moet papa dan de billetjes doen?
1: Nou, of? Nee, Bacato niet meer, want die is 7,5. Maar die riep wel, papa, het wc-papier is op.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Dat was al later op de avond. Dus toen ben ik naar de receptie gelopen, maar die was onbemand en dicht.
0: Ach, en Katootje zat er maar.
1: En die zat daar gewoon in de eigen Lufthansa. Dus toen ben ik naar het algemene toilet van het hotel gegaan. Toen heb ik gewoon rats, gewoon heel veel papier gepakt. Het was wel zo'n torque, hoe weet je dat? Zo'n indus wat we hier ook hebben. Dus ik kon geen rol meer nemen. Dus ik had gewoon 2 meter papier. Dat heb ik dan provisorisch om mijn vinger opgewonden.
0: Een soort mummie.
1: En dat heb ik dan weer over bij ons thuis in het appartement, hotel dingetje, aan de hanger gehangen. Dan hangt het inderdaad door.
0: Nee, dat is niet.
1: Dat werkt voor geen meter.
0: Nee, dat is niet fijn.
1: Dat is wat je tussen je benen hebt hangen, hangt ook aan de hanger. Weet je, het hangt gewoon door.
0: Overigens wordt er in de app van Joe nu veel gereageerd op jouw vraag, Sanne, van hoe moet dat nu voor de kinderen die dan surprises maken en zo, knutseldingetjes voor school en zo. Zeggen heel veel mensen, ja, dat kan natuurlijk met de keukenrol alsnog.
1: Gaat er ook uit.
0: Oh.
1: Datzelfde proces gaat dus ook in de keukenrollenindustrie.
0: Dat is wel een probleem, ja.
1: Dus wij kunnen gewoon, ja, dan moet Sinterklaas een stoom, die moet met een chalk of een schoenen komen, want we kunnen geen stoomboot meer maken.
0: Chalk?
1: Ja?
0: Een boot, zo'n chalkboot.
1: Ja, een chalkboot. Met van die klep aan de zijkant.
0: Dat is wel mooi.
1: Of gewoon een platte kar.
0: Ah, jongens, het gaat er aankomen dus.
1: Ja, revolutie.
0: Revolutie, ja. Een wc-rol zonder het kartonnen middenstukje erin. Het is allemaal wel
1: altijd. Je kan ook gewoon een krant pakken natuurlijk, hè.

0: gewoon de Free met All Right Now.
1: Lekker.
0: Lekker toch?
1: Zeker.
0: Bijna 9 uur.
1: Mart Grol heeft straks het belangrijkste nieuws voor je.
2: Zeker. Goedemorgen. Naast veel nieuws natuurlijk over Bevrijdingsdag. Ook een tropische verrassing op een wc op Schiphol.
1: Nou. Nou.
3: De drie noten.
0: Het is wel een beetje het onderwerp van vandaag, hè, toilet?
2: Zeker. Blijf wel lekker in die hoek.
4: Ja, als iemand het ooit tegen mij zou zeggen, zou ik gewoon niet meteen kijken.
0: Ik heb een tropische verrassing voor je neergelegd.
4: Ik was een keer bij Ajax. Oh. Toen kwam ik Roué Verveer tegen op het toilet. Die
2: cabaretier.
4: Ja. Ja, en we stonden tegelijk bij, we naar de urinoir liepen. Toen zei hij, ik wil je wat laten zien. Toen zeg ik, nou, kan dat ook straks, maar hij wilde een filmpje laten zien.
2: Oh. Hij wilde eigenlijk zijn tropische verrassing laten zien.
0: Oké, wij spelen het spelletje De Drie Noten. En jongens, ik denk dat die vandaag heel goed te doen is. En dat ook al als je normaal gesproken een beetje moeite hebt met het raden van een intro van een liedje, dat die vandaag misschien gewoon wel makkelijk is eigenlijk. Ja. Dus het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed kan zomaar voor jou zijn. Als jij weet te melden in de app van Joe welke Joe-hit dit is.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja. Dat weet ik zelfs.
4: Kunnen er twee zijn?
2: Nee.
4: Het origineel? Het kunnen er drie zijn.
2: Oh.
4: Het voetbalstadion variant?
2: Ja.
4: Of de feesttent variant?
2: Nee, ja.
4: Maar we gaan het voor origineel, hè?
2: Ah. Ja. Ik laat hem nog één keer horen. En je mag het in de app van Joe laten weten voor dat mooie prijzenpakket, als je weet welke hit dit is. Mag je nu gaan appen?
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
4: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
12: Hey, Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
17: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
18: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
19: Choose premium. Choose Napoleon.
17: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
20: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
22: Dit is Jam.
23: Een hele goede morgen straks, de singalong. Nu het nieuws van 9. Mart Gol.
24: Goedemorgen.
25: De laatste voorbereidingen. Op vliegbasis Gilserijen in Brabant zijn die voorbereidingen bezig. Want straks vertrekken daar de helikopters met de ambassadeurs van de vrijheid. Denk aan onder meer de Josti-band. Die band gaat vandaag met een helikopter van bevrijdingsfestival naar festival. Ondertussen gaat het bevrijdingsvuur met hardlopers door het hele land. Dat werd rond de middernacht aangestoken in de stad waar de Duitsers tekenden voor de overgave Wageningen. Kinderen die brachten het vuur naar Baarn en dat was toch best een tocht, hoorde Hart van Nederland.
26: We hebben een paar keer gestopt, maar voor de rest heb ik wel gewoon doorgerend.
27: Ja, heel leuk, alleen wel koud.
28: Ja, het is gewoon een hele coole belevenis en je doet het ook niet elke dag.
25: Rond 12 uur beginnen de meeste festivals, zijn in bijna iedere provincie, nou eigenlijk in allemaal, in totaal in 14 plaatsen. De meeste mensen die waren opgepakt rond de nationale dodenherdenking in Amsterdam zijn vanmorgen weer vrij, zegt hun advocaat. 13 mensen werden door de politie meegenomen. Ze verstoorden de boel of protesteerden op een plek waar dat op dat moment niet mocht. Dan een update over een explosie in een mijn in Colombia. Er zijn zeker 9 mensen omgekomen. 6 mijnwerkers zijn gered. Eerder zat iedereen nog vast. Er zijn vaker mijnongelukken in Colombia. Omdat de ventilatie daar slecht is, kunnen gassen zich ophopen en zijn er dus ontploffingen. En een tropische vondst op Schiphol. In een wc-hokje zijn levende boomgifkikkers gevonden bij de vertrekhal op het vliegveld. Ze zaten in een bakje. Die dieren komen normaal voor in de jungle. Nou, de douane denkt dat iemand die kikkers in ons land illegaal heeft gekocht, maar dat het op het gebied van smokkelen toch een beetje te heet onder de voeten werd. Het weer van Weerplaza. Bevrijdingsdag is in het zuidoosten grijs en soms nat bij 12 graden. In de rest van het land meer zon en daar kan het een graad of 16 worden.
0: 2 korte vertragingen op de weg op de A2 Oude Rijn richting Maarsen bij Utrecht-Papendorp op een parallelrijbaan 5 minuten. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Zuid. Daar op dit moment 10 minuutjes extra reistijd.
1: Gek genoeg vond ik vanochtend op de wc een veenmol.
23: Wat moeten we hier nou mee?
0: Ja, dit moet je gewoon negeren, maar
23: ja, zullen we dat doen?
1: Ja, bevrijdingsdag.
0: Het is zo'n laatste uurtje. Duurt de show weer net een uur te lang eigenlijk. Hey, we gaan singalongen zo dadelijk. En 1 liedje uit die singalong, die mag je gaan raden. Maar wel op basis van maar 1 noot. Komt-ie.
1: Ja, 2 foute antwoorden.
0: Oh?
1: Be My Lover van La Bouche komt voorbij van Michael. En Janice denkt aan Ace of Base, All That She Wants.
0: Nee, dat is niet goed. Nee, nee. Hij is te doen, denk ik, vandaag. Ah. Je mag het in de app van Joe laten weten. En dan kun je prijzen mee winnen. Dat is hem.
2: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Een uur lang meezingen met Joe.
0: Ja.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Nou, daar gaat hij weer voor deze 5e mei bevrijdingsdag. George Michael, trapt hem af. Hier is Careless Whisper bij Joe.

0: Je kan niet ontkennen dat Queen natuurlijk een ontzettend beroemde band is met heel veel hits. En dat Bicycle Race ook een grote hit is geweest.
1: Ja.
0: Maar zit in dit nummer zit wel. Er zit zo'n raar stukje in.
1: Ja, dit was voordat ze hun rijbewijs haalden.
0: Ja, halverwege hoor je dan denk ik dit.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Ja. Waarschijnlijk heeft de producent gezegd: we moeten gebruik maken van toeters en bellen. Ja. En hebben ze dat verkeerd gestart.
0: Goedemorgen, 9:10, dinsdagochtend 5 mei. Welkom bij de Koen en Sander Show. En het lekkerste uurtje van je dag. Hè. Dit is de singalong, lekker meezingen met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. En een uitdaging voor je, in dit geval een uitdaging voor Sigrid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit Zeddam.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Dus bij Doetinchem, toch?
3: Vlak bij Doetinchem.
0: Juist, ja. Ja.
1: En tegen de Duitse grens aan.
3: Zeker.
1: Waar ga je tanken? Ja.
3: Meestal in Nederland.
1: Oh, echt waar? Ga je niet even?
3: Ja, ja.
1: En waar haal jij de boodschap?
3: Ook in Scherenberg, dus in de buurt.
1: Oké.
3: Okay, af en toe in Duitsland, maar meestal Scherenberg.
1: Want het is natuurlijk goedkoper, toch, daar?
0: Ja.
3: Ja, het is wel goedkoper, maar soms is het makkelijker om gewoon naar de plaatselijke...
1: Je hebt helemaal gelijk, Sigrid. Helemaal gelijk. Ja. Steun de lokale onderneming.
3: Zeker.
0: Sigrid, uitdaging is er voor jou. Wij laten één noot horen. Want wij dachten, nou, met één noot zou je het in principe wel moeten weten. Van een grote hit, komt uit de jaren 90. Vraag is, welke hit, Sigrid, is dit?
3: Freed from Desire van Gala Rezzato.
1: Oh, met achternaam erbij. Ja.
3: Ik wist wel Freed from Desire, maar ik moest even zoeken wie het ook alweer zong.
1: Nou ja, Gala was voldoende geweest. Later natuurlijk nog eens gedaan als shirt uit en zwaaien. Ja, en ook Tadic on Fire.
0: Tadic on Fire van Ajax toen.
1: Ja, of Will Griggs on Fire.
0: Will Griggs.
1: Noord-Ierland, ja.
0: Ja, echt een klassieker is het inmiddels geworden. Sigrid, we gaan het Koen en Sander Show pakket naar je opsturen. En een kussen van Beterbed. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijne vrijdagsdag. Doei, doei.
3: Doei, doei.
0: Nou, meezingen maar. My love.

0: Was vandaag?
1: Ja.
2: Denk niet zwart, denk niet wit, maar denk in de kleur van je hart.
1: Mooi tekst. Absoluut. Neem dat vooral inderdaad vandaag met je mee.
2: Zeker. Dit is de singalong. Boney M is hier.

0: FM. It's a holly, holly day. Hooray! It's a holly, holly day. En hooray, hooray, it's a holiday. Nou, het is vandaag geen officiële vrije dag.
1: Nee, officieel niet, maar er zijn wel veel mensen vrij. Houd er rekening mee. En geniet ervan als je vrij bent.
0: Straks deel 2 van de Singalong en het nieuws van 9:30 komt eraan.
2: Met Bevrijdingsdag, er gebeurt al een boel op dit moment, hoor je zo meteen. En slaap je nog steeds samen met je liefde? Dat is zo ouderwets.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Are you drinking my Müller milk protein?
11: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
14: Choose premium. Choose Napoleon.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal. 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
18: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
17: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
19: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Amster!
20: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
20: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
20: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
20: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoey!
20: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
20: De meeste, de beste aanbiedingen.
9: Amster!
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
0: Een dag met twee gezichten. In het zuidoosten grijs, wat regen, 12 graden. In het noordwesten wat warmer en ook meer zon vandaag. Dan naar de verkeersinformatie. Er is weinig te melden. Op de meeste plekken lekker doorrijden. Alleen niet op de A1 Osnabrück Hengelo. Tussen Hengelo Noord en Hengelo door een ongeval. 10 minuutjes extra reistijd. Dit is de singalong zo dadelijk en nu het nieuws van 9:30. Mart Grol.
25: Goedemorgen. Bevrijdingsdag komt langzaam op gang. Straks gaan de ambassadeur van de vrijheid, ambassadeurs van de vrijheid, met de helikopters het hele land door, zoals de Josti Band. Evelien is een van die bandleden en zij maakt zich niet te druk, vertellen ze vanmorgen bij ons.
26: Ik ben lekker opgestaan, lekker gedoucht en dan ga je gewoon verder en niet denken wat je gaat doen op zo'n dag, want dan word je helemaal gek in je hoofd.
25: Er zijn ook allerlei vrijheidsmaaltijden met vrijheidssoep bedacht dit jaar door culinair journalist Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt. Die spraken we ook.
27: Het is een witte soep waar je je eigen kleur en smaak aan kan geven. Of jij hem nou met crispy chili olie wil maken en nootjes en koriander, of je wil hem met pesto maken. Het mag allemaal.
25: Ja, we zijn daar dus vrij in. Ook wordt vandaag op allerlei manieren natuurlijk stilgestaan bij Bevrijdingsdag. Toch staat die vrijheid onder druk, heeft een vandaag uitgezocht op deze Bevrijdingsdag. 8 op de 10 van ons hebben zorgen over de vrijheid in ons land. Gaat volgens miljoenen mensen niet de goede kant op. Mensen zijn er bezorgd over steeds meer mensen die extreme gedachten hebben. Ook over alle oorlogen in de wereld en onvoorspelbare wereldleiders aan het roer. Later vandaag weten we welke voetbalclub de eerste Champions League finalist is. Arsenal en Atletico Madrid spelen de tweede wedstrijd van de halve finale. Vorige week werd het 1-1, kan dus nog alle kanten opgaan bij die wedstrijd. Morgen dan wordt de andere finalist bekend, Arsenal of Paris Saint-Germain. Vorige week was het nog een doelpuntenfeest met 9 goals... met een eindstand van 5-4 voor mensen uit Parijs.
0: Ja, je bedoelt Bayern München of Paris Saint-Germain.
25: Oh, sorry, ja, dat bedoel ik. Ja, excuus.
0: Ja. Ja. Dat was vorige week, die eerste wedstrijd. Dat was misschien wel de wedstrijd van de eeuw. Dat was. Ik heb een stuk zitten kijken. Weer galoos.
1: Spektakelstuk.
0: Ah, ja,
1: het enige is, het zal morgen dan toch denk ik niet zo'n spektakel. Dus temper wat verwachtingen en nog steeds heel mooi. Maar het zal natuurlijk geen 5-4 worden.
0: Maar ik kijk jou even aan, Sander.
1: Ja.
0: Want jij roept al het hele seizoen, Bayern gaat de Champions League winnen.
1: Ja, eigenlijk was vorige week was de finale. Laten we eerlijk zijn.
0: Maar dan zouden ze de finale verloren hebben, toch? Want het was
1: ja, maar dat qua aantrekkelijkheid en qua als de twee teams verdienen.
0: Maar gaat Bayern nu in eigen huis afmaken?
1: Ik denk het wel.
0: Ja,
1: maar Paris Saint-Germain, want dat wordt het een beetje af en toe dat geld en laat Dunk het over aan. Het is van Scheik, maar ze spelen goed voetbal hoor.
0: Ja hoor.
1: Wat verdorie.
0: Ja.
25: Maar is dus nog een vanavond de Arsenal tegen Atletico. Ja. En we slapen steeds vaker apart van onze liefde jongens. Volgens het AD kiezen we steeds meer.

0: Maar als die ander loopt te ronken naast je, je ligt de hele nacht wakker, dan denk je, laat mij dan naar de logeerkamer.
1: Maar zijn jullie apart? Ja, jij wel, want jouw vriend woont in Amerika of in Canada.
0: Ja, half en half hier, ja. Wij slapen apart. Ik ben laatst ook een keer op de logeerkamer gaan liggen, hoor. Toen ik de kinderen buiten hoorde spelen met dat mooie weer, dacht ik, nou, ik wil vroeg naar bed, dus ik ga aan de andere kant van het huis liggen.
1: Oh, en jij?
2: Nou, nee, ik vind het heel fijn om samen te slapen. Maar bijvoorbeeld, ik was een keer ontzettend verkouden. En dan hou ik mijn vriendin ook heel erg wakker. Maakt het mij ook niks uit om in de logeerkamer te gaan liggen, hoor. Dan denk ik, ja, dan nood breekt wet. Ja,
0: we zien elkaar het weekend weer.
2: Dat is, ja hoor.
1: Nou,
2: jij, Sander?
1: Af en toe gaan wij slapen eigenlijk echt altijd samen. Hand in hand. Behalve als mijn vrouw thuis komt, dan laat ik haar aan. Nee, kijk, we hebben geen logeerkamer. Dus in het uitzonderlijke geval, dan ben ik wel eens in het bed van mijn zoon gaan liggen. En dan gaat mijn zoon in de tuin. Nee, we slapen altijd samen.
3: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Ja, hele goedemorgen. Dan gaan we weer lekker meezingen met al die heerlijke Joe-hits. En we hebben ook een uitdaging voor je.

0: Ik ga niet eens de titel en de artiest noemen.
1: Nee.
0: Dan zouden we het te makkelijk maken natuurlijk.
1: Laten we gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, al dus wijze woorden van de heer Lantinga. Ja, drie liedjes die iets gemeenschappelijks hebben. Er is één overkoepelend thema. Maar welk thema is het? Ah ja, het kan niet altijd heel moeilijk zijn. Hè. Laat het weten in de app.

0: met deze. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Ja. Niet al te moeilijk, denk ik. Niet al te moeilijk.
2: Esmeralda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Je bent je moeder aan het helpen vandaag.
3: Ja, dat klopt. In de tuin.
2: In de tuin. Wat moet er allemaal gebeuren? Verticuteren?
3: Nee, dat niet. Het onkruid.
2: Oh.
3: Het onkruid even. Ja.
2: Ah, het is echt mijn tuin ook, joh. Het is nu mei. Het zonnetje schijnt. Er komt af en toe wat regen. Het schiet eruit, hè, het onkruid.
3: Het schiet waar je hoeft er maar naar te kijken. En het groeit al, hè.
1: Weet je wat je moet doen om van dat onkruid af te geraken, Esmeralda? Bij je moeder in de tuin?
3: Nee, zeg
1: je dat. De Japanse duizendknoop even neerzetten.
3: Oh, ja. Dan blijven we bezig.
1: Ja, dan blijf je bezig.
2: Dat is die moet je niet in je tuin
1: hebben. Nee, die groeit dwars door de muur heen, joh. Dat
2: is verschrikkelijk, ja.
1: Ja.
2: Esmeralda, lekker. Tijdens het werken in de tuin luisteren jullie naar Joe. Er zijn 3 liedjes op een rij die iets met elkaar te maken hebben. Nou, wat was het overkoepelende thema?
3: Vrijheid.
2: Natuurlijk, vandaag bevrijdingsdag. Helemaal goed. Vrij zijn. Je hoorde vrijheid. En ook Young Hearts Run Free.
3: Ja.
1: Gefeliciteerd. Jij bent het Koen en Sander Show pakket voor in de tuin met je moeder.
3: Ah, heerlijk. Dankjewel.
2: Veel plezier en een fijne bevrijdingsdag daar in de Maastricht.
3: Hetzelfde zo. Dankjewel.
2: Doei. Dit is een sing-along. Elke ochtend tussen 9 en 10 lekker meezingen. Straks Past the Dutchie van Musical Youth.

0: toch energie van, hè? De Tramps bij Joe met Shout. En straks bij Joe, Timoer.
1: Hey.
0: Al die fijne hits, onder andere deze van Tina. Je hebt ook Genesis, hè?
1: Zeker. Ik heb veel Collins. Morgen wat minder Collins draaien.
0: Veel plezier.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
15: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Mama, ik ben super blij met jou.
15: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
4: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
25: Goedemorgen. De vrijheid wordt opgediend. Op meerdere plekken in het land zijn nu speciale vrijheidsmaaltijden. Allemaal in het teken van Bevrijdingsdag. Je hoort een van de organisatoren bij Rijnmond over wat het idee is van deze vrijheidsmaaltijden.
26: En het is gewoon eigenlijk het moment om nieuwe mensen te leren kennen en samen stil te staan bij vrijheid en onvrijheid.
25: Ja, en straks om 12 uur beginnen op meerdere plekken in het land de grote bevrijdingsfestivals. Alle demonstranten die gisteren bij de Dam werden opgepakt zijn weer vrij. Gebeurde rond de dodenherdenking in Amsterdam. De groep van zo'n 13 man werd aangehouden voor het verstoren van de orde of omdat ze niet in een speciaal vak wilden staan. Ook een persoon die schilde tijdens de 2 minuten stilte is weer vrij. Justitie kijkt nog wel of ze een straf krijgen. Nederland geeft 20 gevangenisbussen aan Oekraïne. Het land heeft door de oorlog met Rusland een groot tekort aan vervoersmiddelen voor gevangenen. De staatssecretaris Van Brugge heeft de eerste 4 bussen al overgedragen. En die stonden in ons land stil, maar zijn technisch nog helemaal in orde. Dan nog een opmerkelijk verhaal. Een Canadese violist klaagt Google aan. Een AI-functie van het bedrijf noemde hem onterecht een zedencrimineel. In een samenvatting van zijn leven beweerde Google dat hij was veroordeeld voor ernstige misdrijven. En door de fout werd een concert van de violist afgezegd. En vreesde hij voor zijn eigen veiligheid. En de muzikant eist nu bijna €1 miljoen van het techbedrijf. Nog het weer van Weerplaza. In het zuiden en oosten kans op een bui. In het noorden en westen blijft het droog. Kan wel even de zon gaan schijnen. Zo'n 12 tot 16 graden.
0: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
1: En over females only gesproken. Wat denk je van Tina Turner? Alvast een voorproefje voor...

gaat vandaag. Even afscheuren. Als het regent in Congo, gaan de meeste mensen niet naar hun werk. Vroeger had dat nog een reden vanwege de gevaarlijke modderige wegen die ontstonden. Maar ondanks dat de laatste jaren er veel betere wegen zijn... Oh, daar begint de Bee Gees al met zingen. Mag ik hem even terugtikken? Ja, sorry, dankjewel Bee Gees. Vroeger had het dus nog een reden dat mensen niet naar hun werk gingen als het regende in Congo. Vanwege de gevaarlijke modderige wegen. Maar de laatste jaren zijn de wegen veel beter. Maar gebruiken veel Congolezen het nog steeds als een goed excuus om een dagje vrij te nemen.

0: Gesproken.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female

0: Radio. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk

0: 18 plus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wat mij rust geeft... Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Dit is Joe met Timo Perlin.
13: Dit kunnen wij. Dit gaan wij doen.

officiële feestdag. Oh nee, het is wel een officiële feestdag. Maar het is geen officiële vrije dag. Het is het wonderlijke bestaan van 5 mei. Ik hou van deze dag, hoor. Het is toch een beetje Koningsdag. Maar zonder dat die grote druk erop zit. Lekker, toch? Ik zou dus ook het oud en nieuw moeten doen. Dat het in september...

0: 35 seconden, no doubt and don't speak. Elke dag bij Joe, een nieuwe editie van Papa Appelsap. De verkeerd verstaande songteksten. En ik moet nog steeds aan Sam uit Den Haag denken. Die wilde vorige week gewoon even een brave vader zijn. Lekker Kinderen voor Kinderen aanzetten in de auto met het liedje Gympatik. Maar ja, zijn 3 zoons van 9, die hoorden dus iets heel anders in dat liedje. Iets met een lul.
1: Hallo. Ik heb een Gympatik. Ik heb ze echt een open kleur. Ik heb deze grote lul, want ik ben beter strik.
2: Ik hoop echt dat jullie dit ook horen, want anders heb ik al een probleem met de radio.

0: die je niet zo vaak hoort, met het woord free erin, in de titel. Die zoek ik elke uur vandaag op deze bevrijdingsdag om 10 over het uur. 10 over 10 was het Everybody's Free van Rosella.
1: Everybody's free, I feel good.
0: Ja. Voor 10 over 11 zoek ik weer een nieuw liedje met free erin. Die je niet zo vaak hoort. Heb je er eentje, laat het me weten via de app van Joe. Ga naar het nieuws van 11 uur. Hier is Corné.
2: Hey, goedemorgen. Ik heb zo het laatste nieuws over Bevrijdingsdag. En het is misschien wel de moeite waard om naar boven te kijken.
0: Oelala.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden, suikervrije suikerspinnen...
14: Nee!
13: Proteïneshakes... Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Even over later.
20: Ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
19: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Het aftellen is begonnen. Want over een uur beginnen de bevrijdingsfestivals. Op 14 plekken in het land is het straks feest. De ambassadeurs van de vrijheid zijn nu met helikopters onderweg. Zoals de Josti Band. Evelien is een van hen en ze maakt zich niet te druk, vertelde ze ons vanmorgen.
24: Ik ben lekker opgestaan, lekker gedoucht. En dan ga je gewoon verder en niet denken wat je gaat doen op zo'n dag. Want dan word je helemaal gek in je hoofd.
2: Het startsein wordt in Utrecht gegeven door premier Jette. Hij steekt het bevrijdingsvuur daar aan. In het Brabants Etten-Leur is vanmorgen een 33-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man botste frontaal op een busje en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek en voor omstanders is slachtofferhulp beschikbaar. De adviesprijs voor benzine is vandaag verder gestegen naar een nieuw record. Voor een liter euro 95 betaal je nu gemiddeld 2,63 euro. De hoge prijzen komen door de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten zijn in Duitsland en België veel goedkoper uit. Daar ligt de prijs inmiddels onder de 2 euro. Over onze zuidenburen gesproken. In België mogen vanaf volgend jaar supermarkten weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in. Voor kleinere winkels golden andere regels dan voor grote. Discriminatie oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. En bij ons mogen de supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. Nog het weer van Weerplaatsen. In het zuiden en oosten kans op een bui. In het noorden en westen droog. Soms ook wat zon. Het is zo'n 12 tot 16 graden.
0: Nou, mijn nieuwe spirit animal is wel Evelien van de Josti Band.
2: Laat je niet gek maken.
0: Nou, maar dit is wel een soort advies wat je elke dag al kan gebruiken. Voordat je aan het werk gaat.
2: Spirit animal, inderdaad.
0: Dit is haar advies.
24: Ik ben lekker opgestaan, lekker gedoucht. En dan ga je gewoon verder. En niet denken wat je gaat doen op zo'n dag. Want dan word je helemaal gek in je hoofd.
0: Ach, Evelien, helemaal terecht.
25: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Ja, het is 11 uur geweest. Tijd voor de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Billy.

0: Met Share and Believe bij Joe. Nummer 1 als het gaat om 70s, 80s en 90s. Het is bevrijdingsdag natuurlijk vandaag, dat snap je ook wel. En daarom wil ik eigenlijk elke uur om 10 over het uur een liedje draaien met Free erin. Luisteraars mogen kiezen. Ik heb er 1, 2, 3, hoeveel hebben we er? 3? Nou, laten we even gaan proberen. Dennis in Oosterland.
1: Ja hoor, hallo.
0: Hallo, welke wil jij doen?
1: Free Nelson Mandela van de Specials.
0: Oh, Sander van der Wiel in Biddinghuizen, welke wil jij?
2: Hi, ik wil graag de Bandfunk MC's met freestylen.
0: Och!
3: Freestylen.
0: Ook lekker. Tineke, Friesland.
4: Free Falling, Tom Petty.
0: Zo, hoppakee. And I'm free! Ja hoor. Goeie keuzes jongens, mag ik jullie daar nu alvast mee feliciteren?
1: Dankjewel.
0: Ja. Alsjeblieft, dan doen we nu een getal onder de 10. Heb ik nu in mijn hoofd, even nadenken. Ja, roep maar heel hard met z'n drieën allemaal een getal. En dan kijken welke het is geworden.
1: 7.
4: 4. 9.
0: Wie zijn er 4?
1: Danny uit Oosterland.
0: Wie zijn er 9?
4: Ik.
0: Wie is ik?
4: Tineke.
0: Tineke!
4: Ja.
0: Het is dat getal geworden.
4: Lekker man.
0: Wat wil je de rest van de heren nog even wensen op deze bevrijdingsdag?
1: Hey!
0: Dat is mooi. Hey.

0: stories ook. En ook zometeen een nieuwe aflevering van Papa Appelsap met de meest gekke gehoorde songteksten. Zometeen een Spaans liedje in Papa Appelsap. Er zit geen woord Spaans in, alleen maar Nederlands.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
6: Stihl. Sterk werk.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin

0: 19 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Het is 10:30, een omgevallen Dixie-wc blokkeert de rechte rijbaan van de A10, afslag S101. Maar hij wordt nu weer weggehaald. De weg is over een paar seconden vrij.

0: Deze van Mirjam in Friesland is wel heel raar. Want het is niet één papa, één mama appelsap die je hoort. Maar het is gewoon een heel liedje vol.
1: Dat klopt. Ik hoorde het liedje en aan het einde was ik aan het meezingen in het Nederlands. Een heel vrolijk Nederlands nummertje.
0: Maar het is geen... Want, ja. Waar komt het liedje oorspronkelijk vandaan? Wat is het voor iets?
1: Het is een Latin song. Dus het is eigenlijk een Spaans liedje.
0: Ja.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Zullen we gewoon het hele liedje doorlopen? Hoe heet het eigenlijk?
1: Nou, prima. Het liedje heet... Oh, dat is goed, hè? Dit is... El Bieper heet dat volgens mij.
0: El Bieper. Ja, El Bieper, ja. Begint El Bieper. Wat is het eerste wat we horen?
1: Op 14 seconden hoorde ik Tom.

0: Mixio.
1: Mixio. En wat horen we dan?
0: Ik hoor op 47 seconden hoor ik fijn weekend, fijn weekend, fijn weekend.
1: Ja hoor, en ja. Dan?
0: Nou, heel vlak erachteraan op 57 seconden hoor ik personeel.
1: En dan?
0: Op 1:10 hoor ik en wij hebben weekend. En wij hebben weekend. En wij hebben weekend.
1: En ga maar door, joh, dit.
0: Ja, ja.
1: En dan?
0: Nou, dat stopt niet. Nou, op 1:30 dan roep je allemaal Zuid-Amerikaanse landen. Dan bijvoorbeeld Colombia, Cuba, Puerto Rico. En dan zingen ze steeds terug. En wij hebben weekend.
1: Sorry, Oprah Winfrey. Ja, echt. Ja, dan zijn we alweer bijna bij het eind door het DJ.
0: Nou, bijna, maar nog niet helemaal. Op 2 minuten hoor ik personeel, personeel, personeel. Oh. 3 keer.
1: Alweer? Ja?
0: Ja.
1: Ik heb nog niks Spaans gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Mirjam.
0: Nee. Nou, het einde is op 2:36, dan zegt hij weer Tom, ik zie jou. En het eindigt de hele tijd met fijn weekend.
1: Fijn weekend. Wat een heerlijke knaller, zeg.
0: Lekker, hè?
1: Dit kan zo op het Hollands Hitsfestival in Sneek. Vandaag tijdens het Bevrijdingsfestival. Ja.
0: Nou, inderdaad. Misschien draaien ze hem.
1: Mag, dus, je... Ja?
0: Nee, ik wou niks op zeggen eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Dat moet ik zeggen.
1: Fijne Bevrijdingsdag.
0: Nou, dankjewel. Jullie ook.
1: Ciao. Dus papa appelsap voor vandaag. Heb je zelf iets ontdekt? Hoeft niet zo groot te zijn als dit, hoor. Maar dan mag je het gewoon laten weten aan papa appelsap. Kan op joe.nl voor jou verkeerd staande songtekst in een liedje, in een film. Of gewoon bijvoorbeeld in Diana Ross. En I'm coming out. Zou zomaar kunnen.

0: Kiss.
1: Joe, op deze bevrijdingsdag 5 mei. En mocht je onderweg zijn naar een festival, naar een vrijmarktje, misschien hier of daar. Dit is even een BTO'tje. Pac-Man Turner Overdrive voor onderweg. Bij Joe's 70s, 80s en 90s hits.

0: 12 uur. Alain, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het blijft spannend of de aangespoelde witsnuitdolfijn in Egmond het gaat redden.
0: Daarna de ethisch lunch. Zo'n zielig bericht. Dus ik dacht even snel door. Helmier Man komt eraan van Wham. En dan om 12:10 is het weer tijd voor een liedje met Free erin. En dan mag jij altijd even verzinnen op deze bevrijdingsdag welk liedje met Free erin het gaat worden. Gebruik daarvoor de Joe-app.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
13: Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi,
16: goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
24: Hey Raymond!
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
0: Hey,
25: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Alain Altena, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur.
2: Ze gaan van start. De bevrijdingsfestivals op verschillende plekken in ons land. In Utrecht wordt het startsein gegeven door premier Jette. Hij steekt daar het bevrijdingsvuur aan. Ambassadeurs van de Vrijheid gaan met helikopters langs de festivals en treden op. Omroep Brabant sprak met een van hen, DJ La Fuente.
3: Vandaag gaat het om het feest en de beleving. Dus ik onderga het hier. Het is wel een eer om hier te zijn, hoor, moet ik zeggen. Het is wel even iets anders dan we gewend zijn. Nogal ruig. We hebben safety briefing gehad van 1,5 uur. Zoveel dingen moet je letten. Ze vliegen lekker laag met de deuren open. Het wordt bijzonder.
2: Ja, in totaal zijn op 14 plekken vandaag bevrijdingsfestivals. Alle demonstranten die gisteravond tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn opgepakt, zijn weer vrij. Zo'n 13 betogers wilden de herdenking verstoren door niet in een speciaal vak te staan. 1 demonstrant schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Justitie kijkt nog of ze een straf krijgen. Paniek in China nadat een vuurwerkfabriek is ontploft. Zeker 26 mensen zijn omgekomen en meer dan 60 mensen raakten gewond. Het is niet de eerste keer dat het in China op deze manier misgaat. In februari kwamen ook mensen om bij explosies in vuurwerkwinkels. En het blijft spannend rond de aangespoelde witsnuitdolfijn eergisteren in Egmond. Het dier zit nu in een opvangcentrum en is volgens NH Nieuws de nacht goed doorgekomen. Maar of hij het overleeft is allesbehalve zeker. Zo is het nog een raadsel waarom de dolfijn op het strand terechtkwam, want in zijn bloed is niets raars gevonden. Hij heeft intussen wel een naam gekregen en dat is Albi.
1: Albi?
2: Albi.
1: En weet je waarom dat is? Albino. Ja, mooi.
2: Het weer van Weerplaza. Zon in het noordwesten. Verder is het bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
1: Allee, dankjewel. De files ontstaan op de A28 door wegwerkzaamheden. Bij Assen ben je 20 minuten langer bezig.
4: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe. De Joe 80's Lunch.
1: Gaan we komende uur, zoals elke dag, alleen maar 80's tussen 12 en 1. Heel veel plezier met Berlin's.

0: Joe 80's Lunch.
1: Ja, gaan we. Vrijdagsdag vandaag, dus elke uur om 10 over. Een liedje met Free erin, maar liefst een liedje wat je niet zo vaak hoort. Sabina uit Kuik.
2: David Hasselhoff, Looking for Freedom.
1: Wow! I've been looking for freedom. Lekker hoor. Erik Plassemans in Halsteren, wat wil jij doen?
3: Sting, if you love somebody, set them free.
1: Oh, niet te kiezen. Ik hoop dat Lars Scholten met een hele slechte plaat komt nu uit Enschede. Lars?
4: Free van Michael Jackson.
1: Free van Michael Jackson, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ga helemaal hyper, maar ik moet even luisteren. Een van deze drie gaat het worden, jongens. Het gaat het liedje worden van degene die als allereerste zijn of haar naam achter tevoren kan roepen.
2: Anibas.
1: Ja, oh, zo. Anibas was wel heel snel. Je hebt gewonnen, Anibas.
2: Dank je.
1: En Erik en Lars, jullie krijgen een fijne dag van mij gewenst.
3: Ja, dezelfde toe, hè.

Morgen om 7:40 gaan Koen en Sander in de ochtendshow iets aankondigen wat je persoonlijke leven deze maand drastisch gaat veranderen. Omdat je mee kan doen. En of het in positieve zin is? Ja, dat ligt eigenlijk aan jou. Ik denk het eigenlijk wel. Het zal even doorbijten zijn. Maar dit wordt mooi. Morgen, 7:40 bij Joe.

0: Take a Prayer bij Joe in de 80's Lunch. Blijft erbij, want zometeen hoor je deze. Flashdance komt eraan.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert en jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura vida. Costa Rica. Leef nu.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark. 1+1 gratis. En Hertog ijs en Ola Vianetta, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
18: Dat is wit goud voor weinig.
19: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
21: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
16: ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Aldi.
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
22: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
23: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
24: Hey, het is 12:30. Zometeen het liedje van Don Henley, The Boys of Summer.

Oké, tijd voor een serieuze upgrade van je spelletjeskast. Want wij geven elke dag die verse editie van Hitster weg in de Joe Hit Quiz. En de vraag is simpel. Ben jij een wandelende encyclopedie voor de 70s, 80s en 90s? Of gok je maar wat? Maakt niet uit. Als je maar het verschil kan horen tussen een discokraker en een 90s vibe, dan is dat spel van jou. Over een uur, een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Alleen bij Joe.

Jo, het is lunch en daar gaan we weer. Met een dagverse Moederdag cadeau top 3. Elke dag weer een nieuwe top 3. Vandaag nieuw op 3 binnengekomen voor Moederdag. Een setje transparante waterdruppelaars. Geen gieter meer nodig voor je plantjes. Omhoog naar 2 vandaag, de thuis wellness. En net zo 1 als gisteren, nog steeds het meest populaire Moederdag cadeau van vandaag. De droogbloemen.

0: Goedemiddag, wat heb je zo meteen om 1 uur?
1: Ja, goedemiddag. De bevrijdingsfestivals die zijn nu echt losgebarsten.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Even overlaten.
15: Ik ben aan het streamen.
14: Oh, sorry.
15: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
26: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
27: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
28: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
29: Choose premium. Choose Napoleon.
27: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
30: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
31: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
30: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
32: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
0: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een hele goede middag. Het is 2 minuten voor 1. Het nu.nl nieuws met Ellen Altena.
7: Goedemiddag. Veel vragen over het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië. Tot nu toe zijn hier 3 mensen aan overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat mensen elkaar mogelijk aan boord hebben aangestoken met het virus. De eerste besmetting zou buiten het schip zijn ontstaan en is later op de boot gekomen. Het onderzoek loopt nog, tot nu toe mag niemand van het schip af. Feest in ons land. Op 14 plekken zijn de bevrijdingsfestivals losgebarsten vanwege Bevrijdingsdag. Ambassadeurs van de Vrijheid gaan met helikopters langs de festivals vandaag en treden op, zoals de Josti Band. 120 man daarop voorbereiden is een mega-operatie, zegt de organisatie tegen de NOS.
8: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie, want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. We hebben een hele grote Josti-band. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
9: en
8: veel
9: allemaal
8: te
9: in die helikopter.
8: Ook niet. Dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams, artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn voor onze cliënt. Ja.
7: In Utrecht werd het startsein voor de festivals gegeven door premier Jette. Hij stak het bevrijdingsvuur aan. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op social media dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld. Maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. En zuivelbedrijf Friesland Campina investeert de komende jaren €90 miljoen... om mee te liften op de eiwittrend. Wereldwijd groeit de populariteit van voedingsproducten met extra eiwitten. Die zijn bijvoorbeeld gericht op sportschoolgangers die eiwitshakes drinken. En met die €90 miljoen gaat Friesland Campina fabrieken moderner maken, zodat ze meer eiwit kunnen maken. Het weer van Weerplaza, zon in het noordwesten. Verder is het bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
6: Alleen, dankjewel. Joe Verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen. De meeste files zijn slechts een paar minuutjes. Want de langste is namelijk maar 8 minuten. Dan komt er een kapotte auto. De A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en De Hocht is dat.
22: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Yes, op bevrijdingsdag. Goed dat je erbij bent. Michael Jackson zometeen. Ook Peter Allen komt eraan. Na Katrina en The Waves.

hopelijk lekkere dinsdag / bevrijdingsdag. Misschien ben je wel lekker vrij vandaag. Nou, geniet ervan. Best uit de 70s, 80s en 90s ook op deze bevrijdingsdag. Gewoon bij Joe. Ik ben Edwin. Fijn dat je erbij bent. Zijn we naar het mooie Holding Back the Years van Simply Red. Maar eerst gaan we naar het land waar het verboden is om te tanken zelf. Ja, de pompbediende die moet dat altijd voor je doen. Nou, dat is nog wel een hele chille regel in het verkeer. Dit is trouwens ook een bijzonder verhaal daar. Op sommige plekken mag je vanaf 10 uur 's avonds gewoon zonder straf door rood rijden in dit land. Ja, wel met een vervelende reden. Het is namelijk om te voorkomen dat je bij een stilstaand stoplicht wordt gecarjacked. Het gaat allemaal om Brazilië, waar het ook heel gezellig kan zijn. Bijvoorbeeld op het strand van Rio. I go to Rio, Peter Allen, nu bij Joe.

Holding Back the Years van Simply Red bij Joe op deze bevrijdingsdag 5 mei. Reden voor een feestje bij een aantal celebrities nog meer. Want die verjaren ook op deze 5e mei. Mart Hoogkamer bijvoorbeeld, die zwemt inmiddels 28 jaar rond op deze aarde. Ook Adele is jarig, die wordt 38. Zanger Craig David, 45. Maggie McNeil, je weet wel, van Amsterdam op het Songfestival, wordt 76. En ook Jomanda is jarig. Hoe oud denk je dat Jomanda is geworden vandaag? Als je nu 78 naar je radio hebt geroepen, had je het helemaal goed. Celebration, Cool and the Gang, nu bij Joe.

Collins en Cecilio bij Joe. Zometeen kan jij de volgende zijn die wint in de Joe Hitquiz Daily. Ja, gisteren hebben we de eerste editie gespeeld met Lienne uit Zevenaar. Die deed het helemaal foutloos. Dus die kreeg direct de Joe-verrassing opgestuurd. Wil jij nou ook de Joe-verrassing winnen? Dan kun je jezelf even opgeven. Doe dat met de oefenvraag. Bij dit velletje gaat het namelijk altijd om muziekfragmenten. En of jij die koppelt aan het juiste decennium. 70s, 80s of 90s. En dat moet je nu alvast doen met deze. Uit welk decennium komt

0: jaren 70, 80 of 90. Geef jezelf op nu in de app door het juiste antwoord in te sturen. Deze hit ga ik ook helemaal voor je draaien. En de Police en Rick James komen er ook aan.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
3: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Moet je kijken daar. Leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch?
9: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
7: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Op moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
9: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Michiel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Het is 3 minuten over 1:30. Joe Verkeerder, Flitsmeister. Er zijn een aantal files die opvallen. Dat is

0: Op je hopelijk lekkere bevrijdingsdag, Jordan, The Police en Roxanne. Rick James komt eraan, ook Siel zometeen.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Speel ik vanmiddag met Jeremy van 32 uit Deventer. Hey Jeremy, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, bevrijdingsdag is ook geen vrije dag voor jou, hè?
2: Nee, zometeen lekker werken.
0: Oké, wat doe jij voor werk?
2: Ik ben cliëntenondersteuner in de ouderenzorg.
0: Ja, die moeten natuurlijk ook gewoon wat hulp krijgen op 5 mei.
2: Ja, klopt.
0: Dat snap ik. Dus geen tijd om naar een bevrijdingsfestival te gaan? Of ben je daar sowieso niet zo van dat soort dingen?
2: Nee, vroeger wel, nu iets minder.
0: Oké, nou je bent pas 32, hè? Zoveel vroeger is het nou ook weer niet, hè, Jeremy?
2: Nee, dat is ook wel weer zo.
0: We gaan wel even naar vroeger. We gaan naar de 70s, 80s en 90s bij dit spel. Ik ga je 3 hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go. Daar gaan we, jouw eerste. Zeg het maar, welk decennium?
2: De 70s.
0: De 70s, zeg jij.
2: De 80s, denk ik.
0: Wat zijn nu?
2: Ik denk de 80s.
0: Oké, nou, goed dat je je nog even hebt aangepast. Het zijn inderdaad de 80s. Billy Joel, Uptown Girl, komt uit 1983. De volgende. Ja, welk decennium?
2: Jaren 80.
0: Jaren 80, zeg jij ook. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, komt net als Billy Joel uit 1983. Ja, de computer is even blijven hangen in dat jaar. Kijken of dat nog steeds zo is bij deze. Welk decennium?
2: Ja, dat moet de jaren 70 zijn.
0: Jaren 70, zeg jij, bij Tragedy van de Bee Gees. Oké, komt dit uit de jaren 70, ja of nee? Tragedy van de Bee Gees was een hit in de Nederlandse top 40 in 1979. Inderdaad, gefeliciteerd.
2: Ja, mooi, dankjewel.
0: Lekker gedaan, je had ze alle 3 goed. Ik ga de Joe verrassing naar je opsturen.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Oké, fijne bevrijdingsdag nog, hè? Werk ze, Jeremy.
2: Hey, dankjewel, jullie ook.
0: Morgen spelen we uiteraard weer de Joe Hit Quiz. Vind je het leuk om mee te spelen? Iets voor 2:30, dan hoor je de oefenopgave. Kun je jezelf opgeven via de app.

0: hij de gele meegegeven, hè, muzikaliteit. Vorige week stond hij nog met Alexa Ray Joel. Dat is zijn dochter in Madison Square Garden in New York op te treden. Ja, is dat leuk dat ze met papa het podium ook opgaat. Uptown Girl hoorde je op Joe. Het nieuws zometeen van 2 uur. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Ook Nederlandse scholen zijn getroffen bij een wereldwijde hack.
0: Nou, gelukkig zijn ze dicht dan vandaag. De meeste plekken. Tina Turner komt er ook aan en Neil Diamond. Hoor je ook zo?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoey!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste, de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof!
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi!
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
16: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
20: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
21: Aldi.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
21: Mamma mia, dat is goedkoop.
23: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
20: Aldi.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws aangeschoven. Helene Altena.
1: Goedemiddag. Ook wij zijn geraakt. Bij de enorme hack op onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van tientallen Nederlandse scholen buitgemaakt. Volgens BNR is er een lijst gedeeld op het dark web. Het gaat om namen, e-mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers de dupe. De passagiers op het Nederlandse cruiseschip hebben elkaar mogelijk aangestoken met het Hanta-virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord namelijk geen ratten gevonden. Normaal komt het virus bij knaagdieren voor, behalve bij één variant. En daarom moet dit goed worden onderzocht, zegt deze arts bij de NOS.
2: Omdat deze type Hanta-virus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
1: Tot nu toe zijn 3 mensen door het virus overleden. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er vanaf. De adviesprijs voor benzine is verder gestegen naar een nieuw record. Voor een liter betaal je nu gemiddeld ruim €2,63. De hoge prijzen komen door de oorlog in Iran. Automobilisten zijn in Duitsland en België veel goedkoper uit. Daar ligt de prijs onder de €2. En online kan nog altijd volop worden gegokt op mogelijk toekomstige gebeurtenissen. Zoals de val van een kabinet of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar verbood de toezichthouder nog zo'n goksite. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd actief. Je kunt er trouwens ook opmerkelijke voorspellingen doen. Bijvoorbeeld of Jezus dit jaar terugkeert op aarde. Het weer van Weerplaza. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten is het bewolkt met soms regen. Daar is het 13 graden. En morgen krijgen we nog zo'n dag.
0: Dankjewel, Joe Verkeer. Dan door Flitsmeister. Problemen op de A1 bij Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd. Moet je daarom richting Duitsland, dan kan je beter rijden over Enschede. Pak dan een stuk mee van de A35. En in Duitsland de B54 en de A31. En er is file op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Daar wordt een kwartier gemeld. Sta je in een andere vertraging, dan verlies je maximaal 10 minuten.
3: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, ik heb zometeen nog een leuke stemsuggestie voor je. Voor die Female Only Top 100. Ook Neil Diamond komt eraan. En eerst krijg je Tina Turner.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Joe met you two, you're the one. Aanstaande vrijdag, dan is het tijd voor de Female Only Top 100. De hele dag dan de 100 allerbeste hits van vrouwen. Zangeressen zijn we dus alleen maar naar op zoek. En de stembus die is open sinds afgelopen vrijdag via de Joe-app. En joe.nl kun je je stem achterlaten. Ik zie heel veel stemlijstjes binnenkomen. Waarvoor dank. Ralf bijvoorbeeld uit Hoofddorp. Die heeft net nog gestemd op That's the Way It Is van Celine Dion. Die heeft hij bovenaan staan aan zijn lijstje. Nou, die heb ik ook bovenaan staan op mijn lijstje. Dus lekker gedaan, Ralf. Demi die komt met Kim Wilde, Cambodja bovenaan. Ik zie Luca nog stemmen op Tina Turner, de best. Sabina, die zegt Frizzle Sizzle. Met alles heeft een ritme op 1. En Cor, die heeft net het meest recente stemlijstje ingeleverd. Daarop staat op 1 Anouk met Nobody's Wife. Nou, stem vooral. De Joe-app staat voor je open dus. Stem voor de Female Only Top 100 van aanstaande vrijdag. Ja, en dit is een stemtip van mij. Het valt me op dat hier nog niet zoveel op is gestemd. En eigenlijk moet deze toch wel in die top 100 ook. The Pointer Sisters. Hier is Jump For My Love.

Joe met Queen en I Want to Break Free. Nou, ben jij free op deze bevrijdingsdag? Ik zie namelijk een hoop appjes binnenkomen van mensen die gewoon keihard aan het werk zijn op deze 5e van mei. Ruud bijvoorbeeld, die zegt, het is echt aftellen. Nog 3 uur, dan ben ik ook vrij. Maar ja, het is wel lekker rustig nu op het werk. En Ella zegt, ik ben druk bezig met alles wat af moet. Volgende week ga ik namelijk op vakantie. Dat lukt goed met Joe. Kijk, nou, fijne vakantie alvast. En voor

0: met Dreams. En zo meteen een liedje van de Simple Minds, waarover ze zelf zeggen, ja, dit is echt de meest briljante en simpele tekst die we ooit hebben geschreven. Want iedereen in de wereld kan het meezingen. Of het nou een Japanner is, een Italiaan. En ja, wij Nederlanders kunnen dit ook heel makkelijk. Het gaat om... Paparadada. Ja, dan weet je het al. Hè? Welke Simple Minds hit het is. Die komt er zo aan. En verder hoor je Henrique Iglesias over een paar minuten.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: bij Joe.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl, sterk werk.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Even over later.
22: Ik ben aan het streamen.
21: Sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
23: Ja, en Koen van de Koen en Sander Show was pas jarig, maar er valt meer te vieren wat betreft de Koen en Sander Show. Wat hoor je zo na de Simple Minds?

Rick Iglesias en Baila Mos bij Joe. Morgen groot feest bij de Koen en Sander Show. Ze zijn er namelijk 2 jaar te horen hier op Joe met de leukste ochtendshow van Nederland. Vier het mee, morgen weer de Koen en Sander Show. Tussen 6 en 10. ABBA komt eraan. Mamma Mia naar Chicago. Dit is Jordi Inspiration.

Abba en Mamma Mia bij Joe. En ook op deze bevrijdingsdag gewoon de 3 na 3. Kortom, je krijgt een zin van me. Daar zitten de 3 liedjes verstopt die je zo meteen na het nieuws van 3 van me krijgt. En de vraag is, weet jij al welke het zijn? Leuk als je eventjes reageert. Gezellig, dat kan via de app van Joe. Je hebt de vrijheid om je boos en dan weer blij en dan weer boos te voelen. Doe wat je wil. Dat is de zin voor vandaag. Dus je hebt de vrijheid om je boos en dan weer blij en dan weer boos te voelen. Doe wat je wil. Zitten 3 hits in, weet je welke? Stuur een appje.

0: Robin S. en Show Me Love. We zitten midden in de 3 na 3. De kritische zin die de drie liedjes alvast verklapt. Die zo meteen op de radio komen. Weet je welke? Leuk als je even een appje stuurt. Dat kan je doen via de app van Joe. Zin voor vandaag is deze. Je hebt de vrijheid om je boos en dan weer blij en dan weer boos te voelen. Doe wat je wil. Dus je hebt de vrijheid om je boos en dan weer blij en dan weer boos te voelen. Doe wat je wil. Er zitten drie hits in uit de 70s, 80s en 90s. Welke? Raad mee via de app van Joe. Zometeen ook het nieuws van 3 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Medische experts gaan op onderzoek bij een Nederlandse cruiseschip bij Kapverdië.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan
7: we vieren. Aldi. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we
7: vieren.
6: Aldi.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99... en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Bij Easy Pay XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay XL. Shop in de winkel of op easypayxl.nl. Laat ze zien zijn.
0: Dit is jouw. Het is 1 minuut voor 3. Goedemiddag, nu.nl Nieuws met Alain Altena.
18: Goedemiddag. Een inspectie. Een team van medische experts gaat straks langs het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. Zij moeten gaan kijken wat de toestand is van de opvarenden en of meer mensen symptomen hebben van het Hantavirus. Hoe deze inspectie er precies uit komt te zien is niet duidelijk. Door het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. Bij de enorme hack op onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van tientallen Nederlandse scholen buitgemaakt. Volgens BNR gaat het onder andere om de Amsterdamse universiteiten en de Haagse hogescholen. Het gaat om namen, e-mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers de dupe. Feest in ons land. Op 14 plekken zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. Begin van de middag gaf premier Jette in Utrecht het startsein. Hij stak het bevrijdingsvuur aan. En ook zei Jette dat het belangrijk is, zeker in een tijd als nu, dat we ons openstellen.
19: We zijn tegenwoordig nogal van het zwart-wit denken. De ander is fout, de ander is tegen mij. Houd je hart zacht, blijf openstaan ook voor die mening van de ander. En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van de anderen weer te vergroten?
18: Ambassadeurs van de vrijheid gaan met helikopters langs de festivals vandaag en treden op, zoals DJ La Fuente, zanger Rolf Sanchez en de Josti Band. Een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Er zijn ruim 1,3 miljoen inschrijvingen, terwijl er waarschijnlijk maar plek is voor zo'n 60.000 mensen. Volgens de organisatie laat dit zien dat Londen de meest gewilde marathon ter wereld is. Ja, loting bepaalt wie uiteindelijk een startnummer krijgt. Het weer van Weerplaza. In het westen wat zon en 16 graden. In het zuiden en oosten is het bewolkt met soms regen. Daar is het 13 graden. En morgen krijgen we nog zo'n dag.
0: Het verkeer dan op jou door Flitsmeister. Opvallendste file voor nu die staat op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Daar wordt 13 minuten gemeld. En er is ook nog een omleiding als je rijdt op de A1. Deventer-Hengelo. Bij Hengelo word je dan omgeleid als je naar Duitsland wilt. Rijd dan over de A35. En vervolgens de B54 en de A31 in Duitsland.
20: Deze vrijdag. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En de 3 na 3 voor deze bevrijdingsdag. De zin voor vandaag is deze. Je hebt de vrijheid om je boos en dan weer blij en dan weer boos te voelen. Doe wat je wil. Nou, hij was wel lastig vandaag, geef ik gelijk toe. Welke liedjes zoeken we allemaal? Je hebt de vrijheid, dat gaat om Freedom van George Michael. Daar kwamen de meeste mensen in de Joe-app wel uit. Doe wat je wil, ook nog wel te doen. Status quo, whatever you want. Maar dan die laatste, hè. Dat, en dan boos en dan weer blij en dan weer boos. Dat was een moeilijke. Het ging om stemmingswisselingen. En daarmee kom je uit bij Borderline van Madonna. En daarmee beginnen we de 3 na 3 voor vandaag.

George Michael. Toepasselijke finale van de 3 na 3 voor vandaag, toch? Freedom hoorde je op deze bevrijdingsdag. Nou, misschien heb je nog wel even tijd om naar een bevrijdingsfestival te gaan, ook op deze 5e mei. Het zijn er heel veel. Even een paar doornemen in Rotterdam. Daar sluit DJ Paul Elstak vanavond af met een lekkere happy hardcore DJ set. En in Utrecht staat Van Dikhout onder andere op de bühne. In Den Haag Denny Vera en Cresip. En op het bevrijdingsfestival van Brabant in Den Bosch onder andere leuk. Kees Choice weer eens een keer op het podium. Have fun, zometeen Gary Rafferty en hier is The Bars by Joe.

Gary Wefford hier in Bakersfield bij Joe. Appje van Sven net, die zegt lekker zo'n dagje extra vrij. Net met de kids naar de stad geweest voor een moederdag cadeautje. Nou, ik hoop dat jullie geslaagd zijn. En Tanja die zegt nog, Edwin, ik hoop dat het straks op de terugweg net zo rustig is als op de heenweg. Want er niemand op het werk is vandaag. Nou, toch, vandaag Tanja wordt er een gemiddelde spits verwacht door de ANWB. Het kan namelijk ook gaan regenen. Het zal vast minder druk zijn dan een gemiddelde dinsdag. Hè? Het is alleen regen trouwens hoor, geen ijs. Alleen nu op Joe.

0: Laura Branigan en Self-Control bij Joe. Zometeen Duran Duran, ook Frankie Valli komt eraan. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar thuis wordt alles steeds slimmer. Hè? Ik heb inmiddels slimme lampen. Ik heb een slimme deurbel. Ik wil nog slimme gordijnen. En blijkbaar is er nu ook iets slims voor dit. Ja. Wat voor slims er is bedacht voor op het toilet. Hoor je over een paar minuten.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen.
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
4: Wat was ik een bijzondje? Ja.
3: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
17: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
19: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
23: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
0: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow.
24: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
27: Het is bijna 3:30. Joe, verkeer voor deze bevrijdingsdag. Het is niet rustig hoor. 11 vertragingen zijn er. Dit zijn de files waar je langer mee zoek bent dan 10 minuten. Om te beginnen de A1, Deventer-Hengelo. Een deel van de weg is dicht daar bij de grens. Bij Hengelo door een heftig ongeluk daar. Moet je naar Duitsland, dan volg je Enschede. Pak dan de A35 en in Duitsland een stuk van de B54. En de A31 om op dezelfde plek weer uit te komen. En er is file op de A2, Maarsen en Bos. Tussen Oude Rijn en Everding op de parallelbaan staat 38 minuten file, 9 kilometer. En de A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Arnhem-Noord en de IJsselbrug. Daar wordt een kwartier extra gemeld.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
27: Frankie Valli komt eraan. Grease voor je zometeen ook Brian Adams en Mel C. met When You're Gone. Na View to a Kill van Duran Duran.

0: Collins bij Joe Against All Odds. Ik heb hier weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor je klaar liggen. Het spel waar je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven, die allemaal beginnen met één letter uit het alfabet. En die 30 seconden kunnen echt aan je voorbij schieten, al helemaal als je een beetje blokkeert. En daarom dacht ik vraag eens even aan een oud winnaar een gouden tip om je toch een beetje op weg te helpen. En toen ben ik uitgekomen bij Kevin. Kevin heeft de alfabet al een keer gewonnen en hij geeft de volgende tip.
1: Ja, je moet gewoon het eerst wat in je opkomt zeggen en hopen dat je niet vastloopt. Als je te lang gaat nadenken, dan ben ik hem kwijt.
0: Dan ben ik hem kwijt. Ja, dus je moet niet vastlopen. Je moet erbij blijven, bij de pinken blijven. Maar dus ook rustig blijven. En vaak ook gewoon zeggen wat het eerste is dat in je opkomt. Dat schijnt de sleutel te zijn volgens Kevin. Kan niet meer misgaan, zou je kunnen zeggen. En ja, de kansen zijn natuurlijk enorm groot op een dag als Bevrijdingsdag, 5 mei. Ik bedoel, iedereen is daar op een festival. Jij bent degene die nu aan het luisteren is. Jij hebt nu die kans. Jij kan een voorsprong nemen op de rest van deze week. Jij kan nu al een stap dichter zijn bij die 1000 euro. En jij kan je nu al aanmelden. Terwijl de rest denkt, we staan op festival.

0: Runaway Train over een paar minuten. Maar eerst is het 16:45 en dus spelen we een nieuwe ronde van...
1: De Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Rudolf. Hallo Rudolf.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij hebt... was je vrij vandaag? Moest je werken?
2: Ik heb gewerkt. Ik ben weer lekker vrij. Dus nu even kijken als ik ga verbreken.
0: Ja, dat is fantastisch. Maar mag ik eerst nog even weten, wat heb je gedaan met je vrije tijd toen je klaar was?
2: Ik heb een schip in Aalsmeer. Heb ik een rondje gevaren op de Westeinderplas net.
0: Zo,
2: ben net terug.
0: Een schip?
2: Ja, een schip, ja. Dat is boven 10 meter. Dat is een schip, hè?
0: Ja, nee, zeker weten. Maar dan ga je ook wel eens met de hele groepen ga je daar varen, of niet? Of
2: ja, hele groepen niet. Wel op vakantie met het schip, want ik heb 7 slaapplaatsen. Dus dat moet wel lukken.
0: Wauw.
2: Dus ja, lekker gewoon lekker toeren door naar Nederland. Is zo mooi, waterland.
0: Fantastisch. Wat doe jij voor werk?
2: Buschauffeur.
0: Zo, doe maar.
3: Dat is schip van 10 meter.
0: Dat wist ik helemaal niet van een buschauffeur, maar nee, dat verdient aardig goed. Ja, fantastisch. Van dit programma heeft jij natuurlijk gebeld om mee te spelen bij het spel. Die heeft jou gekwalificeerd als een cutie, Rudolf.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dus die zegt van die Rudolf, dat is wel een... weet je niet wat het is, een cutie? Ja, je zit zo om je heen te kijken van een cutie.
3: Ik zit te kijken, wie heeft het dan gezegd van
0: ja,
3: ons?
0: Ja, wie heeft dat gezegd? Nou ja, degene die Rudolf heeft gebeld voor de alfabet wel natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat misschien iets gaat doen aan je score, Rudolf. Wat denk je er zelf van?
2: In de auto gaat meestal goed als ik meedoe zonder uitgenodigd. Dus ik hoop dat het nu ook goed gaat.
0: Ik ben erg benieuwd. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, win je 1000 euro. Ik wil graag meer dan 7 goede antwoorden, want die gaf Chantal al.
2: Okay.
0: Ja.
2: Oké.
0: En omdat je meespeelt... Ja, absoluut. En omdat je meespeelt... En omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van staatsloterijen, Rudolf. Okay. We zaten een beetje door elkaar heen, maar dat geeft niks hoor. Je mag gaan spelen met de letter G van gratis. Ben je er klaar voor?
2: Gratis, okay. Ja.
0: Mooi zo. 30 seconden vanaf nu, succes.
2: Dank je.
0: Een jongensnaam.
2: Gerard.
0: Een kleur.
2: Groen.
0: Een vogel.
2: Gans.
0: Een land.
2: Land, Griekenland.
0: Fruit.
2: Granet. Hoe heet het? Granet? Hoe heet het?
0: Granet.
2: Nou, noem me pers.
0: Een sport.
2: Sport. Golf.
0: Ja, een kledingmerk.
2: Ja. Sorry.
0: Nee, ja, maakt voor mij niet uit. Ik bedoel, het is jouw ronde natuurlijk. Ja,
2: niet gelukkig 7, denk ik.
0: Nee. Maar ik had het ook idee dat iemand hele verwarrende dingen in je oor zat te fluisteren. Want ik hoorde land en...
2: Door de lijn te kletsen.
0: Ja, dan moet diegene niet meer doen. Want ik vroeg land en ik hoorde in jouw oor gezegd worden Groningen.
2: Ja, dat is geen land volgens mij in Groningen.
0: Nee, inderdaad. Het is goed dat je dat negeerde en dat je Griekenland zei.
2: Gelukkig dat kon ik nog net losschakelen.
0: En in de plaats van fruit had je nog kunnen zeggen grapefruit bijvoorbeeld.
2: Oh, grapefruit, ja, dat kwam er niet op. Iets met een grapefruit. Nee.
0: Maakt helemaal niks uit, cutie. Ik zie hier 5 goede antwoorden.
2: Nou, dat is een beter geweest.
0: Ja, dat is een aardige score, maar helaas niet goed genoeg voor die 1000 euro aan het einde van de week. Dank Rudolf en vaars ze nog. Behouden vaart.
2: Ja, goed komen. Nou, dankjewel.
0: Heel fijn. Morgen nieuwe ronde van de Alpha Battle. Kun je meer dan 7 goede antwoorden geven? Laat het dan weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Dit is Runaway Train.

0: de 70s, 80s en 90s, dat de hele dag door. En daar hoort natuurlijk ook deze bij, uiteraard. De Runaway Train in de middagshow.
1: De middagshow met Kai.
0: Dan zometeen eigenlijk iets op tafel gooien. Wacht, ik moet even... Ik ben ontzettend moe na de alfabet. Oh, ik weet niet of het komt. Ik ben helemaal...
2: Intensief.
0: Maar, ja, de gebeurde wereld was een intensieve ronde. Maar 5 goede antwoorden, dat was zonde voor Rudolf. Dus 7 is nog steeds de hoogste score, zeg maar, op dit moment. Dus je hebt nog kansen om dat natuurlijk te verbreken... om dan zo toch met die 1000 euro ervan door te gaan. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is... dat ik zoiets op tafel wil gooien waar ik het verdacht stil rond vind. En ik vind het ook eigenlijk niet gek, want we doen dit jaar niet aan mee. Dat is het Eurovisie Songfestival. Maar we zitten nu... Wanneer is het, over 2 weken, die halve finale?
2: Ja, binnenkort.
0: Volgende week? Het is volgende week al. Nou ja, hier moet je nagaan. Iedereen zit een beetje te kijken. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar volgende week zijn die halve finales. En normaal gezien hoor je natuurlijk wel... Ja, dit land doet mee, dit land doet mee. We hebben dit nummer, dit nummer. Ik hoor helemaal niks over dat Songfestival nu.
2: Nee.
0: En ik wil het even qua nieuws ook checken. Klopt dat? Komt daar weinig van naar buiten?
2: Nu je het zegt, ik heb er ook heel weinig van meegekregen, moet ik zeggen. Eigenlijk maar 1 ding.
0: Oh.
2: Dat was uitgerekend vandaag. Maar het gaat dan eigenlijk over het Songfestival van volgend jaar.
0: En dat heeft met Nederland te maken?
2: Dat heeft alles met Nederland te maken.
0: Met... Oh? Oh, daar wil ik het zo dan wel even over hebben. Want ik wil ook even kijken welke landen er dan sowieso, ja, wel meedoen. Maar ook wat er dus wel op het podium komt.
2: Okay.
0: Maar dit vind ik ook interessant. Over onze deelname volgend jaar.
2: Ja.
0: Zo naar het nieuws van 5 uur. En muziek van Bruce Springsteen komt er ook aan.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Jan. Bruce Springsteen na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. 3 zieke opvarenden van het Nederlands cruiseschip bij Cap Verde worden naar ons land gebracht. Onder hen is 1 Nederlander. Ze krijgen in ons land medische verzorging. Op het cruiseschip zijn meerdere mensen ziek geworden door het Hanta-virus. 3 mensen zijn eraan overleden. Bij de enorme hack op onderwijssoftware Canvas zijn ook de gegevens van tientallen Nederlandse scholen buitgemaakt. Volgens BNR gaat het onder andere om de Amsterdamse universiteiten en de Haagse hogescholen. Het gaat om namen, e-mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. Wereldwijd zijn er bijna 300 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers de dupe. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw te maken gehad met aanvallen uit Iran. De luchtafweer komt in actie om raketten en drones uit te schakelen. Het is de 2e dag op rij dat het land te maken heeft met Iraanse aanvallen. En een Canadese violist klaagt Google aan. Een AI-functie van Google noemde hem namelijk een zedencrimineel. Volledig onterecht. Maar door die fout werd wel een concert van de violist afgezegd en vreesde hij voor zijn eigen veiligheid. De muzikant eist nu bijna €1 miljoen van Google.
16: Dat is natuurlijk een gevoelige snaar.
15: Mooi gevonden. Moest je dit nu zeggen? Gaat goed.
16: Het weer toch?
15: Het weer van Weerplaatsen.
16: Ja. Okay.
15: In het westen is er, moet ik even goed kijken door het raam heen, is er zon. Verder is de bewolking bij maximaal 16 graden. Morgen regen in het zuidoosten bij maar 10 graden. En de rest van het land is het morgen droog met soms zon en max 15 graden.
17: Door Bevrijdingsdag kun je lekker goed doorrijden op de weg. Want met 100 kilometer file is het een rustige avondspits tot nu toe. En de langste file is de A2 naar Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. 9 kilometer file en een half uur vertraging.
18: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merckx.
17: Dit is de middagshow, fijn dat je er bent. Streetlife, hoor je over 3 minuutjes naar Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Crusaders, Randy Crawford, Bejo en Streetlife. Met de middagshow bij Joe en Robbie Williams over een paar minuten. Hier zaten natuurlijk al in Streetlife fantastische blazers in. Later deze middagshow nog even een ander nummer dat in de etalage wordt gezet. Omdat er fantastische blazers in zit. En dat heeft ook wel een beetje te maken met de dag van vandaag. Dat nummer. Dat zou je zo wel kunnen zeggen. In ieder geval als je afgaat op de titel. Je krijgt ook nog een antwoord op een schitterend onderzoek. Daar duiken we altijd even wat dieper in. En dat onderzoek heeft vandaag te maken met bang zijn. Het geweten van de show. Yes.
1: Ja, angsten inderdaad. Want angsten. 33% van de mensen die is hier bang voor.
0: Wat zou dat nou toch kunnen zijn? Er is al een antwoord binnengekomen van Mira die zegt spinnen.
1: Nee, het zijn toch geen spinnen.
0: Als dat het antwoord was geweest, moet ik eerlijk zeggen, was me ook een beetje tegengevallen dat het dan spinnen zou zijn. Ik verwacht toch bij het onderzoek altijd iets spectaculairders. En daarbij denk ik dat meer dan 33% van de mensen bang is voor spinnen, denk ik.
1: Dat heb ik verder niet onderzocht, maar het zou zomaar kunnen.
0: Nee, nee, inderdaad, dat is zeker waar. Om 6:10 in ieder geval het antwoord. 33% van de mensen is hier bang voor. Even andere zaken. Het schijnt volgende week alweer zo te zijn. Maar ik heb daar nog helemaal niemand over gehoord. Er is geen nieuws naar buiten gekomen. Het heeft te maken met het Eurovisie Songfestival. Volgende week zijn die voorrondes. Ja, en dan ook die finale natuurlijk meteen in diezelfde week. Maar daar hoor je niks over. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit, waarschijnlijk, dat wij niet meedoen dit jaar. We hebben gezegd, we doen lekker niet mee. Maar klopt het, Jeroen? Is daar absoluut geen nieuws over? Want jij zei net, is vandaag toevallig wel iets naar buiten gekomen.
2: Nou, het gaat niet per se over dit Songfestival, wat er volgende week dan aankomt. Het gaat over het Songfestival van vorig jaar. Een van de artiesten, en dan gaat het over vandaag, die als ambassadeur van de vrijheid optreedt vandaag op bevrijdingsfestivals, is de zangeres Karzu. Okay. Nederlandse zangeres van Turkse komaf. Nou gingen een jaar geleden zeer sterke geruchten dat deze Karzu in de race was voor onze inzending voor het Songfestival van vorig jaar. En in Oostenrijk was dat. Zeer sterke geruchten. Dat werd uiteindelijk cloud, hebben we gezien. Maar het had dus ook deze Karzu kunnen zijn. Zij zou tot het laatst in de running zijn geweest voor dat Songfestival van vorig jaar. Zelf heeft ze daar echt nooit iets over gezegd. Is een beetje verdacht, want als je er niet in de running was, niks mee te maken had, kun je dat gewoon zeggen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar vandaag heeft ze wel wat gezegd. Ze heeft namelijk gezegd dat ze het heel leuk zou vinden om een keer, misschien ook wel snel, aan het Songfestival mee te doen. Het staat zelfs op haar wensenlijstje. Dus misschien dat Karzu volgend jaar voor ons, voor Nederland,
0: naar het Songfestival gaat. Oké, laten we even luisteren hoe dat dan klinkt.

0: Nederlands natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, goede stem. Ik denk dat het een iets ander nummer zal worden dat ze dan zou uitkiezen. Maar niet verkeerd.
2: Ja, dit liedje, dat heet Yes, I'll Do, is op Spotify. En vergis je niet, bijna 50 miljoen keer al gestreamd.
1: Zo.
2: Dus ze stelt, natuurlijk, goede zangeres. Maar ook, ja, dit gaat de grens over volgens mij.
1: Nou, absoluut.
2: Internationaal zou dit ook wel goed kunnen zijn.
1: We hebben hier te maken met een hele grote ster. Als je daar even op vooruit loopt. Ja, dat is mooi, zeker. Nou, ik vond het ook wel interessant om eventjes te kijken wat er dan zowel dit jaar op het podium terechtkomt. Want ja, ook dat hoor je niet. En meestal al op alle programma's, tv, radio, maakt niet uit. Laat dan even wat inzendingen horen, toch? Ik heb het nog nergens gehoord. Ik heb nog nergens gehoord. Dus ik ga je dat zo eventjes laten horen. Even een paar uitschieters. Bijvoorbeeld, ik wil je nu al even Australië laten horen. Die komen altijd wel met wat goeds, wat moois af.

0: Delta Goodrem met Eclipse. En zij is van, dat zei jij, van de Voice in Australië?
1: Ja, zij is echt alsof we zeg maar hier Anouk zouden sturen. Is daar een gigantische zangeres, is ook coach bij de Voice daar.
0: Nou, moet je kijken zeg. Nou ja, bijvoorbeeld sorry. Even drie uitschieters laat ik je zo meteen nog even horen. Waaronder de absolute favoriet bij de bookmakers, is altijd interessant. Maar ik heb ook even een winnaar in de categorie glas uit de sponning. Dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Laat ik je zo even horen over vier minuutjes.

0: Robbie Williams bij Joe en She's the One.
1: Goed, even kijkend naar het Songfestival dat blijkbaar, en schrik niet, volgende week aan de hand is. Maar je hoort er echt in het hele land niemand over. Want we doen niet mee dit jaar. We hebben het een soort van geboycott, zou je kunnen zeggen. Nou, de rest gaat het feestje wel gewoon vieren. En dat betekent ook dat er niet zoveel aandacht heen gaat. Want ja, we hebben er even niks te zoeken dit jaar eigenlijk. Hè. Dat zou je kunnen concluderen. Wat wel even leuk is, hè, want normaal gezien hoor je dan in die aanloop daarnaartoe wel wat inzendingen voorbij komen bij programma's. We hebben nog nergens gehoord. Nou, dus ik dacht, laat ik even een duit in het zakje doen. Laat ik je eens even meenemen in die wereld van het Songfestival. Dat toch ook wel een beetje een gezellige wereld is. Het is het ouderwetse avondje thuis op de bank. En dan lekker kijken van 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts... naar wie er eigenlijk gaat winnen, welk land het populairst is. Nou, ik wil even beginnen met de absolute favoriet van de bookmakers op dit moment. Dat is Finland. Het is een duidelijke favoriet voor de winst. De geschatte winkans rond de 30%. En Finland klinkt...

Het is Linda Lampeniers, je kent haar wel van de ledverlichting. En Peter Parkroonen van de kroon, hè, van de kroonsteentjes. Likenheitin heet het nummer. Nou, Finland dus, de absolute favoriete 30%. Ik vind het ook altijd interessant om even te kijken wat Engeland doet. Engeland heeft een beetje een interessante band met het Songfestival. De laatste keer dat ze wonnen was 1997 met Love, Shine a Light, Katrina and the Waves. Dat is dus bijna 30 jaar geleden. Dat is volgend jaar een jubileum. En ja, ze staan regelmatig als de punten worden uitgedeeld, staan ze echt eigenlijk al bij de uitgang, Engeland. Dat is echt ongelooflijk. Zelfs een jaar geweest dat ze gewoon geen punten kregen. Dat was erg pijnlijk. Engeland stuurt nu de act. Ja, en daar begint het misschien al. Look, Mom, No Computer. Dat is de act, dat is de artiest. En het nummer heet 1, 2, 3.

Ja, dus weer een plekje bij de nooduitgang voor Engeland. Dit jaar in de Green Room. Helaas, helaas, helaas. Helaas, helaas. Dus de absolute favoriet hebben we ook gehad. Finland. Ik heb denk ik de winnaar in de categorie glas uit de sponning. Dat is Frankrijk dit jaar. Artiest die gestuurd wordt is Monroe. En het nummer heet Regarde. Hou je vast.

je aan het inparkeren bent en je sensor die slaat op hol. Dat je te dicht bij een muurtje zit. Dat is dit eigenlijk een beetje. Oh. Ja, dit is Frankrijk, mede mogelijk gemaakt door Carglass dit jaar. Ja. Dat zijn even een aantal inzendingen van het Songfestival. Ja, en het puilt er nog van uit. Ik kan volgende week wel eens even kijken of het nog steeds Finland is die hoog staat bij de boekmakers. Toch interessant om in de gaten te houden. Toch leuk, toch? Het is een folklorefestijn. Eindelijk dat Songfestival, dat is wel fijn. Gelukkig hele andere muziek hier bij Joe de hele dag door. Allerbeste uit de 70s, 80s en 90s ook. UB40 bijvoorbeeld. Sing her own song. En dat lijkt me een goed idee.

0: Meer muziek onderweg van Jackson's bijvoorbeeld en Alphaville. Maar het nieuws van 5:30 hoor je ook zo, Jeroen.
1: Ja, ben jij vandaag aan het werk op Bevrijdingsdag? Dan heb ik misschien zometeen wel goed nieuws voor jou.
2: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen!
2: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
4: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
4: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
5: Wat was dit een dag bijzonder? Ja.
3: Ik versta er helemaal niks van.
4: Nou, wij ook niet.
2: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Are you drinking my Mullermilk protein?
11: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
21: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
22: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
23: Hamster!
24: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
23: Yes!
24: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
23: Play.
24: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
23: Zoé!
24: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
23: Yes!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Amster.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Allemaal in het Concertgebouw.
0: Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is 5:30 en droog met zo'n 16 graden. Morgen is het overwegend droog met soms wat zon. Het wordt dan maximaal 15 graden volgens Weerplaza. En 11:00 hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
5: Goedemiddag. 5 mei, bevrijdingsdag, moet voor iedereen een nationale vrije dag worden. Dat zei premier Jette tegen de NOS.
9: Ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
5: Ja, een van zijn voorgangers, dat was premier Rutte. Een aantal jaar geleden zei ook hij al dat hij met de werkgevers om tafel wilde om dit allemaal te regelen. Daar kwam helemaal niets uit. Op dit moment is bevrijdingsdag. Eens in de 5 jaar voor iedereen een vrije dag.
23: Maar Jette stond op dit moment natuurlijk ook te dansen. Hè? Dat hebben we ook eerder deze middag hebben gehoord. Jette was op een breinfestival, was lekker aan het dansen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat hij zegt van laten we dit voor iedereen doen. En dat Rutte ook een mindere danser was. Denk ik gewoon, als je hem zo, dat hij denkt van ja, bevrijdingsdag, ja, dan dansen, ja, ik weet het niet.
5: Mm-hmm.
23: En Jette houdt er wel van.
5: Zeker.
23: Dus ik denk dat dit
5: van dansen.
23: Komt, ja, dit komt helemaal goed.
5: Ook. Nee, houdt ervan dansen, ja.
23: Ja, zeker ook.
5: Ander nieuws. Zuivelbedrijf Friesland Campina investeert de komende jaren 90 miljoen euro om mee te liften op de eiwittrend. Wereldwijd groeit de populariteit van voedingsproducten met extra eiwitten. Die zijn bijvoorbeeld gericht op sportschoolgangers die eiwitshakes drinken. Met die 90 miljoen gaat Friesland Campina fabrieken moderner maken, zodat ze meer eiwit kunnen produceren. En je kunt online nog altijd gokken op politieke en nieuwsgebeurtenissen, terwijl dat in ons land niet mag. Het gaat dan om mogelijke gebeurtenissen, zoals de val van het kabinet of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar verbood de toezichthouder al zo'n goksite, maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites nog altijd actief. Je kunt daar trouwens ook vrij onmogelijke voorspellingen doen. Bijvoorbeeld of Jezus dit jaar terugkeert op aarde.
23: Oh, en wat wordt er dan op ingezet?
5: Dat weet ik niet. Maar mensen doen dat en ik denk dat er geen winnaars zijn.
23: Maar wat voor ik ken dit soort sites helemaal niet. Maar dat zijn een beetje wat meer verborgen sites, denk ik. Of niet, als het illegaal is? Of
5: werd het niet helemaal zeker. Het is vorig jaar verboden. En ja. Sommige sites hebben in dit geval ook geen vergunning. Dus het mag helemaal niet.
23: Ja.
5: Maar blijkbaar, ja.
23: Goh, wonder.
5: Zijn ze er nog steeds?
23: Ja.
5: Okay. Zullen we eens een wetje doen hoe lang ze er nog zijn?
23: Ja, misschien is dat ook wel een wet op die site. Je weet het niet, de weddenschap. Ja. Komende vrijdag hebben we iets leuks. Want elke maand hoor je hier bij Joe op vrijdag een top 100. Een lijst. En het heeft elke week dan een bepaald thema. En komende vrijdag is dat de Female Only Top 100. Dus alleen maar vrouwen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Franka die heeft alvast eventjes gestemd. Haar favorieten doorgegeven.
26: Dit is Joe met Kai Merks.
23: Ik spreek haar zo even. Ze heeft gestemd op een vrouw die volgens haar echt een voorbeeld voor haar

0: 5 mei vandaag. En mei is bij Joe een hele bijzondere maand.
1: De Joe Topmaand.
0: Ja, het is een topmaand namelijk. Nou, wat betekent dat? We hebben 4 vrijdagen in mei. Hoor je een top 100, waarbij er altijd 1 thema centraal staat. En aankomende vrijdag hoor je de female top 100. En de naam zegt het al, een lijst met alleen maar vrouwen uit de 70s, 80s en 90s. En je kan je stem uitbrengen via de app van Joe. Franka heeft het gedaan. Hallo Franka.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, als eerste dank voor het invullen van je favorieten voor de Female Only Top 100. Aanstaande vrijdag.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat is heel goed gedaan. Ja, super, super, super, super. Nou, zat ik even naar jouw top 3 te kijken. Jij zit bijvoorbeeld bij jouw nummer 3, Together Again van Janet Jackson. En daar heb jij verschillende breuken bij opgelopen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ik was best wel dol op de muziek van de Jackson.

0: ochtends. En in gedachten kon ik ook echt wel zo dansen. En dat deed ik dan ook op mijn kamer. Maar ja, mijn lichaam kon niet zo dansen. Dus ik ben nog alles gevallen. En ja, met kneuzingen van polsen en enkels. En ja.
1: Dus echt ook flink in de lappenmand gezeten door Janet Jackson eigenlijk.
0: Ja, door haar, maar door haar broer met Smooth Criminal was wel de grootste klapper.
1: Ook de hele familie Jackson is de boosdoener in dit geval.
0: Ja.
1: Maar op nummer 1 vinden we Nena.
0: Klopt. Ik was als tiener al groot fan van Nena. Wij kwamen geregeld in Duitsland, dus ja, voor mij niet vreemd. En ja, ik raakte helemaal in de band van Nena en ben dat altijd gebleven.
1: En wat sprak je dan nog meer aan naast die Duitse taal bij Nena?
0: Ja, Nena was ook wel een voorbeeld voor me. He, hoe ze eruit zag, hoe ze deed. Ja, ik vond dat wel stoer.
1: Ja,
0: en dat was ik weer niet.
1: Ja. En ben je ooit voor jezelf, voor je eigen gevoel kunnen opklimmen richting Nena?
0: Ja, nou niet zo, maar ik ben niet meer zo verlegen als toen.
1: Ja, precies. Het is een goed voorbeeld geweest in dat geval.
0: Ja.
1: Ik ga er even draaien. Noorke Traumt, hè, is het?
0: Ja, klopt.
1: Ja, je gaat vrijdag ga je vanzelf horen. Oh, ja.

0: Lina bij Joe en Noerke Traumt. Het is zomaar eventjes een suggestie van Franka in dit geval, die ik net even sprak voor de Female Only Top 100. Met andere woorden, gewoon 100 keer de beste vrouwen uit de 70s, 80s en 90s. Die Noerke Traumt, dat werd natuurlijk later de inspiratie voor een hit uit 2003. Dan gaan we richting de zero's, namelijk Special D.
1: Edwin.

0: lachen is misschien nog een beetje te vroeg. Dat is wel echt een cultuurshock natuurlijk.
1: Nou,
2: ja, een beetje.
0: Kan alleen maar een kwestie van tijd zijn. Zo'n grote hit. Kun je die laten liggen? Kun je die laten liggen? Nou goed. Geef je favorieten nog eventjes door natuurlijk. Hè, voor die Only Female Top 100. Komende vrijdag hier bij Joe de hele dag te horen. En dit is Eros Ramazzotti. Se bastasse una bella canzone. Is toch anders dan Special D.

0: Van de brillen natuurlijk en de lenzen. Wij nemen elke middag hier een onderzoekje mee. Een huistuin- en keukenonderzoekje. En het geweten van de show, Jesse, je hebt dat meegenomen. Het gaat over angsten vandaag.
1: Ja, de uitkomst blijft nog even achterwege. Die moet je zelf nog even bedenken erbij. 33% van de mensen is namelijk hier bang voor.
0: Ja, wat al gezegd is, is spinnen. En dat bleek niet het goede antwoord te zijn. Dus dat kunnen we al afvakkelen. Die is niet goed. Maar wat is het antwoord wel? 33% van de mensen. Dus er ligt wel een groot gebied dat er angstig voor is. Maar het is ook maar 33% zou je kunnen zeggen. Dus wat zou dat kunnen zijn? Het antwoord om 6:10 in ieder geval na het nieuws. En Elton John hoor je ook zo. I'm still standing.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
4: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Dit is Elton John, hoor je na nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. De drie zieke opvarenden van het Nederlands cruiseschip bij Cap Verde worden binnenkort naar ons land gebracht. Onder hen is één Nederlander. Ze krijgen in ons land medische verzorging. Op het cruiseschip zijn meerdere mensen ziek geworden door het Hanta-virus. Drie mensen zijn eraan overleden. Er is weer een dodelijk ongeluk gebeurd op de A1 bij de Lutte, bij de Duitse grens. Een bus knalde daar op een vrachtwagen en de chauffeur van de bus heeft dat niet overleefd. Het gebeurde op een stuk snelweg waar vaak files staan door Duitse grenscontroles. Er zijn eerder ook al dodelijke ongelukken geweest. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw te maken met aanvallen uit Iran. De luchtafweer komt in actie om raketten en drones uit te schakelen. Het is de tweede dag op rij dat het land te maken heeft met Iraanse aanvallen. En sportvoetbal, vanavond wordt duidelijk wie de eerste finalist is van de Champions League. Arsenal of Atletico Madrid. De eerste ontmoeting tussen beide teams in de halve finales eindigde vorige week in 1-1. Beide teams kwamen elkaar eind vorig jaar ook al tegen in de Champions League in de voorronde. Sportverslaggever Stan Wachtman.
11: Atletico verloor in oktober nog met 4-0 bij Arsenal. Maar coach Diego Simeone zei gisteren dat hij denkt dat zijn spelers beter zijn dan toen. Ook slaapt zijn team nu in een ander hotel. Al heeft dat er volgens Simeone vooral mee te maken dat het veel goedkoper was.
10: Ja, het zou dus niets te maken hebben met angst voor een slecht karma. Het weer van Weerplaza. Vanavond is er regen in de zuidoosten. Het koelt af naar 8 graden. Morgen blijft het in de zuidoosten nat bij slechts 10 graden. En verder is het morgen droog met af en toe zon bij max 15 graden.
9: Het is door bevrijdingsdag rustig op de weg. Toch staat er nog een lange file voor de tijdstip. Dat is de A58 naar Tilburg. Tussen de brug over het Beatrixkanaal en de brug over het Wilhelminakanaal. De weg is daar afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file en 53 minuten vertraging.
12: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merks.
9: 33% van de mensen is hier bang voor. Antwoord over 6 minuten. En het is niet Elton John. Joe!

0: was Nettie bij Joe en Would I Lie To You. Dit is de middagshow, ik ben Kai. Fijn dat je er bent op deze dinsdag, de 5e van mei. Met over een paar minuutjes George Baker Selection en Little Green Bag. Maar eerst antwoord op een onderzoek dat we, ja, eens even flink bij de kladden hebben gepakt eerder deze middag. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, 33% van de mensen is hier bang voor.
0: Jeroen, jouw antwoord.
2: Ik denk voor de toekomst.
0: Oh, wat een mooie, ja, poëtische
2: wereld op dit moment, zeg maar, wat er afspeelt, al die oorlogen. En het lijkt ongrijpbaar en het lijkt alleen maar erger te worden. Dus de toekomst.
0: Ja, 33% van de mensen is bang voor de toekomst.
1: Nee, het is niet de toekomst.
0: Ik dacht clowns. Ja, ze zitten iets minder diep. Ik dacht clowns. Ik denk, heel veel mensen zijn bang voor clowns. Ja. Je hebt ook gewoon heel veel slechte clowns. Je hebt echt ook lelijk gesminkte clowns. Het is gewoon soms echt niet leuk.
1: Nee, het is ook niet goed.
0: En angstig. Zo iemand zit dan in zo'n kostuum en denkt alles te kunnen en te mogen. Dat is ook een beetje eng, ja. Maar het is niet goed, hoor ik. Marcel zegt muizen.
1: Nee, ook niet.
0: Elise heeft nog een antwoord ingestuurd.
3: Kokend hete thee uit een glas drinken. Dit is mijn angst.
0: Ja, het is de angst.
1: Nee, het is ook geen kokend hete thee.
0: Nee. Frank zegt een cyberaanval.
1: Nee.
0: Marco.
4: 33% van de mensen is bang voor de tandarts.
0: Tandarts.
1: Ook niet.
0: Ja. Grietje.
5: Voor prikken, bijvoorbeeld vaccinaties of bloedprikken en dergelijke.
0: Oh ja. Ja, prikken, de naald, de flauwvallen en zo, je kent het wel.
1: Nee, ook niet goed.
0: Hans.
6: Ik denk een kanarie.
0: Bang voor kanaries.
1: Nee, geen kanarie ook.
0: Martine.
7: Ja joh, tunnels, dat is toch vreselijk als je er bijna in rijdt, dat je zo'n donker gat in gaat. Ik denk dat 33% daar best wel moeite mee heeft.
0: Oké.
1: Nee, ook niet goed.
0: Een blind date, zegt Dennis.
1: Nee.
0: En Johan zegt Suzanne en Freek.
1: Suzanne en Freek? Nee, ook niet goed.
0: Oké. Nou, dan wil ik heel graag weten, wat is het antwoord wel?
1: Ja, hetgeen waar 33% van de mensen bang voor is, dat is vliegen.
2: Vliegen? Met een toestel.
0: Vliegen met een toestel.
1: Ja, vliegen met toestel. Oh, dus vliegangst eigenlijk.
2: Kai dacht
0: Jongen, wacht,
2: het insect.
0: Kijk, ik wil altijd een antwoord geven. En dan probeer ik altijd eerder op de middag alvast een soort van richting te vragen. Van welke richting gaat het uit? Waar kan mijn gok het beste heen gaan? En toen was het Brit die zei, het antwoord heeft te maken met dieren.
3: Ja, dat ik dacht.
0: Ja, maar jij en mij helemaal op een verkeerd been. Kijk, ik kwam ook met clowns, dat maakt het ook veel ingewikkelder allemaal. Maar dit heeft er niks te maken met...
3: Ja, ik dacht dus vliegen.
0: Ja, jij dacht vliegen, ja. Oké.
3: Zat er in de hoek van een spinnen, denk ik.
0: Ja, oké. Nee, het heeft te maken met het toestel. Met het vliegen.
3: Zo dom.
0: Jongen. Oké. Okay. Ik zal nog een keer mijn hint vragen.

0: ik weet nog hoe dit ging vanmorgen toen we binnenkwamen. Want het geweten van de show, Jesse heeft het antwoord altijd. Dus we hadden het over het onderzoek. En ik vraag aan Jesse, nou, in welke richting moet ik denken? En hij zegt, ja, ik heb geen idee. Ik weet het even niet. Ik moet even kijken wat het onderzoek al is. En Britt zegt, nee, ik weet het wel. Ik weet het wel. Je hoeft niet te kijken. Het heeft te maken met dieren. Ja, oké. Het onderzoek van morgen was het eventjes, Jesse.
1: Ja, 15% van de mensen zou dit talent graag willen hebben.
0: Vliegen?
1: Nee, het is niet vliegen.
0: Oké, nou, de antwoord morgenavond om 6:10.

0: Bruce Baggio en Don't Dream It's Over. Hey, daarvoor hoor je de beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Met muziek van Eric Clapton bijvoorbeeld. Wonderful Tonight na het nieuws van 6:30. En dat hoor je van Jeroen natuurlijk.
1: Zeker, met daarin onder andere een bekende spaaractie komt er terug deze zomer. Alleen kan dat wel eens een heel dure hobby worden.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
7: Stihl, sterk werk. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
19: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hey, bedankt.
22: Merci.
20: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Droom je van je eerste huis?
0: Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
22: Nee.
21: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
21: Milner. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
25: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
28: Het is droog met zo'n 16 graden. Morgen is het overwegend droog met soms wat zon. Het wordt er maximaal 15 graden volgens Weerplaza. Eric Clapton na het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. Het is nog steeds niet duidelijk wat de man bezielde die gisteren inreed op mensen in een drukke winkelstraat in Leipzig in Duitsland. Volgens Duitse media had hij waarschijnlijk geen politieke of religieuze redenen. Hij is wel eerder behandeld voor psychische problemen. Er vielen gisteren in Leipzig 2 doden en zeker 20 gewonden. Ben je nog op weg naar een bevrijdingsfestival of sta je er al en kijk je uit naar een optreden van Chef Special? Helaas, dan heb je pech. De optredens in bijvoorbeeld Assen gaan niet door vanwege griep binnen de band. In Assen worden ze trouwens vervangen door Xander de Buissonnier. Mm. Deze jongere is op zo'n bevrijdingsfestival en is blij dat dat ook kan.
29: Het is gewoon heel fijn dat we uiteindelijk toch wel bevrijd zijn, want de Tweede Wereldoorlog was toch best wel een heftig ding met zoveel doden. En dat we dan eindelijk bevrijd zijn, dat is goed om te vieren.
1: Ja, het is trouwens op meerdere bevrijdingsfestivals enorm druk. In Utrecht werd er tijdelijk niemand toegelaten. En in Haarlem zitten ze met zo'n 75.000 bezoekers bijna aan de max.
28: Zo, kijk eens aan zeg. Maar ja, dat is toch jammer, want je zegt inderdaad, ben je op een bevrijdingsfestival of sta je er al? Ja, als je er staat, hoor je het natuurlijk niet. Maar eigenlijk zou je dan inderdaad moeten meekrijgen, ja, Chef Special is er niet. Dat je dat van tevoren weet, staat ineens Xander Buissonnier met een piano worden opgereden. Dus ineens, hou me vast, is het ineens.
1: Heb je de hele dag daar gestaan?
28: Ja, precies, ja. Maar ja, Xander zat natuurlijk ook thuis. Die denkt, verrek, de telefoon gaat, laat ik eens opnemen. Ja, kun je nog optreden? Ja, tuurlijk, kan nog optreden. Ik neem mijn piano wel mee. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Als je Chef Special verwacht en je krijgt Xander de Buissonnier, dan hebben we toch een ander bevrijdingsfestival. Ja. Maar goed, het is wel meezingen.
1: Ja, dat hoop ik.
28: Toch?
1: Denk ik wel. Heb ambitjes gemaakt, zeker. Tot slot. We kunnen weer gaan sparen. Voetbalplaatjes gaan sparen. Want het WK-album van Panini is terug. Door de uitbreiding van het aantal deelnemende landen op het WK is dat boekje wel een flink boek geworden. Het is dikker dan ooit. Maar dus ook duurder dan ooit voor wie alle voetbalplaatjes wil verzamelen. Even snel een rekensommetje. In totaal zijn er 980 plaatjes. Een pakje met 7 plaatjes kost €1,50. En in de ideale wereld ben je dan in totaal €210 kwijt.
30: Godverdikkie.
1: Dat is de ideale wereld. Maar uit onderzoek blijkt dat je gemiddeld meer dan 1000 pakjes moet kopen om alle unieke exemplaren te krijgen.
28: Zo.
1: Dat komt neer op minstens €1,158.
28: Zo, je zegt €1,158.
1: Ja.
28: Ja. Maar het is natuurlijk ook big business.
1: Ja,
28: want je wordt natuurlijk getriggerd in het feit dat iets niet compleet is. Dat is het. Dat is het. Want ik ben daar laatst ook in getrapt toen ik bij de grote blauwe supermarkt allemaal van die productjes ging sparen die je dan zelf kon vouwen. Weet je wel, dan kreeg je bij €10 boodschappen, dan kreeg je van die minis
1: van
28: boodschappen.
1: Ja.
28: Nou, ik dacht, ik trap hier niet in. Maar als je er 5 in huis hebt, dan denk je, wat verdik, ik wil ze alle 80 hebben.
2: Nou, en dan komt er iets in je naar boven. Dat is oer. Dat is oer, eigenlijk. Ja, als je dan in de supermarkt bent, dan kijk je toch of je er vijf extra mee kan krijgen. Nou, het is ongelooflijk. Dus dat is bij dit natuurlijk precies hetzelfde.
3: Ja.
2: Maar het is wel wat een dure hobby. Heb jij ze gehad of niet, Hoop?
3: Zeker, zeker.
2: Ja.
3: En er werd ook wel geruild onderling, maar je kwam er altijd een stuk of vijf die je niet had. Dus je moest het toch weer kopen.
2: Precies, precies. Ja, maar zo gaat het. Ja, zo gaat het. Moet je toch kopen. En je weet nooit wat er in een pakje zit natuurlijk. Nee. Het is altijd een verrassing. En zo blijf je maar kopen. En op een bepaald moment zit je op €1158.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Wat een bedrag, wat een geld, wat een geld. Ik zet zo een nummer met blazers in het zonnetje. En het is een nummer dat geheel in het teken staat van vandaag. Je hoort het over 6 minuten.

0: Iets na 6:30 maken een plekje vrij. Speciaal voor een nummer waar blazers in zitten. Waarin ze goed naar voren komen. En vandaag is dat Sweet Freedom van Michael McDonald. Natuurlijk ook omdat het 5 mei is vandaag. Sweet Freedom. In het origineel zijn de blazers natuurlijk de ruggengraat. Maar Safri Duo. Ken je Safri Duo?
1: Ja,
0: van Play the Life. Met de trommels.
1: Oh, ja.
0: En de djembe's en weet ik veel wat allemaal nog. Safri Duo. Daar is dat eigenlijk heel anders. Daar draait het eigenlijk helemaal niet om de blazers. Want daar klinkt het veel meer. Drum zit daar natuurlijk in. En trommels en weet je, dat soort geluiden. Luister even mee. Nogal heftig. Maar daar hebben ze heerlijk lekker op meegetrommeld, die mensen van Safri Duo. Maar toch miste iets, want dit nummer is eigenlijk niks zonder blazen.

0: Ook natuurlijk, hè, een nummer met blazers in het zonnetje voor 5 mei, bevrijdingsdag, Sweet Freedom. Ja. Ik zag trouwens, ik durf het nu wel te zeggen, nu je vandaag de vrijheid gevierd hebt. Het is al inmiddels 7:15. Maar ik zag een video van ene Mattie. En die heeft uitgezocht wanneer bevrijdingsdag weer een officiële vrije dag is. En, want het is natuurlijk om de 5 jaar, is dat dan een officiële vrije dag? Nou, dat heeft hij even uitgerekend, wanneer dat weer dan officieel een vrije dag is. Ja, dat is toch een beetje een klap in je gezicht. Luister even mee.
1: Ja, ik hoor jou denken. Je vraagt je natuurlijk af waarom deze keer op 5 mei niet vrij zijn. Dat is dus zo, omdat je bij de meeste bedrijven alleen vrij krijgt als het in een lustrumjaar valt. En nu kan ik jou vertellen dat de eerstvolgende keer dat jij weer een dag vrij kan krijgen op 5 mei van werk, dat pas in 2045 is. En dat komt dus omdat 5 mei in 2030, 2035 en in 2040 allemaal in het weekend vallen. Dus dan ben je sowieso vrij. Goeie nieuws is dan weer wel dat in 2045 heerlijk op een vrijdag valt. Ik zou zeggen, zet hem alvast in je agenda. Het is over 19 jaar, ik ben dan 52. Ik ga helemaal uit mijn naad. Dus het lijkt me hartstikke mooi om je dan te zien.
0: Ja, wow. Ja, ongelooflijk goed, hè?
2: Ja, het is gelukkig wel een trend gaande dat de vrije dag steeds meer wordt opgenomen in cao's. 13% van alle cao's en alle branches heeft het al genoteerd. 13%, dus toch 87%.
0: Ja, te gaan. En Jet heeft ook gezegd dat hij er zich hard voor wil maken, hè, wat dat betreft. Jutte,
2: toch? Jutte.
0: Ja, we zijn nog wel eens weer. Maar goed, Sweet Freedom was dus voor vandaag. Morgen trouwens een nummer met blazers. Dat ook wel vandaag had gekund. Namelijk Mambo nummer 5. Snap je?
3: Nee.
0: 5 mei.
3: Oh.
0: Mambo nummer 5. Ja. Dat had ook gekund. Ja, het was wikken en wegen. Wat zouden we dan vandaag doen? Mambo nummer 5 of Sweet Freedom. Het is dan toch Sweet Freedom geworden vandaag. En dit is een nummer dat eigenlijk een dag te laat is. Kan er niet aan doen. Het loopt gewoon even niet zo zoals het zou moeten zijn. Maar dit is Van Dikhout met Stil in mei.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer.

0: Will Save the Day bij Joe. Guido Kuijs.
1: Hey, goedenavond.
0: Spelen Minute to Minute, zo.
2: Ja, 5 begrippenraden binnen 1 minuut. En als het je lukt, win je het Joe prijzenpakket en een tijdschriftenbon van 100 euro.
0: Kijk eens aan, dat is niet misselijk. Hallo Anna.
3: Hallo.
0: Hallo. En als je daar een tijdschrift van zou moeten kiezen, welke wordt het dan?
3: Zo, daar mag ik even over denken, hoor.
2: Oh, dat mag.
0: Dat mag, je hebt hem ook nog niet binnen in principe, hoor. Dus nee, ik loop ver op de zaken vooruit.
2: Is het hele feest niet door?
0: Nee, ja, precies. Ja. Nou, ik hoop het niet natuurlijk. Gisteren ging het goed. Hadden we een mooie ronde te pakken.
2: Zeker.
0: Dus met wie wil je zo spelen, Anne?
3: Met
0: mij. Nou, dat is helemaal goed. Gaan we spelen om 7:10 na het nieuws en muziek van Madonna. Hoor je ook zo.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Are you drinking my Müller milk protein?
4: No.
5: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is jouw. Met muziek van Madonna, Like a Virgin, hoor je na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
16: Goedenavond. Nederland viert massaal Bevrijdingsdag en daardoor is het dringen bij de festivals in ons land. In Utrecht is het terrein helemaal vol. De organisatie laat nog maar af en toe iemand binnen en roept op om te wachten totdat het weer wat rustiger wordt. Ook op Bevrijdingspop in Haarlem is het heel druk. Ook daar zitten ze inmiddels bijna aan de limiet. Alle demonstranten die gisteravond op de Dam in Amsterdam werden opgepakt, zijn inmiddels weer vrij. Justitie bekijkt wel of mensen nog een straf gaan krijgen. 13 demonstranten werden aangehouden bij de dodenherdenking op de Dam. Zij wilden niet naar het aangewezen demonstratievak. Nee, niemand schreeuwde ook even tijdens de 2 minuten stilte. In Leipzig worden er bloemen gelegd bij de plek waar gisteren 2 mensen om het leven kwamen. Dat gebeurde nadat een auto op een menigte inreed in een drukke winkelstraat. De bestuurder is een man van 33. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat uit van opzet, maar er zou geen sprake zijn van terrorisme. En het gaat redelijk goed met de dolfijn die dit weekend is aangespoeld in ons land. Het dier kon niet meer zelf zwemmen nadat het gestrand was. En dus krijgt hij zwemles in de opvang. Vrijwilligers houden de kop boven water zodat hij niet verdrinkt. En langzaam begint hij dan zelf weer te zwemmen. Toch blijft het wel nog even spannend of het echt goed gaat komen met hem. Dat vertelt deze verzorger bij NH Nieuws.
17: Het is altijd lastig te zeggen. Ik kan elk moment een terugval krijgen. We kijken het nu echt van minuut tot minuut, van dag tot dag.
16: Maar voorlopig gaat het dus wel de goede kant op. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land. Maar op andere plekken blijft het droog. En het wordt maximaal 16 graden.
18: Deze vrijdag. De Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuyn.
15: Nou, en ik heb al dames voor je klaarstaan. Zometeen muziek van Shania Twain, You're Still The One. Direct naar Madonna. Dit is Like A Virgin.

0: Frampton en Show Me The Way bij Joe op Bevrijdingsdag. Dus zometeen Wham met Freedom en ook Shania Twain.
1: Minute to Win It.
0: Eerste nieuwe ronde, Minute to Win It. Kai, goedenavond.
2: Goedenavond, Guido.
0: De Bevrijdingsdag editie spelen we met Anna. Hallo, Anna.
3: Hallo.
0: Hallo. Hoe heb jij deze Bevrijdingsdag ingevuld?
3: Met mijn kleinkinderen.
0: Oh, wat leuk. Want de ouders moesten gewoon te werk, zeker?
3: Juist.
0: Ja, ja, en dan juist. Ben jij in de beurt. Ja, is het een leuke dag geweest met je kleinkinderen?
3: Gezellig.
0: Ja, hoe oud zijn ze?
3: 10 en 4.
0: Oh, dat is ook nog wel een verschil. De een die speelde met blokken en de ander die wilde de hele dag TikTokken waarschijnlijk.
3: Nou, die doen niet zoveel voor elkaar onder, hoor.
0: Oh, nee?
3: Nee, hoor.
0: Maar hoe bedoel je dat? Die van 4 wil ook TikTokken?
3: Nee, die van 4 is knap bij de hand en die van 10 ook. En als je dan een potje gaat kaarten, dan... Verlies je?
0: Oh, je hebt gewoon glasrijk verloren.
2: Ja.
0: Yes. Oké, nou dan hoop ik dat de Minute to Win It beter voor jou gaat verlopen. Anna, het is heel makkelijk 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt, dan win je Joe prijzenpakket en een Bladgro tijdschriftenbon ter waarde van 100 euro. Je wilde met Kai spelen vanavond? Toch?
3: Ja.
0: Goed zo. Dan ga ik jullie veel succes wensen en op de jurybank plaatsnemen en aftellen. Dan gaan jullie over 3, 2, 1, go!
2: Ja. Dit is een onderdeel van je keuken, waar bijvoorbeeld, hoe zeg je dat, de gootsteen zit daarin. Of daar is...
3: Aanrecht.
2: Ja. Dit is, als je jezelf staat te wassen, dan komt hier het water uit.
3: Met de kraan?
2: Ja, nee, het is dat ding dat er dan...
3: Douche?
2: Ja, en dan, maar waar echt het water uitkomt.
3: Sproeier.
2: Nee, ja, wat staat er op je romp?
3: Hè?
2: Bij jezelf. Waar je ogen zitten en je... Ja, je bent er bijna, hoor. Ja, je zegt sproeier, maar ik zoek een ander woord.
3: Douchekop.
2: Ja! Ja! Als je naar een andere woning gaat, dan stop je hier je spullen in. Van karton is het gemaakt.
3: Verhuisdoos.
2: Ja, dit is een creatie van Dick Bruna. Dat is een...
3: Nijntje.
2: Ja, zeker wel. En dit is schitterend. Dit is een schitterende... Ja, hij heeft... ja.
0: Oh, ja.
2: Oeh, ja, ik mag hier heel veel niet zeggen. Dit is heel groot... Ja.
0: Oh, bij het 5e begrip gestrand. Ja, hoe omschrijf je dit nou, Kai? Ja, dit gaat niet... Dit groeit niet naar de maan, maar naar de...
2: Ja, dat zegt helemaal niks. Nee, ik mag hier essentiële woorden mag ik hier niet zeggen.
0: Maar je mag toch wel zeggen... Het niet naar de maan, maar naar de... Zon?
3: Hemel.
0: Oh ja, nee,
2: dit werkt
0: niet.
2: Nee, ik zocht nog zonnebloem, Anna. Maar ja, ik mocht bloem dus al niet zeggen.
3: Een gele tuinplant.
2: Hier. Een gele tuinplant. En dan was je op zonnebloem gekomen.
3: Ja.
2: Ik schrijf het op voor de volgende keer.
0: Ja, inderdaad, ik hoor het al. Die kleinkinderen die hebben veel van jou gehoord. Ja. Anna, dank voor het meespelen. Een hele mooie avond nog.
3: Dankjewel, doei.
0: Ja, en dan morgen een nieuwe ronde Minute to Win It met wel weer winst. Tenminste, dat is waar ik dan
2: op. Je weet, dat weet je nooit.
0: Ben je in een winning mood, kun je jezelf nu alvast opgeven. Dat doe je gewoon via een berichtje in de app van Joe. Nou, morgen dan misschien wel al die 5 begrippen. We gaan ervoor. Nu Shania Twain, you're still the

0: Nothing by Joe. En You To Me Are Everything. Het is het huis van de hits uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Phil Collins zometeen. Ook Doe Maar met Pa Ga Je Horen. Ja, en dit liedje, niet schrikken, hij staat nu achterstevoren. En mijn vraag aan jou is, welk liedje denk jij dat het is? Gokken, dat mag via een berichtje in de app van Joe. En je hoort hem sowieso zometeen de goede kant op.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
2: Lekker uitgerust?
3: Nee, helemaal niet.
2: Heb je een goede reis gehad, Sander?
3: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
4: Papa zit er nog met zo'n ja.
2: Ik versta er helemaal niks van.
3: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 275 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is 8:02. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe van Kerel Flitsmeister. Weinig files in het land, maar wel een afsluiting op de A1 Deventer-Hengelo. Ter hoogte van Hengelo is een ongeluk gebeurd in verband met dat ongeval. Ben je onderweg richting Duitsland? Volg dan Enschede over de A35, de B54 en de A31. En ook nog een andere korte file richting Duitsland. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 12 minuten vertraging. Ja, en dat liedje dat achterstevoren staat. Welke is het? Gokken, dat kon je doen via een berichtje in de app van Joe, heeft Esther gedaan.
7: Dat was I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2.
6: Nee, het is wel U2, maar dat is niet goed. Melanie?
8: Ik denk dat het U2 is met Where the Streets Have No Name. Zou dat kunnen?
6: Ja, dat zou kunnen, maar dat is hem niet.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: Maar gelukkig is daar nog Ingrid.
10: Hey Guido, goedenavond. Het nummer wat jullie zoeken is volgens mij With or Without You van U2.
6: Ja!

Jam en Ma Baker. Je bent bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Guido hier, goedenavond. En hoe was je dag vandaag? Je bevrijdingsdag, hè, was het? Was het een dag als alle anderen? Ben je gewoon naar je werk geweest? Of kom je net thuis van een bevrijdingsfeestje? Heb je gewoon vrij gehad? Nou, als het even mee zit, hebben we volgend jaar allemaal vrij op bevrijdingsdag. Want onze premier, Rob Jetten, die heeft vandaag gezegd dat hij wil gaan kijken of bevrijdingsdag volgend jaar voor iedereen een vrije dag kan zijn. Gaat hij binnenkort over praten in de politiek. Maar we kunnen zelf natuurlijk ook een voorschotje nemen. Dus ik zou zeggen, morgenochtend, als je op je werk komt, het eerste wat je doet, naar het kantoor van je manager. Wij willen volgend jaar vrij met bevrijdingsdag.

is Joe met Broken Wings van Mr. Mister. Maar aanstaande vrijdag even geen Mr. Misters op de radio. Want dan hoor je hier de Female Only Top 100. Is allemaal onderdeel van de topmaand hier bij Joe. Mei is topmaand waarbij we elke vrijdag een lijst doen met een eigen thema. Aanstaande vrijdag dus alleen maar dames uit de 70s, 80s en 90s hier op Joe. Ja, en laat ik even lijststuur zijn van Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Kun je nu opstemmen? Doe je gewoon via de app van Joe. En waarom? Nou, luister zelf maar.

0: Bij Joe, met zometeen Billy Joel en ook Bryan Adams, Summer of 69. En er wordt al druk gestemd in de app van Joe. Ik heb namelijk twee liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag. 5 mei, maar dan in 1981. En de oude vraag, welke van die twee liedjes wil je liever horen? Ik ga nog niet vertellen welke twee liedjes het zijn, maar dat kun je nu wel zien in de app van Joe. En daar kun je nu ook alvast je stem achterlaten. Het liedje met de meeste stemmen straks en ook het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik heb zometeen een update over dat cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Let's
11: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hoi.
17: Hoi.
18: Hallo.
19: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
19: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
21: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
0: Met Bryan Adams, Summer of 69, na het nieuws van 8 uur door Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. De evacuatie van de 3 zieke mensen aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië gaat waarschijnlijk morgen plaatsvinden. 2 zieke bemanningsleden en 1 Duitse passagier worden dan naar Nederland gehaald om hier behandeld te worden. Onder de bemanning zit ook een Nederlander, die heeft dringend medische hulp nodig. We vieren vandaag massaal Bevrijdingsdag. En deze festivalgangers vertellen bij RTL Nieuws waarom deze dag zo belangrijk voor ze is.
2: Zeker in de turbulente tijden waar de wereld tegenwoordig in staat, ja, is het wel heel erg mooi om op een dag als vandaag stil te staan bij de vrijheid die wij wel mogen vieren.
6: En dat mensen daarvoor gevochten hebben. En dat het niet vanzelfsprekend is, dat je dat ook mag hebben, zeg maar, met elkaar.
1: Op 14 plekken in ons land wordt vandaag een bevrijdingsfestival gehouden. Maar het is wel druk. Sommige festivals zijn overvol. Dat is bijvoorbeeld het geval in Utrecht en in Haarlem. De man die gisteren is ingereden op een menigte in de Duitse stad Leipzig wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De bestuurder wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Twee mensen kwamen gisteren om het leven en meer dan 20 raakten gewond. De politie gaat uit van opzet, maar mogelijk zou de verdachte wel verminderd toerekeningsvatbaar zijn geweest. En dan nog sport, want vanavond weten we wie de eerste finalist wordt in de Champions League. In de halve finale staan Arsenal en Atletico Madrid weer tegenover elkaar. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 1-1 gelijkspel. En dus kan het vanavond nog alle kanten op. De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog. Het wordt maximaal 16 graden.
13: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En op dit moment kun je in de app van Joe stemmen op jouw favoriete liedje uit 1981. In de tussentijd Billy Joel naar Bryan Adams. Joe!

0: wel mooi. Billy Joel en She's Always a Woman to Me bij Joe. Met zometeen Starship, We Built This City. Eerst even het nieuws van vandaag, 5 mei 2026. Ja, en als je ervan houdt om wel eens een gokje te wagen, dan kun je dat soms maar beter laten. Bijvoorbeeld als het gaat om online gokken op politieke en nieuwsgebeurtenissen. Dus bijvoorbeeld wat Trump allemaal gaat doen de komende tijd, of wanneer het kabinet zou gaan vallen, kun je allemaal op gokken. Maar zulke goksites, die zijn al een hele tijd verboden in Nederland, maar toch zijn ze nog altijd actief. Ja, je kunt zelfs wedden of Jezus dit jaar terugkeert op aarde. Wie weet, je kan er al je geld op inzetten. Ik ga er nog even over nadenken. Ja, en we vloeken natuurlijk op parkeren, dat het altijd zo duur is. Ja, in Scheveningen betaal je nu volgens mij 50 euro als je zelfs 10 minuten wil parkeren. Maar een Duits stel, die wist dat goed te omzeilen. Hadden ze een goede truc voor. Ze hebben het omgekeerd. In plaats van betalen voor parkeren, roofden ze alle parkeermeters leeg. Uiteindelijk hebben ze daar 1,9 miljoen euro aan cash mee verdiend. Ja, en eerst werd gedacht dat alleen de man verantwoordelijk was. Maar het was een soort Bonnie en Clyde constructie. 10 jaar lang roofden ze samen die parkeergelden weg en sluisten het weg. Maar inmiddels zijn ze gepakt.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ja, dan een muzikale keuze. Die heb ik voor je klaarstaan in de app van Joe. Iedere dag kreeg je de keuze uit 2 liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 5 mei, maar dan in 1981. Toen in de top 40 2 hele mooie liedjes, onder andere van Roger Daltrey, Without Your Love.

0: Boyzone en Picture of You. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu wanen we ons even in het jaar 1981. Het jaar van de start van dit televisieprogramma.
3: Ja.
0: Herken je het nog? Ik heb het over het jeugdjournaal voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar... zodat die ook op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws... maar wel aangepast op die kids. Ja, dat is echt een begrip, hè. Wie is er niet groot mee geworden, kunnen we inmiddels zeggen. Ook in 1981, in de top 40, Roger Daltrey en Without Your Love.

0: En jij mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je liever horen hier op Joe? Roger Daltrey, Without Your Love, of Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us. Er is weer gestemd in de app van Joe en het verdict is duidelijk. 74% van de stemmen, goeiedag zeg, gingen naar Grover Washington Jr. en Bill Withers, Just the Two of Us.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: Dover, Washington Jr. en Bill Withers. Just the Two of Us. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan heb ik twee liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1999. Zometeen hier op Joe, Lionel Richie en ook Lenny Kravitz. Ik hoor je denken, dat zijn alleen mannen. Maar aanstaande vrijdag. Oh!
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits.

0: Radio.
1: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Hey, Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En ook Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart zometeen. Net als Lenny Kravitz, Fly Away. Direct naar Lionel Richie. Dit is All Night Long.

motortje gemonteerd. Waardoor die droogmolen gaat ronddraaien. Ja, ze hebben eigenlijk van de droogmolen een draaimolen gemaakt. En daar doe je geen kinderen in. Nee, je hangt gewoon je was er nog steeds aan. En dan schijnt het sneller droog te zijn. Maar dan moet je die was daarna wel ophalen bij de buur. Want het gaat sowieso over de schutting heen. Ja, jongens, sommige dingen hoeven toch niet per se te innoveren. Ik bedoel, Elton John is er gewoon af. Hoor maar, dit is Don't Go Breaking My Heart.

Sting en Fields of Gold bij Joe. Ja, en blijkbaar is dat toch ook wel een ding onder artiesten. Concurrentie. Wie maakt het beste liedje? Is ook zo geweest bij Barry Gibb van de Bee Gees. Die hoorde dat prachtige liedje van de Beach Boys, God Only Knows. God only knows what I'd be without you. Ja, zo'n prachtig liedje. En hij dacht, daar moet ik overheen. Daar moet en zal ik overheen. Ik moet een mooier en beter liedje schrijven. En het mooie is, Brian Wilson van de Beach Boys, die heeft uiteindelijk zijn meerdere erkend in Barry Gibb van de Bee Gees. Die zegt, ja, Barry Gibb is zo'n goede songwriter dat hij zeker wel meerdere liedjes heeft geschreven die mooier zijn dan onze eigen God Only Knows. Nou, laat deze toevallig ook van de hand zijn van Barry Gibb. De Bee Gees,

0: Joe met Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Je hoort hier het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met straks muziek van Pointer Sisters, ook Bon Jovi met Living on a Prayer. En het nieuws krijg je zo meteen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik vertel je zo wat jouw baas kan doen om je te helpen met die prijzen aan de pomp.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. Twee avonturen, één epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Lekker meezingen met Bon Jovi, Living on a Prayer. Na het nieuws van 9 uur door Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. De evacuatie van de 3 zieke mensen aan boord van het cruiseschip bij Kaapverdië gaat waarschijnlijk morgen plaatsvinden. 2 speciale vliegtuigen zijn inmiddels onderweg om ze op te halen. 2 zieke bemanningsleden en 1 Duitse passagier worden daarmee naar Nederland gebracht om hier behandeld te worden. Bij de zieke bemanning zit ook een Nederlander, die heeft dringend medische hulp nodig. In Utrecht blijft het druk bij het Bevrijdingsfestival. Al sinds eind van de middag sta je daar lang te wachten totdat er weer plek is om naar binnen te gaan. De organisatie had eerder opgeroepen om weg te blijven totdat het rustiger is, maar dat is niet gebeurd. Er staan al de hele avond flinke rijen. Over een uur gaan de hekken daar dicht, want dan is het festival bijna afgelopen. De Duitse hoofdstad Berlijn is weer een stap verder in het organiseren van de Olympische Spelen. Die sportwedstrijd willen ze over 10 tot 20 jaar weer terug naar hun land halen. En het Berlijnse stadsbestuur heeft nu unaniem met de plannen ingestemd. Bijna alle sportlocaties zijn er zelfs al klaar voor. Drie andere Duitse steden hebben ook nog interesse in het organiseren van de Spelen. En werkgevers verzinnen steeds meer alternatieve oplossingen voor de hoge brandstofprijzen. De afgelopen tijd werden er al verschillende adviezen uitgebracht om brandstof te besparen. Bijvoorbeeld met 2 thuiswerkdagen of door vaker op de fiets naar je werk te gaan en daar dan een hogere kilometervergoeding voor te geven. En dat is een goed idee, vertelt deze deskundige bij RTL Nieuws.
16: Mensen zijn heel gevoelig voor het VIP-gevoel. Dus als je ze extra voordelen geeft, dan blijkt dat mensen wel degelijk op die fiets springen.
1: Bij sommige bedrijven gaat een kwart van de medewerkers inmiddels op de fiets, sinds ze daar meer voor terugkrijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog. Het wordt maximaal 16 graden.
17: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: En muziek van Pointer Sisters, Fire zometeen. Eerst even je stem kwijtraken bij Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer.

Als dat je deze vrijdag ook weer hoort. Pointer Sisters en Fire bij Joe. Aanstaande vrijdag is de Joe Female Top 100. De beste liedjes uit de 70s, 80s en 90s gemaakt door vrouwen. Stemmen, dat doe je nu in de app van Joe. En ik heb wat liedjes om je te inspireren zometeen. Kate Bush en Cici Peniston ga je horen. Na deze, waar er al veel mensen op gestemd is. Onder andere door Freddy, Tom en ook Karin. Die zegt, ach, de zomer van 93. Ik werd 18 en dit nummer paste precies bij de periode waarin ik me bevond. Nog steeds het allerbeste medley-nummer als je recalcitrant voelt. Fornam Blanc.

Dit is Joe met Kate Bush en Wuthering Heights. We gaan richting het einde van de bevrijdingsdag voor dit jaar. Als je vandaag nog naar een bevrijdingsfestival bent geweest, hoeveel heb je uitgegeven? Ja, want de entree is dan vaak wel gratis, maar op het drinken pakken ze je. En ook tegenwoordig moet je voor je beker betalen om je drinken in te doen. In Zwolle betaalde je €1,50 voor je beker en in Groningen zelfs zo'n €2. En als je dan nog een biertje in die beker wilde, was dat zo'n €6 per biertje. Ja, als je daar dan de hele dag staat en een paar biertjes wegtikt, gaat het hard. Maar misschien kun je bevrijdingsdag wel terugverdienen zometeen. Een nieuwe ronde in de 10 voor 10 win je tot €100. Jezelf opgeven doe je over 3 minuten met Sissy Penniston.

0: De hits zijn dus 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Cici Peniston en Finally. Ik heb zometeen nog een Queen, A Kind of Magic voor je in de aanbieding. Ook Barry Manilow met Mandy hoor je zo. En je maakt nog kans op 100 euro. We spelen zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10 kans op die 100 euro. Als je kans wil maken, pak dan de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met verlenging? Dus hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met verlenging? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen.
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
2: Lekker uitgerust?
3: Nee, helemaal niet.
2: Heb je een goede reis gehad, Sander?
3: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
2: Ik versta er helemaal niks van.
3: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Stinkbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en

0: techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Even over later.
5: Psst, ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Aldi. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Aldi, bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
17: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Dit is Joe met Guido Kuijn.
20: En hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met de verlenging erbij opgeteld? Stuur dat antwoord in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10. En Barry Manilow, Mandy, hoor je straks. Eerst Queen.

0: And the plastic population, the only way is up bij Joe. Met zometeen nog Barry Manilow en Mandy.
1: De 10 voor 10.
0: And the only way is up in de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. En wie weet gaat er dus 100 euro naar Babette. Hallo Babette.
2: Hallo.
0: Kind, waar ben je aan begonnen?
2: Ja, dat vraag ik me soms ook af.
0: Doe normaal.
2: Ja.
0: Ja, waar ben je aan begonnen?
2: Ja, wij zijn aan de klushuis begonnen. Ons tweede klushuis al, dus flinke klus nog.
0: Hè? Het tweede klushuis?
2: Ja, een paar jaar geleden hebben we huis gebouwd en nu hadden we besloten om weer te gaan verhuizen en het nog groter aan te pakken. Dus,
0: Maar dan moet je het wel heel leuk vinden, dat klussen.
2: Ja, nou inmiddels niet echt meer, maar...
0: Maar dit kon je toch weten? Je hebt het vorige huis...
2: Als het goed is, gaan we hier nooit meer weg. In ieder geval voorlopig niet meer.
0: Dus ja, dat mag ik hopen, ja. Ik wil jou nu niet volgend jaar weer aan de telefoon hebben. En dat je zegt, nou Guido, we hebben nu toch een leuk huis gevonden. Het is een klushuis.
2: Nee.
0: We gaan weer vijf jaar...
2: Als het aan mij ligt niet.
0: Als het, ja, maar als het aan jouw partner ligt?
2: Nee, ook niet. Nee, het is nu klaar. Dit wordt ons droomhuis, hoop ik.
0: Oh ja, goed zo. Ja, dat snap ik ook alweer. Ja, dan woon je lekker. Maar dan zie je in één keer dat ene huis. Perfect. Moet er nog een paar dingen aan gebeuren. Maar dat, ja, dan weet je wel, dan kan ik hier voor de rest van mijn leven blijven.
2: Ja, het gaat toch weer kriebelen, hè?
0: Snap ik. Maar inderdaad, beloof me alsjeblieft dat het kriebelen nu even klaar is.
2: Ja, als het aan mij is wel.
0: Gelukkig.
2: Ja.
0: Zometeen 100 euro te winnen in de 10 voor 10. Ja, dat gaat op aan het klushuis, of niet?
2: Ja, dat gaan we denk ik wel daar besteden. Want het leven is alleen maar duurder nu. Dus,
0: ook nog. Bouwmaterialen zijn duur.
2: Ja, ook dat. Dus alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, weet je al welk bouwmateriaal je exact gaat kopen van het geld dat je wint in de 10 voor 10?
2: Nee, dat zou ik even met mijn man moeten overleggen, denk ik.
0: Oké. Nou, ga dat even overleggen. Dan wil ik over 6 minuten horen wat jij precies gaat kopen van wat je wint in de 10 voor 10. En dan spelen we ook meteen de 10 voor 10 over 6 minuten.
2: Ja, helemaal goed.
0: Okay, tot zo, Babette.
2: Tot zo.
0: In de tussentijd, Backstreet Boys en Everybody. Maar eerst even lekker zwijmelen met Barry Manilow en Mandy bij Joe.

0: zometeen nog Yes, Owner of a Lonely Heart.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Spel ik vanavond met Babette. Zij is druk bezig in haar nieuwe klushuis. Het tweede klushuis. Ze verleert het ook nooit. Ze is nu druk bezig met de zolder. En als ze zometeen geld wint in de 10 voor 10... dan gaat het naar spullen voor de verbouwing. Maar ik wil nog even specifiek weten, Babette... wat voor spullen voor de verbouwing gaan we voorspelen?
2: We zijn nu met de badkamer bezig. Dus betonciree komt op zich nog goed uit.
0: Betonciree?
2: Dan gaan we op de banden smeren, ja.
0: Wat is dat?
2: Dat is een soort betonlook verf eigenlijk. Oh. En dat is aardig aan de prijs. Dus dat komt er mooi uit, denk ik.
0: Dat vind ik toch wel gek. Want beton, dat is in principe niet super duur. Maar verf die lijkt op beton is dan wel super duur.
2: Ja, dat is echt wel gek, hè?
0: Ja, vind ik heel bijzonder. Maar goed, het is jouw huis. Kijk maar, Babette. Ja. Eerst eens even kijken hoeveel extra budget je hebt voor betonciree. Je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik naar een bouwproduct. Noem ook een bouwproduct. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Oké, leg de hamer maar aan de kant. Want daar ga je. Babette, vraag 1. Hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met verlenging?
2: 120 minuten.
0: Dat is goed. 90 minuten plus 30 maakt 120. 10 euro. Vraag 2. In welke Italiaanse stad staat het Colosseum?
2: Rome.
0: 20 euro. Vraag 3. Vandaag is het 5 mei, bevrijdingsdag. Maar in welk jaar werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting?
2: 1945.
0: 30 euro. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Yes af. Owner of a...
2: Heart.
0: Oh, net, ik miste net een woordje. Lonely heart.
2: Oh, jammer.
0: Owner of a lonely heart ga je zo meteen horen. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 5. Van welke talentenjacht is aanstaande vrijdag de grote finale op RTL 4?
2: The Voice of Holland.
0: 40 euro. Vraag 6. Hoeveel kleuren heeft een regenboog?
2: 7.
0: 50 euro. Vraag 7. Wat is de hoofdstad van Canada?
2: Ottawa.
0: Je gaat lekker, Babette. Je staat op 60 euro. Vraag 8. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Max Verstappen werd overgeplaatst naar het Red Bull team. Maar hoeveel kampioenschappen heeft hij bij Red Bull gehaald?
2: 8.
0: Oeh, dat is iets te scheutig. 4.
2: Oké.
0: Je blijft staan op 60 euro. Vraag 9. Hoe worden wegen waarvoor je moet betalen om erop te mogen rijden genoemd?
2: Tolwegen.
0: 70 euro. Laatste vraag, Babette. Vraag 10. Hoe worden de haartjes op je oogleden ook wel genoemd?
2: Wimpers.
0: Hoppa! Nou, Babette, 80 euro.
2: Nou, lekker.
0: Dat is lang niet gek. Dat is flink wat betonciree.
2: Nou, echt wel. Dat komt mooi uit.
0: Zo is het. Super. Kan je lekker op je muren gaan smeren in het nieuwe klushuis. En ik hoop inderdaad dat het helemaal jullie droomhuis gaat worden. En dat je er van zo lang zal zijn levensjaren nog heel lang lekker blijft wonen.
2: Nou, dat hoop ik ook. Ja, dankjewel.
0: Goed. Succes nog met het klussen en geniet ervan.
2: Ja, dankjewel hè. Fijne uitzending.
0: Dank je. Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Ook dan weer kans op 100 euro. Wil je dan meespelen? Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent om de vraag van de dag te horen en te beantwoorden. Ja, en nu het antwoord op vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Yes af. Owner of a Lone.

0: Owner of a Lonely Heart. 24 uur per dag de lekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dat is Joe. Met zometeen ABBA, Waterloo, ook UB40 en U2. When the streets have no name.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
9: Milner.
11: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
16: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
17: Tango?
16: Huh?
17: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
18: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
20: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond.
10: In Amsterdam is het 5 mei-concert begonnen. Dat is de traditionele afsluiting van Bevrijdingsdag. Premier Jette en onze koning en koningin zijn daar ook bij aanwezig. Er zijn optredens van onder andere Acta de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen om meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt dan niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot. Daarmee kan je tot wel €400 winnen. De actie begint volgende week en duurt een paar weken. De man die gisteren is ingereden op een menigte in de Duitse stad Leipzig wordt voor onderzoek opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De bestuurder wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. 2 mensen kwamen gisteren om het leven en meer dan 20 anderen raakten gewond. De politie gaat uit van opzet, maar mogelijk zou de verdachte wel verminderd toerekeningsvatbaar zijn geweest. En voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Volgens de rechter mag de KNVB wel ingrijpen, maar hoeft hij dat niet te doen. De bond had eerder al besloten dat de wedstrijd niet overgedaan zou worden. Het betekent dat NAC Breda vrijwel zeker zal degraderen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht op sommige plekken nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog en het wordt maximaal 16 graden.
20: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de avond van Joe.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Howdy. Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
7: Aldi.
12: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond. Het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken mag naar de Canarische eilanden. Dat heeft het Spaanse ministerie van Gezondheid laten weten. Eenmaal daar zullen passagiers getest worden op het virus. 3 zieke opvarenden worden met een vliegtuig naar Nederland gehaald voor medische behandelingen. En dat zal waarschijnlijk morgen gaan gebeuren. Ondertussen maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich zorgen om mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij was van boord gegaan van dat cruiseschip en stapte daarna met bijna 90 mensen in een vliegtuig richting Zuid-Afrika. De gezondheidsdienst wil weten hoe het met die andere passagiers gaat. Die worden daarom opgespoord. Goed nieuws dan voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Dat land was altijd al de belangrijkste leverancier voor veel landen. En nu wordt dat alleen maar meer omdat het gas uit Rusland is weggevallen en door de oorlog in het Midden-Oosten. We moeten wel nog even wachten op dat extra gas uit Noorwegen. De gasvelden gaan over 2 jaar pas weer in productie. En kinderen verzinnen steeds meer trucjes om de leeftijdscontroles te omzeilen bij bijvoorbeeld spelletjes en social media. Dan moet je een foto maken van je identiteitsbewijs of je leeftijd goed laten keuren via gezichtsherkenning. Maar bijna de helft van de kinderen weet die test makkelijk uit de weg te gaan. Ze gebruiken bijvoorbeeld de ID-kaart van iemand anders of maken nepfilmpjes. Een jongen van 12 kwam er zelfs doorheen door een nepsnor op zijn gezicht te tekenen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht op sommige plekken nog een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw regen in het oosten van het land, maar op andere plekken blijft het droog. Het wordt maximaal 16 graden.
15: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de avond van Joe.

0: 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey, Remo!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
13: Dit is jouw.
14: Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. En vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goeienacht, dit is Joe.